0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Een hele goede morgen, 6 uur. Je bent bij Rijnmond.
1: Zo meteen trakteren we op muziek van David Bowie. Snelle en Maan zijn onderweg, net als Billy Joel.
0: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er zijn nog geen nieuwe berekeningen gemaakt over wat de kosten zouden kunnen zijn voor de aanleg van de nieuwe stadsbrug bij de S. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Zegers gezegd in de gemeenteraad. De brug is begroot op 1,3 miljard euro, maar intern wordt al rekening gehouden met een kostenoverschrijding die kan oplopen tot 1 miljard. Wethouder Zegers wil dat plan toch nog graag uitvoeren, maar er liggen nog 3 andere mogelijkheden op tafel. Volgens Zegers is er nog geen nieuwe kostenraming gemaakt. Pas eind volgend jaar moet duidelijk worden wat alle plannen gaan kosten. De brug is nodig omdat er in het gebied 30.000 nieuwe huizen moeten bijkomen. Bij een botsing in de buurt van het Kralingse Bos is gisteravond een paard overleden. Het dier liep volgens omstanders los in de buurt van de manege die daar zit. Er kwam de Kralingse Weg terecht. Daar klapte een auto vol op het dier. De bestuurder raakte gewond, is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto liep wel zware schade op. De Kralingsweg is afgesloten, zodat het dier kon worden weggehaald. Waarom het paard daar losliep, is niet bekend. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd. Dat zegt DeltaLinks. Volgens de Belangenvereniging van de Rotterdamse Havenbedrijven raakte de gedeeltelijke afsluiting van de oeververbinding het goederenverkeer stevig. Door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook, besloot Rijkswaterstaat gisteren. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals veel moeilijker worden bereikt. DeltaLinks vraagt havenbedrijven werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Tegelijkertijd roepen ze Den Haag op om zo snel mogelijk extra geld te investeren in reparatie en onderhoud. Premier Jette is vandaag aan de beurt op de tweede dag van de algemene beschouwingen over de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Hij zal vooral op zoek moeten naar steun voor zijn plannen voor het minderheidskabinet. JA21-leider Joost Eertmans liet gisteren weten dat een totaaldeal met zijn partij van de baan is. De Rotterdamse partijleider ziet alleen nog wat in deelakkoorden. Pro ziet het totaalplan wel zitten. Binnen de coalitie zijn de meningen verdeeld. De VVD ziet wel wat in die losse deal over links en rechts. Het CDA wil dat het minderheidskabinet juist kan rekenen op stabiele meerderheden, benadrukte de Rotterdamse fractievoorzitter Bontebal gisteren. Dan nog het weer. Toenemende bewolking. In de loop van de ochtend en middag vanuit het westen buien geregen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. En dan kan ik je blij maken als je onderweg met de auto bent. Want op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: David Bowie en Blue Jean voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
0: Het is donderdag, je weekend is weer een dag dichterbij.
1: Want inderdaad, donderdag. En we zijn weer live vanuit het Loodkwartier in Rotterdam. Toenemende bewolking met in de loop van de ochtend en middag vanuit het westen regenbuien. Er komt een stevige zuidwestenwind te staan en het wordt maximaal 18 graden.
0: En geen files, dus lekker doorrijden als je onderweg bent.
1: En het laatste nieuws over de 51-jarige Alfredo is dat politiechef Tolga Koklu nu voor het eerst heeft gereageerd op de dood van de 51-jarige Rotterdammer. Even het geheugen opfrissen, Alfredo die overleed tijdens een arrestatie in Zuidwijk zaterdagavond leek te maken te hebben met een fatbike, met een gestolen fatbike. Die bleek later niet gestolen te zijn. Nou, er is heel veel commotie natuurlijk over ontstaan in Rotterdam en bij de omgeving. En in een videoboodschap op sociale media zegt de politiechef in ieder geval mee te leven met de nabestaanden, maar ook met de betrokken agenten.
2: Iedereen verwacht een reactie van de politie en dat snap ik. Maar omdat de Rijksrecherche onderzoek doet, kan ik hier helaas niet inhoudelijk op ingaan. Maar toch vind ik het belangrijk om wel van me te laten horen. Allereerst om te zeggen dat ik meeleef met de familie en de vrienden van de overleden man. En daarnaast denk ik ook aan de betrokken collega's. Ook op hen heeft deze gebeurtenis veel impact. Maar ik wil iedereen vragen om de rust te bewaren, niet te speculeren en de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.
1: Ja, dus inhoudelijk zegt hij nog niks, maar hij spreekt zich dus wel tussentijds uit. En dat heeft ongetwijfeld met die genoemde commotie te maken die enorm was, die is ontstaan. Zelfde boodschap eigenlijk als de burgemeester Carola Schouten. Rust bewaren en afwachten. En je weet het, zodra er nieuws is, dan hoor je dat als eerste bij Radio Rijnmond. En dan lees je dat ook hier op Rijnmond.nl.
0: Maar we hebben natuurlijk ook over andere dingen vandaag. We gaan onder andere bellen met een echt Feyenoord-icoon die ook nog eens assistent-trainer van Feyenoord is op dat moment.
3: Rawr.
0: Nou, dat is inderdaad John de Wolf. Hij is het gezicht van een campagne die jongeren wil laten stoppen met vapen. Want roken is wel uit bij jongeren onder de 20. Maar vapen, ja, dat is helemaal de bom. Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet goed voor je.
1: Verschrikkelijk slecht, hè?
0: Nou, zeker weten.
1: Het is ook helemaal niet stoer. Maar het wordt zoveel gedaan.
0: Ja, het is zoet en het heeft leuke kleurtjes. Maar het is eigenlijk super slecht voor je. En super goed voor je, dat is puzzelen. De puzzelboekjes die geven weer weg. Met de Peter Emilou puzzelpuzzel. Een echt collectors item is dat geworden. En die kan jij dus winnen.
1: En fijn dat je wakker bent trouwens en dat je luistert naar Radio Rijnmond. We zouden het ook leuk vinden als je wat van je laat horen. We zijn namelijk op zoek naar jou als onze vroegste vogel. Ben je al wakker? Geef ons dan even een teken van leven. Even een goeiemorgen, een smiley of een plaatje naar de Rijnmond-app. Dan weten we in ieder geval dat je erbij bent. Dit is blijven slapen. Maar ga dat alsjeblieft niet doen, hè. Draai je niet nog een keer om.

0: De maan blijven slapen op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws. En elke dag rond het wakker worden krijg je juist het laatste voetbalnieuws van ons. Rond deze tijd dus hoor je wat er speelt. Goed nieuws vanaf het trainingsveld van Feyenoord. Reece Nelson die heeft gisteren weer met de groep meegetraind. De Engelse buitenspeler werd begin deze maand transfervrij vastgelegd, maar kwam nog niet in actie. Van Bronckhorst zei eerder dat Nelson eerst helemaal fit moest worden. En zondag speelt Feyenoord thuis tegen FC Utrecht. En wie weet zit er dan wel een rentree aan te komen. Want Nelson die speelde eerder bij Feyenoord in het seizoen 21-22... Dat was destijds onder Arne Slot. En toen bereikten ze gezamenlijk de finale van de Conference League. Dan Robin van Persie. Hij heeft een nieuwe baan, maar niet langs de lijn. Hij is namelijk Europees merkambassadeur geworden van een groot internationaal e-bike merk. Van Persie die wordt het gezicht van een grootschalige campagne.
0: En tot slot, Leon Beenhakker heeft een eigen kruifkoord gekregen in Charloes. Het veld aan het Nachtegaalplein draagt voortaan zijn naam. En bij de opening waren onder andere oud-trainer Mario Been en oud-voorzitter Jorien van den Herik. Ook zijn zoon Erwin Beenhakker, die was erbij.
2: Dat is prachtig voor die kinderen. Dat is hartstikke leuk en geweldig dat de naam van mijn vader op deze manier toch nog een plek heeft en behouden blijft in de wijk. Want dat vind ik wel heel mooi en dierbaar.
1: Al dus een trotse zoon dus van Leo Beenhakker, Erwin Beenhakker, gisteren bij onze collega's van Afslag Rijnmond.
3: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: Michael Bublé en It's a Beautiful Day op Radio Rijnmond.
1: Ja, gisteren was ook wel zo'n beautiful day. Toen spraken we onder andere met cabaretier Richard Groenendijk. Naar aanleiding van die afwijsbrief die hij had gehad. Want dat was bizar en grappig tegelijk. Ik heb hier dus een keiharde afwijzingsbrief liggen die Richard Groenendijk op zijn 20ste kreeg toegezonden. Toen hij nog als studentje woonachtig was op de Eerste Middellandstraat in Rotterdam-West.
0: Bizar.
1: Ja, best wel bizar inderdaad. Je gebruikt te veel overbodige woorden. Je timing is niet goed. Je bewegingen voegen weinig toe. En je programma hangt als loszand aan elkaar. Echt keiharde kritiek. Tegenwoordig zou je er niet meer mee aan kunnen komen. En als genadeklap stond er ook nog... misschien ben jij meer geschikt voor musicals. Veel succes. Groeten, kabaretten.
0: Nee.
1: Ja, je verwacht het niet, nee. Maar die afwijzingsbrief is dus voor Richard Groenendijk. In 1993 had hij zich aangemeld voor het cabaretfestival van Nederland, kabaretten. En we spraken Richard erover. Goedemorgen, Ries.
2: Goedemorgen.
1: Hilarisch.
2: Ja, misschien meer geschikt voor musical inderdaad. Nou, voor allebei. Ja. Ik heb inmiddels 2 cabaretprijzen en een musical award. Voor 93 had die jury natuurlijk ook gewoon gelijk. Want het was natuurlijk ook helemaal nog niet goed. Alleen mijn timing was ik niet mee eens. Want die was op de kleuterschool al prima. Maar, het is meer... Ik heb die brief gepost op mijn Instagram. Meer ter inspiratie. Ik vind die jonge mensen van nu laten zich zo snel uit het veld slaan door kritiek.
0: Ja. Ja, maar Richard, die brief deed toch ook wel wat met jou toen je pas 20 was?
2: Dat wou ik net zeggen. Ja, maar weet je wat wel was? Ik heb wel altijd gehad, want dat vroeg mijn vader pas nog. Ik heb wel altijd gehad als ik dit soort dingen was, dacht ik, wacht maar.
1: Jouw goede vriend Paul de Leeuw heeft precies hetzelfde meegemaakt. Hè? Die meldde zich aan bij de theaterschool. En dan was hij iets aan het doen op het podium. En dan zei die regisseur, straattheater, ja. En door.
2: Straattheater inderdaad. Ja, heb ik ook gehad. Want los van die afwijzing van cabaretten heb ik natuurlijk ook afwijzing toneelschool Maastricht. Afwijzing Arnhem, afwijzing Amsterdam.
1: Ja. Er zit heel veel...
2: In Amsterdam, dan moet ik wel lachen. Die brief heb ik ook nog gestaan. Wat stond daar nou? Er stond los van talent is er ook nog... Dat was ook nog in de tijd dat je alles kon zeggen. Los van talent is er ook nog zoiets als podiumuitstraling. En daar hebben we je niet op kunnen betrappen.
0: Oh, nou, wat erg.
2: Weet je wat zo was? Ja. Dat liet ik me ook niet. En weet ik nog wel dat ik dacht van ja, ik zal nog best veel moeten leren. Maar ik weet zeker dat ik podiumuitstraling heb. Dus ik was daar toch niet zo heel erg... ik was er niet zo van overtuigd.
1: Nee, je was er niet van onder de indruk. Zelfs mensen tegenwoordig heel vaak onder de indruk zijn. En ik vind je onderliggende boodschap inderdaad heel mooi. Gewoon niet opgeven, doorgaan en juist die trap gebruiken om vooruit te komen. Ja, het is ook meer dan goed gekomen hè, met Richard Groenendijk. Al zijn voorstellingen zijn uitverkocht voor de komende maand. Hij heeft een nieuwe voorstelling. Nou, bekijk zijn playlist maar. Hij staat helemaal van 120 shows.
0: Bizar.
1: Stijf uitverkocht. Dit is Total Touch. Yeah.

0: Treintje en Tjeerd Oosterhuis van Total Touch en Touch Me There. Dat allitereert lekker, zeg, al die T's achter elkaar.
1: En zo meteen krijg je het laatste nieuws van Dave Datema.
2: Ja, een bizar transport vannacht door onze regio. Groot, log, heel erg zwaar. Geen slechte grappen nu maken. Straks meer erover.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
5: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl. Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een hele goede morgen, je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de file-informatie bij ons op de weg. En er staat één lange file op dit moment. Op de A15 Rotterdam richting Europort tussen knooppunt Rozenburg en de havens 6207000. 6 kilometer, doe je nu een kwartier langer over. Zometeen meer daarover bij Dave in het nieuws. Dan nog een andere file. En die vind je op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en Industriegebied Avelingen. En daar doe je 2 minuten langer over.
0: Dan gaan we met gezwinde spoed naar de Voetsluis voor het weerbericht met Steven van der Gijzen. Steven, wat brengt deze dag? Goedemorgen.
7: Een hele goede morgen. Nou ja, de dag begint met bewolking, af en toe zon. Op veel plaatsen is het nu nog droog, maar er zou lokaal een drup regen kunnen vallen. In de loop van de ochtend raakt het vanuit het westen overal bewolkt. En dat wordt ook gevolgd door buiige regen. Lokaal kan het ook eventjes stevig gaan regenen vanmiddag. En de temperatuur die stijgt tot ongeveer 18 graden bij een toenemende zuidwestenwind. Die gaat stevig doorwaaien. Langs de kust komt zelfs een windkracht 6 tot 7 te staan. Met kans op windstoten tussen de 60 en 70 kilometer per uur. Nou, morgen een aardige herfstdag. Af en toe zon, blijft het tot de avond op veel plaatsen droog. Temperatuur bereikt morgenmiddag maximaal de 19 graden... met nog altijd een stevige zuidwestenwind.
0: Heerlijk, hij gaat zelf ook zo snel, hè? Wel met 60, 70 kilometer per uur hoor je onze weerman Steven van der Gijzen. Dankjewel. Het is inmiddels 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het laatste nieuws krijgen van Dave Datema. Goedemorgen ook, Dave.
2: Goedemorgen. Milou zei het al, hè. De Zuurhofbrug op de A15 moet met spoed worden gerepareerd. Dat zegt de Belangenvereniging voor het Rotterdamse havenbedrijf Delta Links. Die zegt namelijk dat het enorme gevolgen heeft... dat die oeververbinding wordt afgesloten voor het goederenverkeer. Ja, door scheuren in de brug kan het verkeer per direct alleen via de vluchtstrook... besloot Rijkswaterstaat gisteren. Daardoor kan een deel van Europa's grootste containerterminals moeilijker worden bereikt. Politiechef Kuklu van de Rotterdamse politie heeft voor het eerst gereageerd op de dood van een 51-jarige man in Rotterdam-Zuid afgelopen weekend. Hij geeft aan dat mensen antwoorden willen, maar die kan en mag hij niet geven.
8: Maar omdat de Rijksrecherche onderzoek doet, kan ik hier helaas niet inhoudelijk op ingaan. Ons optreden is immers onderdeel van het onderzoek en daar moeten wij de uitkomsten van afwachten. En ik begrijp echt dat dat niet makkelijk is.
2: Eerder deze week greep de politie in bij een stille tocht voor het slachtoffer... dat uitliep op een bekogeling van het politiebureau Zuidplein.
8: En natuurlijk roept deze gebeurtenis veel emoties en verontwaardiging op. Maar ik wil iedereen vragen om de rust te bewaren, niet te speculeren... en de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.
2: Nou, wat gebeurde er afgelopen weekend? Een 51-jarige Rotterdammer werd aangehouden bij een zoektocht naar een gestolen fatbike. De man werd onwel en overleed uiteindelijk. De fatbike waar hij op zat bleek niet gestolen te zijn, maar had wel verdovende middelen bij zich, meer dan was toegestaan. Een heel bijzonder transport afgelopen nacht. 3 grote transformatoren voor stroom zijn gisteravond laat vertrokken vanuit Spijkenisse op weg naar Simonshaven op Voorne Putten. Het is niet zo ver, maar het ging stapsvoets. Dat moet ook wel, want het zijn geen kleine jongens. Nee, die transformatoren die zijn 6 meter hoog, 3,5 meter breed en 12 meter lang. Gewicht 345 ton, dat is ongeveer het gewicht van een Boeing 747. Jeetje. Ja, de grote objecten werden op groot van die lange dieplader gezet met heel veel rubberbanden achter elkaar. En dat trok vrij veel bekijkers, onder meer in Spijkenissen. Het transport vertrok gisteravond om 10 uur. Tijdens het transport gingen ook meerdere belangrijke wegen dicht, zoals de Spijkenissenbrug en de Hartelbrug. Ze zijn bedoeld ook voor een hoogspanningsstation in Simonshaven. En ze zouden ongeveer rond dit tijdstip daar moeten aankomen.
1: Nou, ik ben wel eens van Spijkenissen naar Simonshaven gereden. Dat zijn echt van die hele kleine weggetjes. Dat zijn gewoon dijkweggetjes. Dus ik vind het knap als ze zo meteen ook nog eens aankomen.
2: 3,5 meter breed, hè?
1: Jeetje. Dankjewel, Dave.
7: Hoi.
6: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Madonna, mijn eerste keizerchief. Ruby, Ruby, Ruby.

0: De Kaiser Chiefs en Ruby was dat voor je op Radio Rijnmond. En weet jij waar de naam Ruby vandaan komt? Want het nummer was eerder af dan ze die naam hadden. Die waren ze aan het zoeken. Welke vrouwennaam moet het nou worden? En toen op een gegeven moment liep een van de beste vrienden van de band van de Kaiser Chiefs de studio binnen met een zwarte labrador. En die heette dus gewoon Ruby. En daarom heet het nummer Ruby.
1: Dat is toch informatie die je wil krijgen. Die leer je allemaal op de DJ-school natuurlijk. En Milou heeft daar les gehad. We geven trouwens deze week kaarten weg aan onze luisteraars voor Feyenoord FC Utrecht voor komende zondag. Daar wil je natuurlijk bij zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen om je te kwalificeren is hand in hand appen als je dit signaal hoort. Dus nog één keer, als jij dit signaal hoort, dan app je dus hand in hand naar de Rijnmond-app.
0: Nou, dat kan je.
1: Het kan zijn dat het signaal voorbij komt tijdens een liedje, tussen twee platen of tijdens de verkeersinformatie. Als Milou iets over een artiest wil zeggen van de Kaiser Chiefs of iets dergelijks, dan hoor je ineens dat geluidje. Nog één keer dat geluid. Dat geluid dus, deze telt nog niet, hè, voor de duidelijkheid. Nee. Maar als je hem straks hoort, ergens tussendoor zomaar, dan moet je dus hand in hand appen. En dan maak je dus kans op die twee tickets voor Feyenoord FC Utrecht van komende zondag. En win je sowieso een sjaal.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Oh, ik moet meteen weer denken aan de Amsterdam Arena bij het concert waar ik was van Bruno Mars. Wat was dat geweldig! En dan knalde deze ook zo lekker door die speakers. All my soul. Oh, dit is het moment van de waarheid. Dit is het moment waarop je kan reageren. Hand in hand, dat moet je appen naar de Rijnmond-app. En dan kun je jezelf dus kwalificeren voor die 2 tickets voor Feyenoord tegen FC Utrecht. En win je sowieso een sjaal als we je terugbellen.
1: Maar eerst even appen.
0: Eerst even appen. Hand in hand appen naar de Rijnmond-app. Zometeen Ilse de Lange, eerst Faya Condios. Ga met God. Nee, na, na, na.

0: Faya con Dios en... Nanena voor je op Radio Rijnmond.
1: Het is wel leuk, je kon dus hand in hand appen naar de Rijnmond-app. Dan benoemen we je niet alleen tot onze vroegste vogel... maar dan kwalificeer je jezelf ook voor die 2 tickets voor Feyenoord-Utrecht van komende zondag. En wie was er als de kippen bij? Dat was Sia. Goedemorgen, Sia.
2: Goedemorgen.
1: Was dit de eerste keer dat je zo vroeg wakker was?
2: Ja.
1: Vertel.
2: Vandaag wekker om 4:15 moeten zetten. En dat gebeurt nooit.
1: Nee. En waarom niet? Hoe laat staat die wekker normaal gesproken?
2: Er staat geen wekker.
1: Oh, wat heerlijk. Lekker. Maar jij wordt elke dag zo rond, laten we zeggen, 8:15 wakker of zo?
2: 8:00 worden we wakker en dan rond 8:15 zitten we beneden en dan hebben we de radio aan. En dan ontbijten we met jullie met het laatste
0: wat
2: stukje.
0: Wat gezellig.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Maar Sia, waarom ben je dan zo vroeg wakker deze ochtend?
2: Deze ochtend moeten we naar Bilthoven. Daar hadden we onze auto gekocht en daar moest nog even iets aan gedaan worden. Dus dan moesten we weer terug en dan wilden ze graag ons om 8:00 zien. En dan met de huidige wegen...
1: Ja,
0: je weet het maar nooit.
2: Moet je op tijd weg.
1: Nou, inderdaad.
2: En, hij geeft aan dat we er 7:45 zijn, dus we zijn wel vroege vogels.
1: Ja, dus nou, je zit al in de auto, begrijp ik.
2: Ja.
1: Ja, oké. Het is niet dat je om 5:15 de wekker zet en om 7:15 nog thuis zit.
2: Nee, we wilden op tijd daar zijn. 6:15 vanuit Spijkenis. Je weet die brug.
1: Ja, is heel veel gedoe op de weg inderdaad wat dat betreft.
2: Dus, nou, je wil op tijd.
1: Jij kwalificeert je in ieder geval voor die tickets. Wie neem je mee als je mee mag?
2: Nou, weet je wie ik stuur?
1: Nou?
2: Mijn man met mijn dochter, denk ik.
1: Ja, precies. Als je uit die grabbelton gevist wordt, dat hoor je dan komende vrijdag. Juist. Jullie winnen sowieso met het hele gezin een Feyenoord-sjaal. Kijk, dat is in ieder geval lekker.
2: Dit is super.
1: Die is vast in de pocket. En wie ook in de pocket is, en ik weet niet waar je op dit moment precies rijdt... maar ik ga die vroege vogel met een navigatie op pad sturen om jou te zoeken. En dan vliegt hij jouw kant op. En dat is een virtuele vogel. Hè? Ja. En die vang je dan. Okay. En dan zeg je tegen ons hoe die eruit ziet. Daar zijn we heel benieuwd. Dus doe even het autoraampje open. Dan komt hij hoor, aangefladderd. Ja. Daar komt hij. Ja.
2: Hij is hartstikke mooi.
1: Hij is er bijna, daar is hij. Ja. En, hoe ziet hij eruit?
2: Felle kleuren.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Is dat hetzelfde als de auto?
2: Nee. Nou, die is zo zwart als mijn kan.
1: Hey, maak er een mooie dag van, hè?
2: Gaan we doen.
1: Groetjes aan man, lief, en aan het hele gezin. Groetjes, doei.
2: Fijne uitzending, doei.
1: Dit is Ilse de Lange.

0: nummer kent een ware opleving via TikTok. Ilse de Lange, So Incredible bij Radio Rijnmond. En nu dus ook bekend bij jongeren, hè? Ilse de Lange,
1: nou,
0: dankzij dit nummer.
1: Heel mijn TikTok staat ermee vol. En ik moet je wat vertellen, Peet. Heb jij iets aan mij gemerkt vanochtend?
0: Ik zit even naar je te kijken. Ja. Je gezicht glimt als nooit tevoren. Maar dat is altijd eigenlijk bij jou. Want je bent nog zo jong natuurlijk. En daardoor, ik ben wel jaloers. Want mijn gezicht, ik heb toch wel wat dingetjes op mijn gezicht. Ja. En een walletje hier en daar. Wat zei je nou?
1: Misschien moet je dichter bij je komen staan. Misschien moet je even snuffelen. Ja, want ik hou dus heel
0: snuffelen?
1: Erg van. Ik hou dus heel erg van snuffelen. Ik vind een lekker geurtje.
0: Mag je anno 2026 aan een collega
1: Kom
0: snuffelen?
1: Kom jij maar snuffelen. Loop maar van die microfoon weg. Ik doe mijn microfoon meer naar hier. Maar ik hou van snuffelen. Ik hou van snuffelen. Aan jou snuffelen. Snuffel maar. Ja? Ruik je iets?
0: Ja. Ja, maar heel subtiel.
1: Heel subtiel. Heel subtiel. Ik heb dus gisteren een nieuw luchtje gekocht. Kom maar terug, je wil nog een keer snuffelen, dat mag. Ik heb gisteren dus een nieuw luchtje gekocht.
2: Ja, als je dichterbij komt.
1: Er zit amber in. Ik had altijd een standaard luchtje, dat was Chanel Allure. Is niet goedkoop en ik had die zo vaak opgespoten op mezelf dat ik hem ook niet meer rook. Vond ik zonde. En toen heb ik hem eigenlijk heel lang niet opgedaan. Dus eigenlijk stonk ik gewoon, denk ik. Want ik deed nooit een luchtje op zoek.
0: Ik heb jou nooit horen stinken. Ik heb jou nooit geroken, wat dat betreft.
1: Maar ik ben dus eigenlijk op zoek naar een nieuw luchtje.
0: Ja.
1: De vervanger van Chanel. Ik weet niet of deze het is. Deze ruikt heel erg naar amber. Jij ruikt altijd lekker. Jij hebt altijd ook een standaard luchtje.
0: Ja, ik heb een standaard luchtje. Costume Nationaal, inderdaad. Eau de Parfum. Voor mannen.
1: En waar let je op? Waar ruikt hij naar?
0: Ja, dat ding was hartstikke duur. Iets van €120 of zo. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen waar ik naar ruik. Ik weet
1: het niet
0: zo goed.
1: Een beetje frissig.
0: Maar wat wil je weten van ons als luisteraars van Radio Rijnmond?
1: Ik wil tips. Wat is nou een lekker luchtje? Wat is jouw favorite luchtje?
0: Maar dat verschilt ook per huid natuurlijk, hè? Per persoon.
1: Maar ga je voor fris, voor zoet, voor sterk, voor minder sterk?
0: Ja, en je mag ook wel het merk droppen, hoor, wat mij betreft, in de Rijnmond-app. Nou, laat even weten welk merk jij draagt en hoe het ruikt. En waarom je dat doet en hoe lang al en zo. Dat soort dingen.
1: Volgens mij zijn er heel veel mensen die zweren gewoon voor een hele leven bij één luchtje.
0: Er zijn ook mensen die helemaal geen luchtje dragen, denk ik.
1: Ja, maar dan stink je. Toch?
0: Ben die stuurt via de Rijn, want hier ruikt het naar koeienmest, zegt Ben.
1: Oh.
0: Ik weet niet waar hij is, maar hij bevindt zich volgens mij in de buurt van Dordrecht. Wat draag jij aan parfum? Maar...

0: George Ezra. Budapest bij Radio Rijnmond. Je bent er weer bij hoor. Het zijn Peter en Milou op je favoriete radiozender.
1: Nou, de luchtjes vliegen me om de oren. En dat op de radio, terwijl je het niet eens kan ruiken.
0: Leuk is dat, hè?
1: Onder andere Annemieke zegt, je moet het luchtje Lulu Interview hebben. Even kijken, nou Ben die had het over Burberry. Zo, ik kan het niet uitspreken. Burberry Brit. Dat schijnt ook een lekker luchtje voor vrouwen te zijn. Ruti zegt, ik gebruik twee luchtjes. David Os, Cool Water. Dat is echt het luchtje
0: Davidoff.
1: Uit de jaren... Ja, uit de jaren 80 en 90, hè?
0: Ja, inderdaad. In het weekend draagt hij wat anders. Want dan is het natuurlijk een beetje spannend voor de dames. Tommy Hilfiger, oh, de toilet. Is het zo dat als we heel veel merken noemen dat het dan niet meer uitmaakt? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Of
0: maken we ons dan schuldig aan heel veel merkreclame? Ik heb trouwens een beetje, ik heb het even opgezocht. Ik heb Kostuum Nationaal kenmerkend door een mix van Italiaanse elegantie en Japans minimalisme.
1: Ik vind hem lekker mannelijk ruiken, maar niet te overdreven.
0: Zo zou je het ook kunnen zeggen.
1: En wat niet lekker ruikt, dat is roken en vapen. En daarom moeten we er allemaal mee stoppen als het aan John de Wolf ligt. En daarom doet hij mee aan de campagne Schoon en niet meer roken.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
7: Dan ga ik naar een plek met wifi.
6: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
10: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
0: Oh, ik verheug me hier zo op. Milou gaat zo meteen een artiest uitspreken. Ik ben benieuwd of het goed gaat. Ze heeft net 5 minuten lang gerepeteerd.
1: Een tongtwister.
0: Het is inmiddels namelijk 7:01. Zo meteen tijd voor het nieuws.
1: Komt-ie, hè? Maar zometeen ook tijd voor muziek van Natalie en Brulia en Samber. Nou, hij ging best goed.
0: Natalie en Brulia ging goed. Helemaal goed. En het laatste nieuws gaat ongetwijfeld ook goed onder leiding van Dave Datema. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Er zijn nog geen nieuwe berekeningen gemaakt over wat de kosten kunnen zijn voor de aanleg van de nieuwe stadsbrug bij de S. Dat zegt wethouder Segers in de Rotterdamse gemeenteraad. De brug is begroot op 1,3 miljard euro. Maar intern wordt al rekening gehouden met een kostenoverschrijding van ongeveer 1 miljard. Wethouder Segers wil dat plan graag uitvoeren, maar er liggen nog 3 andere mogelijkheden op tafel. Volgens Segers is er nog geen nieuwe kostenraming gemaakt. Pas eind volgend jaar moet duidelijk worden wat alle plannen gaan kosten. De brug is nodig omdat er in het gebied 30.000 nieuwe huizen moeten bijkomen. Bij een botsing in de buurt van het Kralingse Bos is gisteravond een paard om het leven gekomen. Het dier liep volgens omstanders los in de buurt van de manege die daar zit en kwam de Kralingse weg in de botsing met een auto. De bestuurder van de wagen raakte gewond, is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd. De Kralikse weg werd afgesloten, zodat het dier kon worden weggehaald. Waarom het paard daar losliep, is niet bekend. Politiechef Kuklu van de Rotterdamse politie heeft voor het eerst gereageerd op de dood van een 51-jarige man in Rotterdam-Zuid afgelopen weekend. Hij geeft aan dat mensen antwoorden willen, maar die kan en mag hij niet geven. Eerder deze week moest de politie ingrijpen toen een stille tocht voor het slachtoffer uitliep op een bekogeling van het politiebureau Zuidplein.
12: En natuurlijk roept deze gebeurtenis veel emoties en verontwaardiging op. Maar ik wil iedereen vragen om de rust te bewaren, niet te speculeren en de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.
11: De 51-jarige Rotterdammer werd aangehouden bij een zoektocht naar een gestolen fatbike en raakte onwel en overleed uiteindelijk. De fatbike waar hij op zat was niet gestolen, wel had hij meer verdovende middelen bij zich dan is toegestaan. Premier Jette is vandaag aan de beurt op de tweede dag van de algemene beschouwingen over de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Hij zal vooral op zoek moeten naar steun voor zijn plannen van het minderheidskabinet. Jaar 21-leider Joost Eertmans liet gisteren weten dat een totaaldeal met zijn partij van de baan is. De Rotterdamse partijleider ziet alleen nog wat in wat deelakkoorden. Pro ziet een totaalplan wel zitten. Binnen de coalitie zijn de meningen verdeeld. VVD ziet wel wat in losse deals over links en rechts. En het CDA wil dat het minderheidskabinet juist kan rekenen op een stabiele meerderheid, benadrukte de Rotterdamse fractievoorzitter Bontebal. Het weer. Toenemende bewolking. In de loop van de ochtend en middag vanuit het westen buien geregen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselend bewolkt ook nog droog. En het wordt morgen zo'n 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeerssituatie bij ons op de weg. Met vooral drukte op de A15 Rotterdam richting Europort tussen knooppunt Rozenburg en afrit Oostvoorne. 4 kilometer, daar doe je nu een klein kwartier langer over. Je wordt er ook omgeleid via de vluchtstrook, want twee rijstroken zijn dicht. A15 Rotterdam richting Europort tussen de havens 4100 5200. En de Suurhofbrug, ja, ook een kwartier vertraging. Door het slechte wegdek is er ook een omleiding via de vluchtstrook. Daar zijn dus ook twee rijstroken dicht. En dan tot slot verderop op de A15 daardoor ook file. Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. En daar doe je 6 minuten langer over.
0: Leuk, sta je vast. We gaan je even maken met heerlijke muziek zo meteen. Dus zet die radio lekker hard, zou ik zeggen, voor onder andere de beste Dina's.
13: Jouw recept voor een goede start van de dag. Right on, right on. I said the beat was
14: Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
16: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
15: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
17: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeelhaartjes.nl. Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
19: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage.
2: Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
24: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
14: Ah, check.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Dit is Radio Rijnmond.
26: Eruit. Met Peter en Milou.
25: Radio met een grote R.

0: Incognito en Jocelyn Brown samen op Radio Rijnmond. Always there. En wij zijn er ook altijd. Peter en Milou, Radio Rijnmond. Op deze heerlijke nieuwe dag.
1: Het is donderdag. Je bent weer een stapje dichter bij het weekend.
0: Wij zijn weer live en kicking vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Toenemende bewolking vandaag met in de loop van de ochtend en middag vanuit het westen regenbuien. Komt een stevige zuidwestenwind te staan en het wordt maximaal 18 graden.
1: En de langste file in onze regio die vind je op de A15 in Rotterdam richting Europort. Tussen havens 4152 en 6207. En dat komt omdat je daar over de vluchtstrook wordt geleid. En daardoor heb je iets meer dan een kwartier vertraging.
0: Tot nu toe eisten de oppositiepartijen tijdens de algemene politieke beschouwingen een duidelijke keus van het kabinet. Over links of over rechts. Totdat JA21-leider Eerdmans gisteravond zei dat hij misschien niet alle begrotingen gaat steunen, maar per onderdeel gaat bekijken wat hij kan steunen.
2: Ja, ik vrees, maar misschien is dat dezelfde vrees die de heer Klaver heeft, dat de totaaldeal, dat het passé is.
3: Wat ons betreft, wat Pro betreft, is de route om nog steeds tot een totaalpakket te komen over de hele begroting, ligt wat ons betreft nog steeds open. Oh. Ik ben benieuwd hoe de premier daar morgen naartoe kijkt.
1: De Rijkswaterstaat is gisteravond begonnen met het dichten van het sinkhol bij knooppunt Ridderkerk. De oorzaak is een gescheurde afvoerbuis van het regenwater. En volgende week woensdagochtend zijn de werkzaamheden klaar en kunnen alle rijstroken weer worden gebruikt.
0: En Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stonden we nog op plek 43, dit jaar op plek 46. En vorig jaar daalde ons land ook toen met 15 plekken.
1: Jeetje.
0: Gaat niet goed, hè? Nee. De gelijkheid tussen man en vrouw. Moeten we echt nog een keer op terugkomen? Want dit vind ik echt een schrijnend verhaal.
1: En zo meteen bellen we met het Feyenoord-icoon John de Wolf over de strijd tegen vapende jongeren op en rond de sportvelden. Jij rookte de harde verdediger van weleer als jonge gast ook. Of is hij altijd schoon gebleven? Je hoort het zo meteen.
0: Ik ben heel erg benieuwd naar zijn verhaal. En hij heeft dus heel veel mensen gesproken daarover. Over roken, over vapen. Dit is Summer eerst en My Body Isn't Ready bij Radio.

0: In mei en juni zijn ze gewoon bij ons in Nederland. Samber en My Body Isn't Ready.
1: Nou, My Body was het ook niet ready om te gaan roken. Want dat is echt het slechtste wat je kan doen in het leven. Ik heb het ooit gedaan, hè, roken.
0: Echt?
1: Ja.
0: Kan ik me niks bij voorstellen bij jou?
1: Nee, ik ook niet. Ik kan het me ook absoluut niet meer voorstellen. Ik ben zo blij dat ik ermee gestopt ben. En ik moet zeggen, ik ben nu niet ineens heel panisch, hoor, dat ik iedereen ga corrigeren en zo. Maar wat ik wel, waar ik echt een broertje dood aan heb, is als er gerookt wordt op sportvelden.
0: Oh ja, goh.
1: Mijn zoontje die speelde een tijdje bij Excelsior 20 in Schiedam. En daar gebeurde het dus best wel vaak dat ik zo'n ouder een sigaret op zag steken of een vape. En dan liep ik er naartoe en dan zei hij, hey, kom op, weet je, het is een sportveld. Ja. Sommigen worden dan echt heel boos, hè?
0: Nou, als ik bij mijn broertje wel eens ga kijken, dan zie je dus inderdaad gewoon jongeren van 20 of onder de 20 allemaal aan zo'n vape lurpen.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: En in Schiedam, maar ook in andere gemeentes in onze regio, trekken ze aan de noodrem met de campagne Niet in Rook. En het gezicht van deze actie op de sportvelden, dat is niemand minder dan de Schiedammer, Feyenoord-icoon en assistenttrainer van Feyenoord, John de Wolf. John, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij ging de velden op om het gesprek aan te gaan met die sportende jongeren. Waarom raakte dit onderwerp jou zo persoonlijk dat je, ja, de Schiedamse sportvelden opging? Dat je dacht, ik moet er iets mee doen.
2: Nou, ik ben geboren in Schiedam. Dus de voetbalvelden en de sportvelden waar ik geweest ben. Ja, daar ben ik zelf ook als klein kind heb ik daar rondgehangen. Twee, ja, het roken. Op zich, daar ben ik al voor mezelf een tegenstander van.
1: Ja.
2: Ik heb zelf ooit één zwaar checkie moeten inhalen van mijn vader.
1: Die zei, oh, echt?
2: Nou, hier, jij wil roken, je hebt het wel eens gevraagd en hoe of wat. Diep inademen en even een paar seconden binnenhouden. Nou, toen moest ik hoesten en proesten. En ja, eigenlijk, ik heb natuurlijk heel mijn leven gesport. Opgegroeid op de voetbalvelden bij Sparta, Schiedamse Boys. Ja, en dan was roken voor mij gewoon not done.
1: Nee, toch gebeurde het wel, hè, in die tijd. Bekend voorbeeld is natuurlijk Johan Cruijff, dat de rook zelfs onder de toiletdeur vandaan kwam.
2: Ja, dat heb je. Kijk, als duizenden mensen een sport beoefenen, dan zijn er altijd een aantal die... Ja, die dat wel doen en wel lekker vinden en wel af en toe een sigaret namen. Ja. En dat hou je niet tegen, dat is de maatschappij. Alleen, we moeten het wel met elkaar blijven benoemen dat het natuurlijk niet echt gezond is.
0: En we hebben het nu over roken gehad, hè. Daarvan weten we allemaal dat het slecht is. Maar vapen daarentegen, dat weten we nog niet zo lang. En dat het eigenlijk ook hartstikke slecht is. En dat doen al die jongeren toch, John?
2: Ja, nou ja, heel veel jongeren. Het is natuurlijk een trend. Hè, dat de meeste jongeren, ja, die doen het eigenlijk omdat de meesten het doen.
1: Ja.
2: Dus en dat is wel kwalijk natuurlijk. Kijk, en wat het allemaal met je teweeg brengt. Kijk, het is natuurlijk, het is niet gezond. Hè, want het werd eigenlijk gebracht van dat het gezonder is als roken.
1: Ja.
2: En zo is het allemaal het balletje gaan rollen. Alleen er is wel uitgekomen dat het ook zeer slecht is.
1: Nou, absoluut. Jij bent met de jongeren in gesprek gegaan op de clubs. Waar schrok je nou het meest van toen je ze sprak over hun vape-gedrag?
2: Het meeste dat ze eigenlijk nog geen eens het besef hadden hoe duur het eigenlijk allemaal is.
0: Oh, hoe duur is het dan?
2: Nou ja, ik denk dat een jongere zo om en nabij de 3000 euro per jaar...
1: Ja, is bizar. Ja, heel veel geld. Ja.
2: Ja, als je het vraagt aan ze, dan denken ze allemaal dat het aan 200, 300, 400, 500 is.
1: Ja.
2: Maar gemiddeld zijn ze daar wel 3000 euro aan kwijt. Ja.
0: En beseffen ze zich ook dat het eigenlijk hartstikke slecht voor ze is?
2: Eigenlijk niet. En er is eigenlijk te weinig over bekend. En als je dan ermee praat, dan schrik je wel van bepaalde dingen natuurlijk. Schrikken ze, dat merk je wel.
1: Ja.
2: Heel veel doen het natuurlijk ook gewoon stiekem. Ja, dat de pa en ma, de rest van de familie het gewoon niet weet.
1: Ja, het is schrikbarend, want je ruikt het natuurlijk
0: minder,
1: niet.
0: Ja.
1: Nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Weet je, mensen, er zijn zelfs kinderen die gewoon 's nachts nog vapen, weet je, om even wat binnen te krijgen.
2: Ja, die weten het nog geen eens, hè, dat ze het
1: nee.
2: doen.
1: Nee. Oh, ik vind het zo erg, John.
2: Die gaan in hun slaap, pakken ze hun veep en doen ze patrekkies.
1: Bizar. Tot slot, wat is jouw korte en krachtige boodschap aan al die gasten die nu met zo'n ding in hun hand staan op de sportclub? En ik stel me voor dat het zo'n boodschap is, zoals de, met die supportersleuzen, dat jij het veld opkwam en dat je dan een microfoon pakt. Wat is jouw boodschap aan die jongeren?
2: Nou ja, weet je, kijk, ik weet, nee, en ik kan nog begrijpen dat het heel moeilijk is als je eraan bent begonnen. Want het is ook een soort verslavend.
1: Ja.
2: Maar begin ermee dat je het in ieder geval op de sportvelden niet doet. Weet je wel? Want dat is gewoon. Dat is gewoon. Zo. Dat is gewoon nat dan, weet je wel. En als je het daar al mee begint en langzamerhand een langere tijd ermee stopt, ja, dan ga je het misschien voor elkaar krijgen. Maar op de sportvelden, op het moment dat je een sportcomplex opkomt, is het gewoon. Is het gewoon nat dan om het te doen.
1: Gewoon nat dan. Nou, en succes met je keel. Ik zou zeggen, steek er nog een op, John.
0: Ja. Nee, dat gaat u niet doen.
1: Grapje.
2: Gelukkig omdat het zo vroeg is.
1: Ja. Maar, nee, weet ik. Hey, succes hè, komende zondag. Het gaat hartstikke lekker bij Feyenoord ook. Dus dat is fijn.
2: Dankjewel.
1: Hey, en we blijven het met veel plezier volgen. Lekker nagenieten nog van die 7-0. En een mooie boodschap die je hebt voor al die...
0: Vepende jongeren.
1: Ja, dankjewel, John. Fijne dag hè. Okay.

0: Natalie Imbruglia en Thorn bij Radio Rijnmond. Het is Peter en Milou op je favoriete radiozender.
1: En zometeen hoor je ook Dave Datema op je favoriete radiozender. En hij heeft het laatste nieuws dan voor je.
2: Een opmerkelijke race voor Max Verstappen vannacht. Hij tegen 100 kartrijders. Achteraan beginnen moest hij, maar wat bakt hij ervan? Dat hoor je zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 7,95.

0: redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via Rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
1: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Een hele goede morgen. Het is een kleine 15 seconden voor 7:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie bij ons in de regio. Te beginnen met de langste file op de A15 Rotterdam richting Europort tussen havens 4100 5200 en afrit Oostvoorne 13 kilometer. Daar doe je 3 kwartier langer over. Dat komt door veiligheidsmaatregelen en je wordt daar omgeleid via de vluchtstrook. Dus 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan nog een andere file op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk. 6 kilometer, 6 minuten vertraging. Een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk. Ook 16 kilometer en daar doe je 1 kwartier langer over. En dan tot slot een wat kortere file op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer en daar heb je 6 minuten vertraging.
6: Dan gaan we naar Stefan van der Gijs in Hellevoetsluis met het weerbericht. Een hele goede morgen, Stefan. Wat brengt deze dag?
7: Een hele goede morgen. Nou, vanochtend hebben we te maken met bewolking. Af en toe zon. Op de meeste plaatsen is het de komende uren nog droog. Maar in de loop van de ochtend neemt wel de bewolking toe vanuit het westen. En aan het eind van de ochtend en vanmiddag gaat het dan vanaf de kust ook af en toe regenen. Nou, het regent soms ook stevig door vanmiddag. Gaat ook flink waaien uit het zuidwesten. Langs de kust komt een krachtige tot harde zuidwestenwind te staan. En de temperatuur is nu 15 graden. Vanmiddag wordt het maximaal een graad of 18. Nou, morgen een aardige herfstdag met af en toe zon. Tot de avond op veel plaatsen zelfs helemaal droog. Temperatuur bereikt morgenmiddag de 19 graden met nog steeds wel een stevige zuidwestenwind. En in het weekend is er op zaterdag vrij veel bewolking. Kan een enkele bui vallen, maar het is zeker niet koud. Zaterdagmiddag temperatuur van 20 of 21 graden, maar wel nog steeds die stevige zuidwestenwind. Dat hebben we ook nog op de zondag. Vooral in de ochtend dan wel regen, maar in de middag wordt het dan wel droog. En vanaf maandag volgt een weersverbetering. Wat dat precies is, Peter, dat stel ik zo meteen.
6: Nou, ik ben benieuwd. Maar dan moeten we dus nog heel even op wachten. Wat een cliffhanger weer van Stefan. Het is inmiddels 7:50. Tijd voor de headlines. En die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
8: Goedemorgen. Bij een botsing in de buurt van het Kralingse Bos is gisteravond een paard om het leven gekomen. Het dier liep over straat in de buurt van een manege. Daar klapte een auto vol op. De bestuurder van de wagen raakte gewond. Is nagekeken. Ambulancepersoneel hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Maar het paard overleefde het dus niet. Nederland is opnieuw gedaald op een wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland staat op plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilstaat. Andere landen boekten wel vooruitgang, waardoor Nederland al jaren wegzakt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk en vaker leidinggevende functies hebben. IJsland heeft de kleinste genderkloof. En een publiciteitsstunt van Red Bull, de sponsor van Formule 1-racer Max Verstappen. Hij moest het opnemen tegen 100 mensen in wat karts. En hij moest achteraan beginnen. Nou, in de karts zaten influencers, sportjournalisten, andere bekendheden. Er zat ook een Nederlandse bij bijvoorbeeld. Fraser Cousinho Arias van ESPN bijvoorbeeld, ja. die zat erbij. Nou, iedereen reed in dezelfde kart, ook Verstappen dus. En Verstappen kreeg 30 rondjes om de rest in te halen. En dat ging al heel snel best wel goed.
9: And we see the green flag fly, and it's a massive brawl on the main street. I'm looking at Max Verstappen at the very back, and he's going through them. He is slicing through them. I reckon he's got 10 before he's even got to the start line.
8: Nou, had er al 10 ingehaald voordat ze überhaupt de startlijn was gepasseerd. Ja, een warm mes door de boter, laten we het daarop houden. Nou, die eerste ronde met 100 karts, nou, plus 1 dus, met Max Verstappen. Dat was 1 grote chaos. Gele vlag erbij, de nodige crashes. Maar ja, toen was Verstappen al opgeklopt naar plek 37. In ronde 7 op plek plek 6. En na 40 minuten op de klok had hij ook de laatste races ingehaald.
6: Ah, wat goed zeg. Ja, ik krijg meteen zin op de kart ook. Ja, hou jij van karten?
8: Mario Kart.
6: Oh ja, gewoon met een joystick in je handen. Ook leuk natuurlijk.
10: Dit is Radio Rijnmond.
6: Als het maar passief is, hè, voor Dave Datema. Dit is Mika voor je.

0: Mika heeft zich laten inspireren door een documentaire. En die ging over big girls. En die ging over de Butterfly Lounge. Dat is dus echt een serieus... Dat is gewoon in Australië is dat gewoon echt een bar geweest. Die alleen was toegestaan voor meiden met een maatje meer.
1: Discriminerend vind ik dat.
0: Nou, ergens misschien wel. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval is die nu ook gesloten. De Butterfly Lounge dus. En Big Girls, You Are Beautiful van Mika hoor je.
2: De Peter en Milou Puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Yes, je kunt weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Er worden heel veel puzzelboeken tegenwoordig verkocht, maar wij hebben er wel heel speciale voor je.
1: Wij hebben namelijk het enige echte Peter en Milou Radio Rijnmond puzzelboekje voor je. Als je natuurlijk zo meteen een juiste opgave weet te maken, te raden. Wat staat in een puzzelboekje? Onder andere sudoku, woordzoekers, kruiswoordpuzzels en Zweedse puzzels. Dus voor ieder wat wils.
0: Je hoort elke dag een andere puzzel, geregeld ook andere categorieën. En aan jou de taak, zoals Milou al zei, om de puzzel op te lossen en het goede antwoord door te geven via de Rijnmond-app. En voor de opgave van vandaag heb je een beetje muziekkennis nodig. En je moet een klein beetje kunnen hoofdrekenen. Ik heb hem thuis getest. Mijn vrouw die kan namelijk helemaal niet hoofdrekenen.
1: Oh, ik ook niet.
0: Jij ook niet.
1: Nee.
0: Maar goed, wat is de bedoeling? Je hoort zo meteen 3 liedjes voorbij komen. En de vraag is, welk getal krijg je als je de cijfers uit de titels van die liedjes bij elkaar optelt?
1: Dus je hebt eigenlijk nummers klaarstaan en daar zit een cijfer in.
0: Ja, in de titel van die liedjes zit een cijfer.
1: Oh, dat vind ik leuk.
0: En die 3 cijfers, die moet je bij elkaar optellen. Daar komt dan een getal uit en dat is de oplossing die we zoeken. Daar komt-ie.

0: Ja, dit is eigenlijk wel genoeg, hè? Je hoorde dus Nena, Lou Bega hoorde je en Bryan Adams met hun grootste hits voorbij komen. En de vraag is, welk getal krijg je als je de cijfers uit de titels van hun liedjes bij elkaar optelt? Heb je enig idee? Laat het me weten. De Rijnmond-app die staat voor je open.
1: De Peter en Milou puzzel.

0: De Doobie Brothers bij Radio Rijnmond. And listen to the music. Nou, dat komt wel goed, want Glennis Grace komt er zo meteen aan. En de Spin Doctors die staan ook alweer te trappelen. Bij een ongeval op de Kranische Plaslaan in Rotterdam is gisteravond een paard overleden. Het dier, afkomstig van de manege die vlakbij ligt, die kwam in botsing met een auto. En die overleed ook ter plekke. De bestuurder van die auto die is gewond geraakt, zo meldt de politie. En onze verslaggever Jacco van Giessen is op dit moment ter plaatse. Jacco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij inmiddels iemand van de manege kunnen spreken op dit moment?
1: Nou, ik ben er alweer weg, want ze willen er eigenlijk niet zoveel over zeggen. Het is allemaal best heel pijnlijk en triest. En ook de eigenaren van het paard, ja, die stellen eigenlijk niet zoveel prijs op dat er nog meer over naar buiten komt. Maar ja, het is toch gebeurd gisteravond. Het paard was ingespannen. Het zou gaan om het lespaard Figo Gaudi. Op stal simpelweg Gaudi genoemd. En dat is een bekende verschijning hier binnen de vereniging. Rijdt onder meer mee in jeugd- en carouselteams. Het was gisteravond ingespannen. En dat is natuurlijk op de plek van de manege. Dat is aan de, moet ik even zeggen, aan de Kralingseweg.
0: Ja.
1: Daar zit de manege. Hij is losgeslagen van die inspanning. Hè? Dus en met de lijnen, met het aangelijnde, ik weet niet precies hoe dat heet, vergeef me de juiste termen.
0: Ja.
1: Hij stond daar op de Kralingse weg en raakte dus, schrok ergens van en is toen gaan rennen vanaf de manege richting de rotonde aan de Kralingse Plaslaan. En dat is best wel een afstandje. En daar is het toch daar is een botsing geweest met een auto en daar is het dier overleden.
0: Ach, wat tragisch zeg. Hé. In één klap gewoon in één keer overleden. Of waren er nog pogingen om het dier te redden, weet je dat?
1: Dat weet ik niet precies, maar ik weet wel dat kan gebeuren bij paarden die plotseling kunnen schrikken en dan op hol kunnen raken. En de mensen bij de manege zijn er echt ook heel triest over, de mensen die ik heb gesproken.
0: Ja.
1: Het is een heel trieste gebeurtenis en het heeft impact gemaakt ook bij de mensen die erbij waren, die er later ook natuurlijk van hoorden gisteravond wat er gebeurde bij die rotonde.
0: Ja.
1: Dus het is heel treurig afgelopen voor het paard Gaudi.
0: Ja, we wensen uiteraard alle betrokkenen heel veel sterkte. Want het is inderdaad een heel triest verhaal. En het geldt natuurlijk ook voor de bestuurder van de auto. Want die zal ook flink geschrokken zijn. En die is, zo heb ik begrepen, licht gewond geraakt, hè, bij deze botsing.
1: Ja, dus dan kun je ook wel voorstellen... als je licht gewond raakt bij de aanrijding met een paard, dan is die klap best wel groot geweest.
0: Zo.
1: Ook al zit je in een auto, kan er toch tot een enorme botsing komen. En kun je daarbij gewond raken. Het is een trieste gebeurtenis. Wat niet vaak voorkomt. Maar als een paard losbreekt en bij een drukke weg als de Kralingse weg, de Kralingse Plaslaan, dan gebeurde dat gewoon gisteravond. Ja, helaas.
0: Dankjewel in ieder geval Jacco van Giessen, onze verslaggever ter plaatse. En nogmaals, we wensen alle betrokkenen ook heel veel sterkte hiermee. En dat geldt dus ook voor de bestuurder van de auto die flink geschrokken zal zijn. Meer informatie hierover op Rijnmond.nl.
2: De Peter en Milou puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: Ja, wij verzetten natuurlijk ondertussen de zinnen, want het is tijd om te puzzelen. Puzzelen is populairder dan ooit tevoren. Vroeger werd het een beetje truttig gevonden. Tegenwoordig is het helemaal hot and happening.
4: Nou, zelfs zeker voor
0: de Gen Z'ers zijn aan het puzzelen.
4: Ik ben begonnen met puzzelen, maar ik heb ook vrienden die weer puzzelen. Het is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, daar hoef je er helemaal niet voor te schamen. Dat zeg je tegenwoordig gewoon op de radio. We doen elke dag een andere categorie. Aan jou de taak om de puzzel op te lossen en het goede antwoord door te geven via de Rijnmond-app. En het is vandaag wel eentje die vereist dat je in ieder geval een beetje muziekkennis hebt en dat je een beetje kan hoofdrekenen. De opgave van vandaag is als volgt. Je hoort zometeen drie liedjes voorbij komen. En de vraag is, welk getal krijg je als je de cijfers uit de titels van die liedjes bij elkaar optelt? Dus je hoort drie liedjes van bekende artiesten en in die titel zit een getal. Die getallen tel je bij elkaar op, die drie getallen tel je bij elkaar op. En de uitkomst daarvan, die stuur je naar de Rijnmond-app.

0: Dat is Whitney Houston, Glennis Grace en 'Cause I Have Nothing.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
3: En Kaya uit IJsselmonde, een hele goede morgen. Hoe is het leven daar?
4: Goed hoor. Ja? Rustig. Ja. Ik ga naar mijn werk toe.
3: Wat voor werk doe je?
4: Ik ben docent.
3: Wat leuk. En wat voor docent ben je?
4: Nederlands op een middelbare school.
3: Ja, maar dan is puzzelen makkie voor jou normaal, ja, met die kruiswoordpuzzels en Zweedse puzzels. Want dat weet je natuurlijk allemaal als docent Nederlands.
4: Nou, dat valt wel mee, maar dit was een rekenpuzzel, hè?
3: Ja, hij was wel anders vandaag.
0: Dit was een rekenpuzzel inderdaad, maar dat kan je dus blijkbaar ook. Tenminste, dat gaan we zo meteen horen. Maar ik ben eerst even benieuwd, Nederlands. Wat vind je het leukste? Wat is je passie aan het doseren van Nederlands?
4: Nou, ik hoop dat ik de kinderen weer een beetje aan het lezen krijg. Dat vind ik eigenlijk het leukste, omdat ik daar zelf... Nou ja, daarvoor ben ik zelf Nederlands gaan studeren, omdat ik lezen heel erg leuk vind. Maar het is wel een kluif.
0: Het gaat niet goed, met het lezen. Hoe proberen jullie dat te stimuleren?
4: Nou, door er gewoon les over te geven, samen met de leerlingen te lezen, verschillende boeken aan te bieden, uit te leggen waarom het leuk is en nuttig. Ja, ze moeten het wel zelf gaan doen natuurlijk.
0: Ja.
3: En welk leerjaar doseer je?
4: Het is middelbare school en ik heb een tweede, derde en vierde klas.
3: En wat is dan het favoriete boek om aan te raden aan de kinderen? Wat vinden zij nou echt leuk?
4: Dat vind ik een hele lastige eigenlijk.
0: Ja, jij kent zoveel boeken en jij verslindt ze aan de lopende band.
3: Ik weet
0: natuurlijk
3: dat ik Sonny Boy heb gelezen toen in HAVO 4. En die vond ik dan wel interessant.
0: Nee, ik vond Turks Fruit heel interessant.
4: Ja, nou, de titel vinden ze heel interessant. Maar na een paar bladzijden vinden ze het toch wel lastig, ja.
0: Ja, dat kan me ook wel weer voorstellen. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval prachtig werk dat je doet. En een hele mooie ambitie die je hebt om kinderen meer aan het lezen te brengen. Wij gaan vandaag, je zei het al, toch even rekenen. En de vraag aan jou is, ja, wat is de oplossing? Je hoorde dus liedjes voorbij komen van nee. Lou Bega en Bryan Adams. En welk getal komt eruit als je die drie liedjes bij elkaar optelt?
4: 173.
0: Is dat het goede antwoord?
3: Ja! Zeker!
0: Dank je wel! Kaya, gefeliciteerd!
4: Dankjewel.
3: Jij gaat lekker puzzelen met het Peter Milou puzzelboekje. Die sturen we naar IJsselmonde.
4: Fijn.
3: En heel veel succes vandaag.
4: Ja, dankjewel.
0: Doe de groeten daar.
1: De Peter en Milou puzzel.

0: Oh, hoe vaak kwam deze wel niet voorbij op MTV begin jaren 90? Ongelooflijk. The Spin Doctors uit 1993 en Two Princes.
1: En zometeen praten we met Paul van Dorst van de Roze Kameraden over hoe we voetbal echt voor iedereen veilig maken. En daarna schuift Chantal van der Putten aan bij ons in de studio om vooruit te blikken op alles wat er tijdens de Rotterdam Pride gaat gebeuren. Want die is vandaag gewoon begonnen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
6: Zit u niet lekker meer?
5: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
6: Bel 010-307-4015.
5: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
6: Jans met een Z.
7: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
7: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
8: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Yes, het is precies 8:00. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Met zometeen muziek van de Hoobastank, Shocking Blue en Whitney Houston komt er ook nog aan.
0: Maar hier is het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Politiechef Kuklu van de Rotterdamse politie heeft voor het eerst gereageerd op de dood van een 51-jarige man in Rotterdam-Zuid afgelopen weekend. Hij geeft aan dat mensen antwoorden willen, maar die kan en mag hij niet geven. Eerder deze week moest de politie ingrijpen toen een stille tocht voor het slachtoffer uitliep op een bekogeling van het politiebureau Zuidplein.
18: En natuurlijk roept deze gebeurtenis veel emoties en verontwaardiging op. Maar ik wil iedereen vragen om rust te bewaren, niet te speculeren en de uitkomsten van het onderzoek af te wachten.
17: Kuklu zegt dat hij niet mag reageren omdat de Rijksrecherche nog bezig is met onderzoek. De 51-jarige Rotterdammer werd aangehouden bij een zoektocht naar een gestolen fatbike. Maar de fatbike waar hij op zat bleek niet gestolen te zijn. Hij werd onwel en overleed uiteindelijk. Hij had wel meer verdovende middelen bij zich dan was toegestaan. Bij een botsing in de buurt van het Kralingse Bos is gisteravond een paard overleden. Het dier liep volgens omstanders los in de buurt van de manege, die daar gevestigd is. Er kwam de Kralingse weg terecht. Daar klapte een auto vol op het dier. De bestuurder raakte gewond van de auto. Die is nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is zwaar beschadigd. De werkloosheid in ons land is in augustus uitgekomen op 4% van de beroepsbevolking. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met een maand geleden. In totaal zijn ruim 400.000 mensen in Nederland op zoek naar een baan. Het aantal werklozen nam in de afgelopen 3 maanden steeds toe met gemiddeld zo'n 3.000 per maand. In dezelfde periode kwamen er 1000 mensen met betaald werk per maand bij. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Naast deze werklozen zijn er ruim 3 miljoen mensen die niet naar werk hebben gezocht of niet per direct beschikbaar zijn. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die zijn al met pensioen, zieken en arbeidsongeschikte. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt om de complete handel met Europa stil te leggen na de aankondiging van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada. Hij dreigt ook met serieuze heffingen voor de Europese Unie. Ursula von der Leyen kondigde gisteren aan dat Canada een bijzonder lid van de Europese Unie moet worden. Dat bestaat nu nog niet, die samenwerking. Trump noemt het voorstel lachwekkend. Ook sprak de Canadese premier Carney over een speciale samenwerking. De Verenigde Staten en Canada liggen al maanden overhoop in een handelsconflict. Het weer, toenemende bewolking, in de loop van de ochtend en middag vanuit het westen buien geregen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeerssituatie bij ons op de weg. Met de langste 4 files op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld Giessendam. 4 kilometer, 11 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen knooppunt Rozenburg en afrit Oostvoorne. 11 kilometer doe je een half uur langer over. Dat komt doordat het wegdek daar in slechte toestand is. Je wordt omgeleid via de vluchtstrook, want 2 rijstroken zijn daar dicht. A16 Breda richting Rotterdam dan nog. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. 14 kilometer, een klein kwartier vertraging. En tot slot ook een file op de A27. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer. En daar doe je 10 minuten lang over.
0: Zometeen onder andere deze van Shocking Blue.
3: Jouw recept voor een goede start van de dag. Weeruit.
2: Met Peter en Milou.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
19: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
21: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
22: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België.

0: Utrechtse Hoek. Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Eruit. Met Peter en Milou.
15: Radio met een grote R.

0: Whitney Houston is it for you op Radio Rijnmond met I'm Your Baby Tonight.
1: Vrouwtje, welkom. Wij zijn je baby's deze ochtend op deze heerlijke dag.
0: Nou, baby's?
1: Ja,
0: zullen
1: baby's
0: we gewoon
1: schatjes.
0: Oh, ja, dat vind ik leuk. Ja, schatjes. Ja, op deze donderdag, hè, je weekend is weer een dag dichterbij.
1: Je luistert dus naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. De dag begint met zon vandaag. In de loop van de dag vanuit het noordwesten wisselend bewolkt. En enkele buien, mogelijk ook met onweer, middagtemperatuur 19 graden.
0: De langste file in onze regio, die vind je op de A15 tussen de Thomasentunnel en afrit Oostvoorne. Daar heb je een half uur vertraging en je wordt daar omgeleid via de vluchtstrook.
1: En tot nu toe eisten de oppositiepartijen tijdens de algemene politieke beschouwingen een duidelijke keus van het kabinet. Of over links of over rechts. Totdat JA21-leider Eerdmans gisteravond zei dat hij misschien niet alle begrotingen gaat steunen, maar per onderdeel gaat bekijken wat hij gaat steunen.
2: Ja, ik vrees, maar misschien is dat dezelfde vrees die de heer Klaver heeft, dat de totaaldeal, dat het passé is.
3: Wat ons betreft, wat Pro betreft, is de route om nog steeds tot een totaalpakket te komen over de hele begroting, ligt wat ons betreft nog steeds open. Oh. Ik ben benieuwd hoe de premier daar morgen naartoe kijkt.
0: En Leo Beenhakker heeft een eigen kruifkoord gekregen in Charloos. Het veld aan het Nachtegaalplein draagt voortaan zijn naam en zijn zoon Erwin Beenhakker was erbij.
4: Dat is prachtig voor die kinderen. Dat is hartstikke leuk en geweldig dat de naam van mijn vader op deze manier toch nog een plek heeft en behouden blijft in de wijk. Want dat vind ik wel heel mooi en dierbaar.
1: Al dus de zoon dus van Leo Beenhakker, Erwin Beenhakker. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat is wel schokkend hoor. Vorig jaar stonden we nog op plek 43, dit jaar op plek 46. Het jaar daarvoor daalde ons land ook al toe met 15 plekken.
0: En de Rotterdam Pride die begint vanavond. En daarom bellen we zo meteen met Paul van de Roze Kameraden. Hoe het met hem gaat en hoe het met de Roze Kameraden gaat. En Chantal van de Putten van de Pride March. Die schuift zo meteen aan om te vertellen wat er allemaal te doen is de aankomende 11 dagen.
1: En Shocking Blue is ook onderweg. Maar eerst Mark Amber. Dit is Good to Be bij Peter.

0: dat de Rotterdam Pride die gaat vandaag officieel van start. Tot en met 27 september staat de stad in het teken van zichtbaarheid, diversiteit en acceptatie. Maar acceptatie is helaas nog niet overal vanzelfsprekend. Zeker niet in de sportwereld. En aan de telefoon naar Paul van Dorst, medeoprichter van de Roze Kameraden, de supportersvereniging voor LHBTIQA+ fans van Feyenoord. Een hele goede morgen, Paul.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je hebt echt een hele. Ik heb zo met je te doen gehad. Je hebt een hele heftige tijd achter de rug met bedreigingen aan je adres. Ook heel persoonlijk gemaakt met spandoeken vanwege jouw inzet voor de Roze Kameraden. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, hoe gaat het op dit moment met je?
1: Gelukkig een heel stuk rustiger, dus dat is in ieder geval heel fijn.
0: Ja, heb je nog last gehad van bedreigingen in de afgelopen periode?
1: Nee, dat is echt allemaal achter de rug momenteel.
2: Want voor degene die de Roze Kameraden niet kennen, kan je heel kort uitleggen wie jullie zijn en wat jullie doen?
1: Yes, nou ja, we zijn dus inderdaad een sportsvereniging voor Feyenoord-supporters. Wij zijn in ieder geval LHBTI'ers, maar ons voornaamste doel is vooral het strijden tegen discriminatie binnen het voetbal.
2: Want dat is er nog veel, hè?
1: Dat is inderdaad helaas nog heel veel, ja.
0: Ja, waar merk je dat zelf nog aan?
1: Je merkt het aan spreekwoorden, je merkt het aan hoe er wordt omgegaan met vrouwen, met LHBTI'ers binnen het voetbal. En als iemand een foute paas geeft, is het vaak wel de vuile homo die niet kan voetballen, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat was vroeger al zo, maar dat is helaas dus nog steeds het geval. Merk je nou dat de sfeer in en rond het stadion verandert door jullie aanwezigheid? Stel dat jij het stadion binnenkomt samen met andere Roze Kameraden.
2: Ja, helpt het.
0: Gebeurt er dan iets?
1: Ik moet zeggen dat ik al een tijdje niet meer naar het stadion zelf ben geweest. Maar wat ik in ieder geval heb gemerkt is dat aan het begin bij onze oprichting er wel mensen waren die vraagtekens stelden bij hetgeen wat we gingen doen. Maar daarna toch wel naar ons toe zijn gekomen met jullie wagen ziet het toch wel gelijk.
0: Ja, dus dat is wel positief. Er is dus wel een kentering gaande, zou je kunnen zeggen. Voorzichtig?
1: Ik hoop het.
0: Ja. Nou, dat hopen we natuurlijk allemaal. Je helpt nu ook andere clubs om discriminatie en spreekwoorden aan te pakken. Bijvoorbeeld met een toolbox. Kort, wat is een toolbox? Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, goed. Wat we daarmee vooral doen is dat we verenigingen handvat willen geven. Hoe je een positieve cultuur binnen je vereniging gaat opzetten. Hoe je tegen discriminatie kan optreden. En bij welke instantie ook aan de bel kan trekken of om hulp kan vragen.
2: En heb je zo'n voorbeeld van waar het heeft geholpen bij een club? Die toolbox?
1: Nee, die hebben we helaas nog niet. Maar ik weet wel dat ze bijna alle verenigingen al zijn verspreid.
0: Ja, je moet even
2: Er moet nog veel gebeuren,
0: ja,
2: om
0: zeker.
2: Het fijn te maken daar zo.
1: Ja, helaas wel, ja.
0: Ja. Nou, jullie willen ook een manifest beginnen tijdens de Pride Week, hè? Willen jullie een manifest lanceren voor profclubs? Wat is dat voor manifest en wat hopen jullie met dat plan precies te bereiken?
1: Nou, wat we eigenlijk vooral willen, wat we merken, is dat er gewoon heel veel gepraat wordt met elkaar, maar dat er heel weinig actie wordt ondernomen. Dus wat we eigenlijk zouden willen gaan doen, is inderdaad een manifest met elkaar gaan opstellen, waarbij we ons elkaar daadwerkelijk verantwoordelijk gaan houden om discriminatie te gaan bestrijden. Dus echt een handtekening eronder en daadwerkelijk na een jaar checken van, hey, hebben we nou inderdaad gedaan wat we hebben beloofd om te doen?
0: Ja, dat is nog wel een beetje algemeen. Heb je nou een voorbeeld van wat er nou nog echt moet gebeuren, ja, hoe je die mensen om kan krijgen en het een beetje positief kan beïnvloeden allemaal?
1: Dat is hetgeen waar we de afgelopen 5 jaar wel bezig zijn. En waarbij we gewoon heel erg merken hoe het zo gaat. Dus het is helaas denk ik ook echt een kwestie van tijd. En heel veel bewustwording creëren bij alle partijen.
2: Hey, maar Paul, wel een beetje positief blijven. Hè? Want je doet het hartstikke goed. Alleen het duurt eventjes.
1: Ja. Zo zou ik wel kunnen stellen, ja.
0: Paul van Dorst van de Roze Kameraden. Heel veel succes de komende week, Paul. En ook heel veel plezier en geniet ervan tijdens de Rotterdam Pride.
1: Thanks, komt goed.

0: Dus Radio Rijnmond met Shocking Blue en Venus voor je.
1: En we praten direct verder over het startschot van Rotterdam Pride. Want vanaf vanavond staat de stad 11 dagen lang in het teken van de Rotterdam Pride. En bij mij in de studio, bij ons in de studio moet ik zeggen, zit de ambassadeur ervan, Chantal van der Putten. Chantal, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, waarom is het anno 2026 juist in een stad als Rotterdam nog zo belangrijk om deze 11 dagen zichtbaar te zijn als Rotterdam Pride zijnde?
2: Ja, het is vooral belangrijk om aandacht te vragen voor gelijkheid. En wat we op dit moment zien is dat het nog steeds het geval is dat bijvoorbeeld transpersonen niet worden meegenomen door een Uber. Dat mensen niet gemakkelijk hand in hand lopen als het om twee mannen gaat. Als je als twee vrouwen hand in hand loopt, dat iedereen met je mee naar huis wil. Dus dat zijn wel punten dat we zeggen van, nou, het is wel belangrijk om hier nog steeds aandacht voor aan te geven. En te laten zien van, hé, wij zijn niet anders dan anderen. Misschien af en toe zijn we iets excentrieker, maar dat is natuurlijk alleen maar leuk.
1: Ja, precies.
0: En vanavond wordt tijdens de opening van de Pride in Ferry ook de tweede editie van het magazine Qtopia gelanceerd. Richard Groenendijk staat op de cover.
2: Ja, ik deel ze even uit.
1: Oh, leuk.
0: Dit vind ik altijd zo leuk, want dan ga ik er even doorheen bladeren. En nou, je hoort het geritsel misschien al. En wat ik zelf altijd fijn vind, is hoe het ruikt. En het ruikt weer heerlijk vers, dit magazine.
2: Zeker.
0: En wat staat er allemaal in? Wat mogen we verwachten van het magazine? En waar is het verkrijgbaar?
2: Nou, het is overal, daar zou ik mee beginnen. Het is overal in Rotterdam verkrijgbaar vanaf morgen. Vanavond is de lancering in Ferry. Vanaf 7 uur inloop, 8 uur beginnen. Iedereen is welkom. Drankjes zijn gratis. Prachtig programma.
0: Zo.
2: Dus kom allemaal langs.
1: Nou, top.
0: Vanaf hoe laat?
2: Vanaf 7 uur inloop, 8 uur echt startprogramma.
0: Top.
2: Dus kom langs. Nou, wat staat er in het magazine? Nou, we hebben natuurlijk Richard op de cover. Daar zijn we super blij mee. Als iemand een grootheid is die zich in heel Nederland heeft gevestigd als cabaretier, is het Richard Groenendijk wel. En hij komt altijd heel erg op en uit voor queer personen. En daar besteedt hij ook echt aandacht aan. Dus we vonden het ook belangrijk om hem op de cover te hebben. Maar in het magazine is echt een diversiteit aan personen. Dus Michael Komans kennen jullie van Rijnmond.
0: Ja,
1: onze verslaggever.
2: Staat er sowieso in.
0: Maar onze queer verslaggever.
2: Het zijn allemaal wel queer personen.
0: Ja,
2: ze
0: queer
2: moesten en uit Rotterdam komen en queer zijn.
0: Ja,
2: dat
0: uiteraard
2: was de eis. Dus,
0: daarom stond ik er niet in.
2: Daarom mocht jij er niet in.
0: Nee.
2: Maar je
0: niet
2: moet wel
0: queer
2: iets queers doen komend jaar om erin te mogen.
0: Ik ga mijn best doen.
2: Ja, doe je inderdaad je best. We hebben inderdaad Shay Kreuger. Ook een echte Rotterdammer. Ellen Verheij, Lodewijk van Dijk, Romy Rox. Ik noem maar op. Ik zal niet alle namen noemen, want dat is een beetje veel.
0: Maar het klinkt als een mooi magazine en het is dus gratis verkrijgbaar in alle horecagelegenheden te verkrijgen.
2: Ja, alle horecagelegenheden, koffietafels. Je kunt het zo gek niet bedenken of het ligt er. En mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam. Dat wil ik wel even erbij zeggen.
1: Dat is dus het startschot eigenlijk vanavond. Maar waar verheug jij je persoonlijk het meest op tijdens de Pride?
2: Ja, nou, ik verheug me eigenlijk op twee dingen het meest. En dat is natuurlijk vanavond. Echt het startschot en dat het magazine
1: start. Ja, maar daarna.
2: Maar daarna komt de Pride March. En de Pride March is magisch. Dan lopen we met duizenden mensen door Rotterdam. Met z'n allen door de straten van de Nieuwe Binnenweg naar de Witte de Witstraat, naar het Willemsplein. Ja, en dat is gewoon echt iets fantastisch.
0: En wat maakt het zo fantastisch? Waarom is het zo mooi?
2: Nou, het is een echt protest, hè? Dus het ziet er vrolijk uit, want queer is ook vrolijk. Maar het is wel echt een protest waarin we laten zien hoe belangrijk het is dat we, gelijk worden behandeld, net als ieder ander. Maar we laten ook zien dat we trots zijn op wie we zijn en dat we er mogen zijn.
0: En nog even, wanneer is die Pride March?
2: Nou, die is op 26 september.
0: Ja.
2: Inloop half elf op Stationsplein. Half 12 start de echte manifestatie. 12 uur gaan we lopen en om 1 uur zijn we op het Willemsplein.
0: Fantastisch. Je kunt je nog steeds opgeven dus voor die Pride March. En ik zou zeggen, geniet ervan. Chantal van der Putten namens de queergemeenschap met de Pride in Rotterdam.

0: bij Stank and the Reason. En zometeen bellen we nog met Michel van Egmond. Die ken je wel, dat is echt de bestseller koning van Rotterdam en wijde omgeving. Want hij heeft weer een nieuw boek uit.
1: Ja, maar ho, eerst is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zometeen van Dave Datema.
2: Ja, even snel naar het toilet gaan kan zelfs voor politici hele grote gevolgen hebben. Waarom? Dat hoor je zometeen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: 2:08. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt mij de verkeerssituatie bij ons in de regio. Op de A15 Rotterdam richting Europort tussen afrit Brielle en Oostvoorne. 7 kilometer doe je een klein half uur langer over. Dat komt omdat het wegdek in slechte toestand is. En daarom word je geleid via de vluchtstrook. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. 9 kilometer, ook daar een klein kwartier vertraging. Dan de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 5 kilometer, ook een klein kwartier vertraging. En tot slot een file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Numansdorp. 3 kilometer en daar doe je 10 minuten lang over.
6: Dan gaan we naar het weerbericht met Stefan van der Gijzen. Goedemorgen, Stefan. Krijgen we een beetje zon te zien vandaag?
7: Nou, ik denk niet heel veel, Peter. We krijgen namelijk een wisselvallige dag vandaag met een beetje van alles wat. De komende uren is het op veel plaatsen nog wel even droog met bewolking en af en toe zon. In de loop van de ochtend raakt het vanuit het westen helemaal bewolkt. En vooral vanmiddag gaat het ook af en toe flink regenen. Ook komt er een stevige zuidwestenwind te staan en bereikt de temperatuur voor de regen uit maximaal zo'n 18 graden. Nou, morgen blijft het hele dag droog. Zien we af en toe wat zonneschijn. In de middag wordt het morgen 19 graden. Maar de stevige zuidwestenwind is ook dan van de partij. Ja, en die doorstaande zuidwestenwind die nemen we mee het weekend in. Met zaterdag dan ook wel bewolking. Plaatselijk wat lichte regen, maar veel stelt het niet voor. Het is niet koud zaterdagmiddag, 20 of 21 graden. Zondagochtend hebben we te maken met regen. Maar in de middag wordt het droog, breekt de zon door en wordt het 20 graden. En vanaf maandag, Peter, dan blijft het zelfs een aantal dagen helemaal droog in de regio. Met af en toe zon en aangename temperaturen zo tussen de 19 en 21 graden.
6: Je gaat het weer de goede kant op. Dankjewel, Stefan. We verheugen ons er nu al op. Het is inmiddels 9:15. Iets later dan normaal, maar het was voor het goede doel, hè, voor de Pride die begonnen is. Dan nu de hoofdpunten van het nieuws en die kreeg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
8: Goedemorgen. Politiechef Kuklu van de Rotterdamse politie roept mensen op om de rust te bewaren en vooral niet te veel te speculeren over de dood van een 51-jarige man in Rotterdam-Zuid afgelopen weekend. De man overleed bij een aanhouding. Sindsdien gaan er veel verhalen rond. De politie wilde wel op ingaan, maar dat kan niet, zegt Kuklu.
9: Maar omdat de Rijksrecherche onderzoek doet, kan ik hier helaas niet inhoudelijk op ingaan. Ons optreden is immers onderdeel van het onderzoek en daar moeten wij de uitkomsten van afwachten. En ik begrijp echt dat dat niet makkelijk is.
8: Eerder deze week moest de politie ingrijpen toen een stille tocht voor het slachtoffer uitliep op een bekogeling van politiebureau Zuidplein. Het Amerikaanse parlement is akkoord gegaan met een omvangrijk sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De president moet wel nog zijn handtekening onder het voorstel zetten. De sancties zijn gericht tegen banken, functionarissen en de schaduwvloot van Rusland. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie of aardgas zoals China en India. En een Belgische politicus heeft een nacht lang opgesloten gezeten in het toilet van het Vlaams parlement in Brussel. Hij moest uiteindelijk worden bevrijd met een koevoet en voor controle naar het ziekenhuis, schrijft de VRT. Het gaat om de 58-jarige Frederik Erens. Die was afgelopen dinsdag in het parlementsgebouw voor een vergadering. Ja, het zijn allemaal commissievergaderingen, dus niet alle hele grote opgetuigde vergaderingen. Maar ja, om 5 uur wilde hij nog eventjes naar de wc. Maar na afloop van de grote of de kleine boodschap ging de deur niet meer open.
10: Het is eigenlijk gewoon een veertje van een slot dat gestopt is met werken op een cruciaal moment, blijkbaar. En dan ben je daar alleen. En had ik nog gehoopt dat er op andere verdiepingen mensen mij zouden horen, maar dat is niet gelukt. Voor ene keer laat ik mijn gsm op mijn bureau liggen. Dat is natuurlijk heel dwaas. Op dat moment heb ik dat ook gevonden. Allee, je wou een keer eens je schermpje niet meenemen. Dan heb je het wel echt nodig, je schermpje. Dus je ziet, het is een samenloop van omstandigheden.
6: Ja, ja. Belgen zijn eigenlijk ook te braaf, hè, hiervoor. Ik bedoel, het zal in Rotterdam toch niet gebeuren. Die schreeuwt de hele boel bij elkaar. En daarna,
8: ja, maar er moet wel iemand binnen zijn. Ja, dat is dus het geval.
5: Ik neem altijd voor de zekerheid mijn telefoon mee als ik naar een openbare toilet ga. Voor dit soort dingen. Ja. Ik ben altijd bang dat ik opgesloten zit en er niet meer uit.
6: Ik heb dat in de lift er is. Vind ik zo spannend altijd.
8: Het is echt zeer bijzonder dat de mensheid tot de jaren 90 heeft overleefd. Echt waar. Nou, maar goed, de man moest dus wachten tot de poetsvrouw, oftewel de schoonmaakster, zoals ze dat in Vlaanderen noemen, die vond op de volgende ochtend. Het probleem was wel, de luchtverversing in die ruimte, die werkte alleen als je beweegt in de rest van de toiletruimte. Dus viel de aanvoer van verse zuurstof stil. Erens was versuft door het zuurstofgebrek, moest voor controle naar het ziekenhuis. Inmiddels herstelt hij goed.
3: Dit is Radio Rijnmond.
6: Met zometeen Paul de Leeuw. Maar eerst Gloria Estefan voor je.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond met Gloria Estefan en Get On Your Feet.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: En elke dag rond deze tijd krijg je van ons het laatste voetbalnieuws. En dit is wat er speelt. Goed nieuws vanaf het trainingsveld van Feyenoord. Reece Nelson die heeft gisteren namelijk weer met de groep meegetraind. De Engelse buitenspeler werd begin deze maand transfervrij vastgelegd, maar kwam nog niet in actie. Van Bronckhorst zei eerder dat Nelson eerst helemaal fit moest worden. Nou, zondag speelt Feyenoord thuis tegen FC Utrecht. Kun je kaarten voor winnen hier bij Radio Rijnmond. En wie weet zit deze Nelson dus weer... Zit er een rentree voor hem aan te komen? Waarom een rentree? Hij speelde eerder bij Feyenoord in het seizoen 21. 2022 onder Arne Slot en bereikte destijds de finale van de Conference League. Dan Robin van Persie. Hij heeft een nieuwe baan, maar niet langs de lijn. Hij is namelijk Europees merkambassadeur geworden van een internationaal e-bike merk. Van Persie wordt het gezicht van een grootschalige campagne.
0: En tot slot, Leon Beenhakker heeft een eigen kruifkoord gekregen in Charloes. Het veld aan het Nachtegaalplein draagt voortaan zijn naam. En bij de opening waren onder andere oud-trainer Mario Been en oud-voorzitter Jorien van den Herik. En ook zijn zoon Erwin Bakker, Beenhakker, was aanwezig.
3: Dat is prachtig voor die kinderen. Dat is hartstikke leuk en geweldig dat de naam van mijn vader op deze manier toch nog een plek heeft en behouden blijft in de wijk. Want dat vind ik wel heel mooi en dierbaar.
2: Al dus een trotse Erwin Beenhakker gisteren bij onze collega's van Afslag Rijnmond.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven.

0: Ik kan me nog zo goed herinneren, toen mijn zoontje net was geboren, zong ik dit voor mijn vrouw. Ik heb je lief, Paul de Leeuw. Dat was wel echt mijn meest romantische tijd aller tijden, hoor. Hij maakte samen met zijn vrienden oud-voetballers René van der Gijp en Wim Kieft en voetbalmakelaar Rob Jansen een van de best beluisterde podcasts van Nederland. Kieft, Jansen, Egmond, Gijp wordt wekelijks opgenomen in het Slaakhuis in Rotterdam. En een running gag is dat Wim Kieft die wordt elke keer geïntroduceerd als de man van de kopbal tegen Ierland op het EK van 88. Dus Michel, hoe noemen we jou? De bestseller koning van Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Koning. Nou, dat is nog beter. Ja,
0: toch? Ja, dat is wel lekker om zo over straat te gaan, kan me voorstellen.
1: Ja, in zo'n hermelijnen mantel door Rotterdam,
0: Ja, precies.
2: Dat wil ik wel zien.
0: Hey, je hebt heel wat bestsellers op je namen. Gijp, Kieft, Derksen, Topshow over Voetbal International, dat tv-programma. Allemaal geweldige boeken die vlot lezen, maar dat is niet altijd zo geweest. Hè? Je bent niet altijd de bestseller koning geweest.
1: Nee, tuurlijk niet. Ik heb voor die tijd heel veel boeken geschreven die aan de meeste mensen voorbij zijn gegaan. Ja, dat klopt. Nee, het is natuurlijk allemaal begonnen met het boek over René van der Gijp in 2012. En toen is het een beetje uit de hand gelopen.
0: Ja, en ben je dan echt een stuk beter gaan schrijven, waardoor iedereen je ineens wilde lezen? Of was het gewoon eigenlijk een toevalstreffer en kwam je daardoor op de radar bij mensen? Hoe gaat zoiets?
1: Ja, het was natuurlijk een toeval. Ik hoop wel dat ik iets beter ben gaan schrijven, maar dat is natuurlijk niet de reden dat mensen opeens massaal dat boek begonnen te kopen. Dat had gewoon te maken met de populariteit van de hoofdpersoon, met de timing. Kijk, bij dat boek van Van der Gijp klopte gewoon alles. In 2012 was dat. We hadden dat tv-programma wat het boek schaamteloos promoten. We zaten in het Koerhuis elke dag dat boek omhoog te houden. Dus ja, daar klopte gewoon alles. En ik hoop dat ook een beetje heeft meegespeeld hoe het boek geschreven is. Maar dat is niet de hoofdmoot geweest.
2: Ik vind het wel leuk, want de titel van dit nieuwe boek is Dit wordt niks. Omdat Wim Kieft echt dacht dat het niks zou worden. Waarom zat Wim Kieft er zo naast?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Want ik dacht zelf ook, dit wordt toch niks. Dus ik had ook totaal niet verwacht dat die podcast van ons zo populair zou worden. Het is eigenlijk gewoon begonnen als een probeersel en een vehikel dat ervoor zorgde dat wij elkaar weer eens zagen als vrienden. En dat er over 200.000 mensen naar gingen zitten luisteren elke week, dat hadden wij niet kunnen voorzien. Maar we zijn er uiteraard heel erg blij mee.
0: Is ook wel absurd, hoor. Een gesprek tussen mannen. Ik weet het ook niet, maar ik ben er ook een beetje verslingerd aan geraakt. Ik zoek hem toch elke keer weer
2: op. Maar wat is dan het succes van deze podcast?
0: Ja, het is gewoon lekker ouwe hoeren, vrienden onder elkaar. Eigenlijk ook wat het succes is van Vandaag in Sight, toch?
1: Dat denk ik ook, ja. Een hoop dingen lijken wel op elkaar. Ik ben natuurlijk ook eindredacteur geweest van Voetbal International, van het tv-programma. Ja. De voorloper van Vandaag in Sight. En in die zin herken ik wel wat, dat bij het tv-programma werden alle tv-wetten met voeten getreden. En dat doen wij eigenlijk zelf ook bij die podcast, hè. Ja. Ik bedoel, wij bereiden niks voor. Als de telefoon gaat, nemen we gewoon op. Als er iemand naar het toilet moet, staat hij gewoon op en gaat er naartoe. Dus we hebben eigenlijk al die formele regeltjes overboord gegooid. En het is inderdaad wat jij zegt. Het zijn gewoon vier vrienden die aan het praten zijn met elkaar. Er zit ook helemaal niet zoveel verschil tussen hoe wij zijn met een microfoon of zonder microfoon.
2: Nee. Heerlijk.
1: Alleen kennelijk vinden heel veel mensen het leuk en gezellig om er even drie kwartier mee te luisteren.
0: Ja, het is een beetje de kroeg waar je deel van uitmaakt. En waar je dan in één keer aan de bar zit en met die mannen mee mag praten. Dat is wel heel leuk. Ja. Maar je hebt er heel veel boeken geschreven. Ja?
1: Nou, ik wou zeggen, je steekt er niks van op, maar het is wel een gezellig drie kwartier.
0: Zo is het ook. Je hebt al heel veel boeken geschreven over die mannen, maar weten we niet alles over ze inmiddels?
1: Nee, we weten zeker nog niet alles over ze. Want kijk, dat zou wel een terechte vraag zijn als ik echt van die klassieke biografieën zou schrijven. Waarin je begint bij de voorvaderen van de hoofdpersonen en dan bij de geboorte aankomt en zo langzaam dat hele leven doorwerkt. Maar zo zitten die boeken voor mij niet in elkaar. Nee. Ik verschijn meestal op een bepaald moment in iemands leven. Loop een tijd met ze mee, meestal een maand of 9 of een jaar lang. Schrijf op wat er in dat jaar gebeurt en verdwijn dan weer uit dat leven. Maar die levens gaan natuurlijk ook gewoon door. Dus er gebeurt altijd wel wat. Er zit altijd wel ontwikkeling in. En bovendien, dit boek, het gaat ook niet helemaal alleen maar over die podcast. Die podcast is in dit boek eigenlijk veel meer een soort kapstok waaraan ik heel veel andere verhalen heb opgehangen. Andere voetbalverhalen en sportverhalen. Ah, want Kijk, die gasten hebben op de een of andere manier... brengen zij mij altijd in situaties waarvan ik denk... ja, je moet wel een hele rare sportschrijver zijn... wil je dit niet opschrijven? Dat was nu ook weer zo, weet je wel. Altijd kom ik door hen op plekken en in contact met mensen. Bijvoorbeeld in dit boek met Boris Becker. René van Gijp ging Boris Becker ontmoeten. Nou, daar wilde ik wel eens bij zijn. En het gevolg was dat ik gewoon een hele dag en een halve nacht... met de familie Becker heb doorgebracht. En ja, toen dacht ik van, ja, je moet wel een hele rare sportschrijver zijn. Wil je daar niet een stukje van maken? En dat is eigenlijk een beetje de oorsprong van dit boek geworden.
0: Ja, nee, dat is ook prachtig inderdaad. En tot slot, als schrijver, absolute droomscène... is dus toch wel Boris Becker, kan ik me voorstellen. Hè? Dat wel echt geweldig was om mee te maken.
1: Nou, ik weet eigenlijk, ik kan er niet zo... ik kan niet zeggen dat het een me dierbaarder is dan de ander. Het zijn altijd eigenlijk de momenten dat je... dat ik moet lachen om die mannen. Dat is eigenlijk het,
0: ja, precies,
1: wat ik het leukst vind.
0: Die observaties.
1: Ik moet altijd om ze lachen. En het zijn gewoon zulke aparte figuren. Dat ze brengen me altijd in de gekste situaties. En ik hoop dat ze dat nog heel lang blijven volhouden.
2: Ik denk dat jij zelf ook een beetje zo'n apart figuur bent geworden, Michel.
1: Ja, ik weet het niet. We hebben nu natuurlijk heel veel interviews en zo. En er wordt er altijd naar gevraagd, onze rolverdeling een beetje. En ik word toch wel altijd neergezet als de meest stabiele van de vier. En Wim voegt daar altijd naartoe, zeg maar, gewoon de saaiste.
0: Ja.
1: En dat is ook zo, in vergelijking met het leven van wat Wim Kieft.
0: Ja, natuurlijk. Dat
1: heeft iedereen een saai leven.
0: Ja, jij bent de enige die geen dwonerozes heeft van het gezelschap, bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld.
0: Om maar iets te noemen. Nou goed, het boek ligt vanaf nu in de winkel. Het heet dus Dit Wordt Toch Niks. En gaat onder andere over die podcast Kief Jansen Egmond Gijp. Dankjewel, Michel van Egmond. Fijne dag, hè?
1: Graag gedaan.
0: Oké. Hoi. Dit is Radio Rijnmond. En dit is de Bauza Magnetic voor je met Peter en Milou.

0: Beste van de jaren 80, 90 en nu radio met een grote R. De Bauza en McNerk voor je bij Peter Emilio.
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer in de Boer op. En hij begint natuurlijk met een heerlijke 5 à 9 voor je. Onder andere met ABBA, R.E.M. en Lady Gaga.
0: Nou, om je vingers bij af te likken inderdaad.
1: Zometeen
0: de Boer op tussen 9 en 12 hier op Radio Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R. Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
0: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
0: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
0: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Hey!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: In Hoek van Holland is het 16 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo. Leef flink aan de klus zometeen. Ja, want de bouwketen in Rotterdam bestaat 10 jaar. En daar willen ze natuurlijk aandacht voor hebben. En ze hebben 5 heerlijke platen aangevraagd. Dus daar gaan we zometeen naar luisteren. En de koffiecorner heb ik ook zojuist voor geopend verklaard. Dus je bent van harte welkom voor het nieuws van de dag. Nou, bijvoorbeeld, de donorwet is mislukt, zegt een donorintensivist Jelle Epker in de Volkskrant. Ben jij eigenlijk donor? Daar ben ik benieuwd naar. Praat erover mee in de koffiecorner. Eerst het laatste nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bij 5 mensen in de omgeving van Rotterdam is inmiddels het West-Nijl-virus vastgesteld. Dat heeft de GGD in Rijnmond laten weten. Het gaat om in totaal 20 gevallen in heel ons land. 4 mensen zijn aan de ziekte overleden. Volgens de GGD gaat het om besmettingen die in Nederland zijn opgelopen. Vroeger werden dit soort infecties vooral opgelopen in het buitenland, zoals het Binnenlandse Zeegebied. Het overgrote deel van de mensen die besmet raakt wordt niet eens ziek, zegt de GGD. Mensen die dat wel worden, krijgen symptomen die lijken op de griep, zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en diarree. Bij de meeste mensen gaat het vanzelf over. Politiechef Kuklu van de Rotterdamse politie roept mensen op om de rust te bewaren en niet te speculeren over de dood van een 51-jarige man in Rotterdam-Zuid afgelopen weekend. De man overleed bij een aanhouding. Sindsdien gaan er veel verhalen rond, maar daar kan de politie niet op ingaan, zegt Kuklu.
16: Maar omdat de Rijksrecherche onderzoek doet, kan ik hier helaas niet inhoudelijk op ingaan.
11: Ons optreden is immers onderdeel van het onderzoek. En daar moeten wij de uitkomsten van afwachten. En ik begrijp echt dat dat niet makkelijk is.
15: Eerder deze week moest de politie ingrijpen toen een stille tocht voor het slachtoffer uitliep op een bekogeling van politiebureau Zuidplein. De werkloosheid in ons land is in augustus uitgekomen op 4% van de beroepsbevolking. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met een jaar geleden. In totaal zijn er ruim 400.000 mensen op zoek naar een baan. Het aantal werklozen nam in de afgelopen 3 maanden steeds met gemiddeld 3.000 per maand toe. In diezelfde periode kwamen er wel 1.000 mensen met betaald werk bij per maand. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Naast deze werklozen zijn er ruim 3 miljoen mensen die niet naar werk hebben gezocht of niet direct beschikbaar waren. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die al met pensioen zijn, zieken en arbeidsongeschikten. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt om de complete handel met Europa stil te leggen na de aankondiging van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada. Ook dreigt hij met serieuze heffingen voor de Europese Unie. Ursula von der Leyen kondigde gisteren aan dat Canada een bijzonder lid van de EU moet worden. Zo'n lidmaatschap bestaat nu nog niet. Ook sprak de Canadese premier Carney over een speciale samenwerking. Trump noemt dat voorstel lachwekkend.
16: If they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
15: Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS door het klappen van de onderhandelingen over het terugschroeven van handelsbeperkingen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Toenemende bewolking met in de loop van de ochtend tot middag vanuit het westen buiige regen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg naar het oosten. Morgen wisselen bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Ja, het is een donderdagochtend, hè, dus betekent dat de spits altijd wel weer even wat flinker is dan op andere dagen. Dit zijn files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Allereerst op de A4 Rotterdam richting Schiphol, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein, houden rekening met 10 minuten vertraging. De A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht Oost, ruim 10 minuten. Het zijn dus allemaal files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Hè. De A15 Rotterdam richting Europoort, tussen de havens en afrit Oost-Voorne, daar 10 minuten vertraging. Daar is het wegdek nou niet echt heel erg in goede toestand. Nou ja, de Zuurhofbrug, hè, daar is van alles aan de hand. Dat kun je ook lezen bij ons op de site. En nog 10 minuten vertraging op de 20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaardingen en Rotterdam over Schie. Even kijken, de 27 zie ik ook nog voorbij komen. Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 10 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. En zometeen gaan we lekker timmeren, boren, klussen. Nou ja, goed, het is komende zaterdag feest, want dan viert de bouwketen in Rotterdam de 10e verjaardag. En er horen heerlijke platen bij in de 5 na 9.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
18: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
17: Voordeeluitjes.nl. Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
3: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
4: Zei hij nou 200 euro?
5: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
2: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De boer op. Ruud de Boer.
1: Radio met een grote R.
2: De 5 na 9.

0: ABBA. Dancing Queen. De eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
2: Aangevraagd door de harde werkers. Aangevraagd door de harde werkers van de Bouwketen in Rotterdam. Danielle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Er wordt wat afgetimmerd daar bij jullie in die Bouwketen, hè? Op de Schiedamse weg.
3: Zeker.
2: Ja, ja, ja. En het is heel bijzonder.
3: Maar gekleid en gemaaid en gezaagd en van alles.
2: Gekleid, gemaaid, gezaagd, ja. En dat alweer voor het 10e jaar, hè? Dat is wel een mijlpaal voor jullie.
3: Dat is absoluut een mijlpaal, ja. Ja. We bestaan inderdaad precies vandaag 10 jaar.
2: Ja, precies. Bouwketen. En wat kan ik daar allemaal als kind lekker ontdekken?
3: We hebben bij Bouwketen 5. Op dit moment nog 5 werkplaatsen. Zaterdag openen we 6e. Dus je kunt als kind uit omliggende wijken gratis workshops bij ons volgen. Ja. Na schooltijd. Ja. En je kunt dus bijvoorbeeld een theseries komen maken van klei. Je kunt spelletjes maken van hout. Je kunt je eigen fiets van ons, een fiets, een tweedehands fiets krijgen. En die opknappen. En dan mag je hem in huis nemen.
2: Ja.
3: Knuffels maaien of je hele slaapkamer opnieuw inrichten van textiel. Van alles. Het is echt te veel om op te noemen. Ja,

0: Samenwerken.
1: Samenwerken. Ja. Ja. Ze worden er creatiever van.
0: Ja.
1: En wat ze ook, wat we zien bij die kinderen, is dat ze enorm trots worden van wat ze maken. En wat ze kunnen wat ze niet verwacht hadden. Ja. En dat gevoel neem je mee in de rest van je leven.
0: Ja, wat goed zeg. Ja, ik bedoel, ik ben niet. Ik ben met elektronica enigszins handig, maar met klussen niet. Maar ik ben wel trots als ik iets voor elkaar heb gekregen.
1: Ja. Nou, ik kan zelf, ik ben ook niet heel handig met alle dingen in die werkplaats. Maar we krijgen. Zaterdag openen we dus een kookwerkplaat. En koken, dat kan ik dan gelukkig wel.
0: Misschien
1: kan ik dat dan daar ook nog een keer
0: laten. Ja, maar zo heeft iedereen zijn kwaliteit. Ja, nou, 300 kinderen verwachten jullie, hè, komende zaterdag.
1: Ja, en niet alleen komende zaterdag, maar eigenlijk hebben we er elke week ongeveer 300 thuis. Dus we zijn ook super trots.
0: Ongelooflijk. Nou ja, goed. Zaterdag 19 september, dat wordt feestelijk geopend, hè? Want er komt maar liefst een heuse wethouder langs om jullie keukenwerkplaats te openen, geloof ik.
1: Ja. Zeker, ja. Wethouder Postma komt zaterdag.
0: Ja, wat grappig.
1: Ja, en we hebben alle kinderen uit de wijk gaan we vandaag uitnodigen. We gaan ijsjes uitdelen op alle scholen in de wijken. En dan krijgen we alle kinderen een persoonlijke uitnodiging om erbij te zijn.
0: Nou, goed zeg. Nou ja, er hoort ook een mooie platenlijst bij. Nou, Dancing Queen met ABBA, dat was natuurlijk al een schot in de roos. Maar ik zie ook de Crash Test Dummies staan, Danielle. Lady Gaga, Born This Way. Zit daar nog een gedachte achter?
1: Ja, die twee hebben eigenlijk, die komen een beetje voort uit dezelfde gedachte. Ja. Het motto van Bouwkeet is fijn dat jij er bent.
0: Ja.
1: Maakt niet uit wie je bent, wat je bent, waar je vandaan komt. Mm. Maar we zijn, iedereen is welkom bij Bouwkeet.
0: Ja.
1: Born This Way.
0: Ja,
1: dat is echt bijna een vertaling van fijn dat jij er bent, zeg
0: precies.
1: Maar. Dus die lag voor mij heel erg voor de hand.
0: Ja. Into My Arms zie ik staan, Nick Cave van de Bad Seeds.
1: Ja, dat is een persoonlijke favoriet, moet ik zeggen. Moeder zijn is mijn leukste hobby.
0: Ja.
1: En een paar zinnen uit het nummer staan op de geboortekaart van mijn jongste dochter.
0: Ah, wat goed.
1: Die kon als moeder en wat wij doen voor kinderen, kon die ook niet op.
0: Nee, precies. En de tweede die we nu gaan draaien is die van R.E.M. It's the end of the world as we know it.
1: Ja.
0: Het klinkt heel negatief, maar het is een vrolijk plaatje. En sterker nog, misschien krijgen we wel een nieuwe wereld met al deze creatievelingen, toch?
1: Nou, dat is het idee inderdaad.
0: Dus, nou.
1: Ik weet niet hoe het verandert, maar I feel fine bij wat wij als Bouwkeet kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.
0: Ik wens je een heel mooie dag komende zaterdag, maar natuurlijk alle dagen dat jullie zo hard bezig zijn. Bouwkeet.org kun je alles lezen over jullie mooie activiteiten. En heel veel succes met de opening van de nieuwe keuken.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Danielle.

0: plaat van Verbinding, Crash Test Dummies. En dat gold ook eigenlijk voor Lady Gaga, Born This Way. Voor al die kinderen die de kans krijgen om lekker zich te ontwikkelen met timmeren, met het repareren van knuffels, met koken. Nou, je kunt zo gek niet bedenken. De bouwketen bestaat dus 10 jaar aan de Schiedamseweg. En wordt groots gevierd komende zaterdag. Maar je kunt natuurlijk altijd terecht bij ze. Bouwketen.org kun je meer informatie krijgen. Nou, wil jij ook een 5 na 9 aanvragen? Je bent van harte welkom. Stuur een mail naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
5: Zit u niet lekker meer?
4: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
5: Bel 010-307-4015.
4: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
5: Jans met een Z.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
5: Bel 010-307-4015.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
8: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
8: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
0: 9:30 geweest. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Eens even kijken hoe het staat op de wegen. De ochtendspits is flink geslonken, maar nog wel enige vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Den Haag. Ypenburg houden rekening met bijna 10 minuten vertraging. Ja, en dan die Zuurhofbrug, die A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de havens en Navit Oostvoorne. Daar is het wegdek dus in slechte toestand. Het is weer een optelsom, hè? Want.
9: Is dan kan in het rijtje met de Fabrino-brug, de Merwede-brug, de brug over de Maatrechtse brug.
0: Zuid-Holland pakt wel echt de grootste klap, heb ik het idee.
9: Ja.
0: Ja, dus het is ook wel een beetje een zorgelijke situatie. Is natuurlijk ook eerder al een waarschuwing uitgegaan, hè, dat Zuid-Holland echt heel lastig bereikbaar wordt binnen de grenzen. Ja. Vanwege alle verbouwingen die nog op stapel staan. Maar ja, goed. Dus die staat er ook nog bij. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Gaan we naar het weer kijken voor vandaag. Nog steeds een wisselvallige dag, hoor. Nu nog een zonnetje in het Lloydkwartier, maar vanuit het westen kan nog buiige regen komen. Er komt een stevige zuidwester aan en het wordt maximaal 18 graden. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten van Zuid-Holland weer weg. In de nacht valt slechts nog een enkele bui met minimaal tussen 11 en 15 graden. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Blijft het vrijwel overal droog. Het kan dan 19 graden worden met een doorstaande zuidwestenwind. Je hoort hem al, Dave Datema, de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Op het Wilhelminaplein in Rotterdam-Zuid heeft een agent een minuut of 20 geleden een waarschuwingsschot gelost. Er is niemand gewond geraakt. De verdachte zou bezig zijn geweest om rode verf op het rechtbankgebouw aan te brengen, zeggen ooggetuigen. Waarom dat heeft geleid tot waarschuwingsschoten is niet duidelijk. De verdachte is aangehouden. In de Tweede Kamer begint straks de tweede dag van de algemene beschouwingen. Premier Jette komt aan het woord. Hij moet ongetwijfeld reageren op uitspraken van jaar 21-leider Joost Eertmans uit Rotterdam. Die eerder zei dat hij per onderwerp best een deal met het kabinet wil sluiten. Waarschijnlijk ziet Jette daar weinig in, zegt deze verslaggever.
11: De verwachting is dat hij nog steeds zal zeggen wat hij eerder ook al zei. Dat hij het liefst één grote deal maakt. Maar goed, ook hij zal zijn kabinet bij elkaar willen houden. En heeft ook gehoord dat de mogelijkheid van deelakkoorden er nu ook is. Ik verwacht niet dat daar vandaag al een keuze over gemaakt gaat worden. En dus krijgen we de situatie dat we de algemene beschouwingen eindigen met dezelfde vraag die we hadden aan het begin. Dat het nog steeds onduidelijk is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen.
10: De algemene beschouwingen beginnen over een minuut of 10. En de NASA heeft op de maan een nieuwe krater gevonden. Die is 221 meter wijd en 41 meter diep. Nou, volgens de ruimtevaartorganisatie ontstaat zo'n krater misschien slechts eens in de eeuw, misschien zelfs al langer. De maansonde die al 17 jaar in een baan om de maan hangt en foto's maakt, die heeft hem ontdekt. Een analist zat onlangs de kaarten te bestuderen en zag toen de nieuwe krater plotseling voorbij komen. Nou, door oude foto's te bekijken blijkt dat de krater waarschijnlijk ergens moet ontstaan zijn tussen april en mei vorig jaar. Waarschijnlijk is een asteroïde ingeslagen met een omvang van een flatgebouw van zo'n 3 verdiepingen.
0: Nou, dat is een harde klap.
10: Ja, nogal. Daardoor ontstond volgens de NASA een grote, verse krater. De grootste die ooit is gevonden in ons zonnestelsel. Live tenminste dan. De krater heeft inmiddels ook een naam. Hij heette McGretchen. Naar de in 1979 overleden directeur Tom McGretchen van de Lunar and Planetary Institute. Oh. Dat onderzoek doet naar geologie in ons zonnestelsel. Dat je het weet.
0: Nou ja, het valt me mee dat Donald Trump die naam niet heeft opgegeven.
10: Nee, die claimt zo meteen hele maan.
0: Dat zou kunnen. Ja, de maan krijgt wel de klap, hè, want er is geen atmosfeer. Dus asteroïden hebben natuurlijk vrij spel. Die verbranden niet. Dus,
10: nee, inderdaad. En dan zie je dus dat hij in zijn geheel ook gewoon landt. Ja.
0: Ja, precies. Nou, indrukwekkend. Dank je wel, Dave.
1: Hoi.
12: Dit is Radio Rijnmond.
2: De boer op.
0: Met nu Yes.

Shanna Spyro en Great Expectation. Rien stond net bij mij in de koffiecorner. Hij zegt, Ruud, ja, ik hoor jou net met Dave praten over de toestand van de bruggen en de ophef over het sluiten van bruggen. Maar wat wil je dan? Wees blij dat er ongelukken worden voorkomen door die bruggen preventief minder toegankelijk te maken. Nou, dat ben ik natuurlijk helemaal met je eens, Rien. Alleen, waarom hebben we het zover laten komen? Hè? Dat is wat heel veel mensen zich afvragen. Want het onderhoud is steeds maar uitgesteld en zo. En nu in één keer, dan wordt de prijs betaald. Ja, moet in één keer heel veel van alles tegelijkertijd gebeuren. En had dat voorkomen kunnen worden door misschien wat eerder onderhoud te plegen. Nu ja, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En Leefbaar Rotterdam die wil een referendum over betaald parkeren. Ja, Leefbaar Rotterdam die gaat vol op het orgel. Want er zijn heel veel boze reacties natuurlijk binnengekomen. Hè, want wat de gemeente wil is betaald parkeren invoeren in heel de stad. Er zijn nu nog gedeeltes van de stad waar nog niet betaald hoeft te worden. Denk bijvoorbeeld aan sommige plekken in Hilligersberg. Maar Rotterdam wil het nu helemaal doortrekken naar de hele stad. Nou ja, behalve Hoek van Holland dan. Maar goed, Leefbaar Rotterdam die wil een referendum om dat betaald parkeren te onderzoeken. Heeft zo'n referendum kans van slagen, denk je? En de burgemeester Schouten van Rotterdam heeft samen met andere burgemeesters een brandbrief gestuurd naar Politiek Den Haag. Help ons met het probleem van daklozen, verslaafde en verwarde mensen. De vier grote steden kunnen het niet meer alleen. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Ja, en de donorwet is mislukt, zegt donorintensivist Jelle Epker in de Volkskrant. Want ook al is die donorwet gewijzigd, toch kan de familie op het laatste moment een donatie tegenhouden. En dat betekent dus dat er weinig extra orgaandonaties zijn. Ben jij donor? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Natuurlijk, je luisterpleisterplaats is ook van harte welkom. Maak even een foto van je uithangt. Geniet van de muziek van Jennifer Page en Crush.

Man, man, wat blijft hij toch lekker staan, hè? Wastelands hoorde je van Direct op jouw radio met de grote R, Radio Rijnmond. En je weet het, hè, iedere dag tussen 9 en 12 heb ik verse koffie voor je. Een vers watertje uit de waterkoeler. En dat zijn natuurlijk de plekken waar je een beetje tot gesprek met elkaar komt. Hè? Zo van, heb je het al gehoord, heb je het al gehoord. Nou ja, bijvoorbeeld het nieuws dat je voorbij hoort komen. Leefbaar Rotterdam wil een referendum over betaald parkeren. Maar heeft zo'n referendum zin, denk je? Elian die zegt net tegen mij in de koffiecorner. Nou, dat betaald parkeren gaat in het leven geroepen worden. Zodat wij met z'n allen de fouten van de gemeente kunnen ophoesten. Kijk maar eens naar het Oracle Fusion project van de gemeente, begroot op 16 miljoen. Volgens mij is het uitgelopen op 45 miljoen. Dat moeten we gewoon ophoesten. Betaald parkeren bij ons in Ommoord heeft geen enkele andere reden dan geld op te halen, zei Elian zojuist tegen mij. En die nieuwe donorwet, hè, dus dat je automatisch donor bent, tenzij, ja, het heeft toch niet extra donoren opgeleverd waarop werd gehoopt. En dat heeft met het feit te maken dat je bezwaar kunt maken bij geen bezwaar. Ja, de familie kan bijvoorbeeld op het laatste moment zeggen van, nou nee, we willen het niet hebben. En dat levert dus minder donor op. Maar mijn vraag aan jou is, ben jij donor? Nou, Pia zegt, ik ben al donor sinds de invoering van het codiciel. Donorcodiciel. Ja, bij het overlijden van mijn man dacht ik dat ze geen organen konden gebruiken, omdat hij door zijn hele lijf kanker had. Maar toch hebben ze nog zijn ogen en huid gebruikt voor transplantatie. Ja, en daar iemand anders dus heel erg gelukkig meegemaakt. Pia, dankjewel voor je persoonlijke verhaal, zei ik net tegen me. En Ben zegt net tegen mij, ik ben donor. Ze stoppen me toch de grond in. Niemand die ziet of merkt dat ik één orgaan of meer mis. Gebruiken die handel, zei hij zojuist tegen mij. Als je ook wil meepraten over het nieuws, of je hebt zelf een nieuwtje, dan ben je van harte welkom. Hè. Open de app rechtsboven, klik op App ons. En dat kan ook voor je luisterpleister plaatsen. Dus maak een leuke foto van waar je uithangt. Misschien ben je wel keihard aan het werk. Nou, wil ik graag zien. Terwijl je luistert naar Radio Rijnmond. Terwijl je luistert naar Johnny Hayes Jazz.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: In Heinenoord is het 16 graden. Goedemorgen, ik ben Rijmond. Bijna 10 uur en we gaan zo meteen die mooie linnen tas van Rijmond weer weggeven. En daar zitten die gerse sokken in. Ja, dat gebeurt allemaal in de nieuwsquiz. Dus zo meteen ga ik je die opgave laten horen. En je kunt natuurlijk blijven langskomen in de koffiecorner voor het gesprek van de dag. Leefbaar Rotterdam wil een referendum over betaald parkeren. Heeft zo'n referendum kans van slagen, denk je? En ben jij donor? Want het gaat niet zo lekker met de donaties. Ook al is er een wetswijziging geweest een paar jaar geleden. Nou, praat erover mee en luister vooral ook even naar het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Op het Wilhelminaplein in Rotterdam heeft een agent een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding. Er is niemand gewond geraakt. De verdachte zou volgens ooggetuigen bezig zijn geweest om rode verf op het rechtbankgebouw aan te brengen. Waarom dat heeft geleid tot waarschuwingsschoten is niet duidelijk. Bij 5 mensen in de omgeving Rotterdam is inmiddels het West-Nijl-virus vastgesteld. Dat heeft de GGD aan Rijnmond laten weten. In totaal gaat het om 20 gevallen in heel Nederland. 4 mensen zijn aan de ziekte overleden. Volgens de GGD gaat het om besmettingen die in Nederland zijn opgelopen. Vroeger gebeurde dat juist vooral in het buitenland, bij de Middellandse Zee. Het overgrote deel van de mensen die besmet raakt wordt niet eens ziek, zegt de GGD. Mensen die dat wel worden krijgen symptomen die lijken op de griep, zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en diarree. De werkloosheid in ons land is in augustus opgelopen tot 4% van de beroepsbevolking. Dat zijn er ruim 400.000 mensen die op zoek zijn naar een baan. Het aantal werklozen nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 3.000 per maand toe. In diezelfde periode kwamen er zo'n 1.000 mensen met betaald werk bij per maand. Het aantal werklozen neemt sinds begin 2023 langzaam toe. Naast deze werklozen zijn er ruim 3 miljoen mensen die niet naar werk hebben gezocht of die niet beschikbaar waren. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die al met pensioen zijn, zieken of arbeidsongeschikte. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de complete handel met Europa stil te leggen na de aankondiging van nauwere samenwerking tussen Europa en Canada. Ook dreigt hij met serieuze heffingen voor de Europese Unie. Ursula von der Leyen die kondigde gisteren aan dat Canada een bijzonder lid van de EU moet worden. Dat bestaat nu nog niet. Trump noemde het voorstel lachwekkend. De Verenigde Staten en Canada liggen al maanden overhoop in een handelsconflict. Dan nog het weer bij ons in de regio. Toenemende bewolking met in de loop van de ochtend en de middag vanuit het westen buiige regen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Over het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Dankjewel, Dave. Ja, de verkeersinformatie. Enige vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Dus het knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld. Er is daar een ongeluk zojuist gebeurd en de spitsstrook is dicht. Die vertraging kan oplopen. Dan natuurlijk de Zuurhofbrug. Daar zitten wat scheurtjes in. Het gaat allemaal niet zo lekker. Dus er is ook enige vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Meer daarover lees je trouwens via onze app en natuurlijk via Rijnmond.nl. Als je onderweg bent, rij voorzichtig, praat mee in de koffiecorner en zet je alvast even schrap voor de nieuwsquiz.
13: Uw auto
0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
13: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
9: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
14: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
15: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: De boer op.

0: Robbie Williams. Rock DJ bij Radio Rijnmond. Tweede uurtje van de boer op. Daar luister je naar. Met natuurlijk ook dit uur het nieuws van bij jou om de hoek. En natuurlijk een pak platen waar je u tegen zegt. En jouw verhaal is natuurlijk ook van harte welkom. Hè? Dus kom vooral even langs in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. En praat mee over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Of misschien wel je eigen nieuws wilt brengen. Hè? Want misschien is er iets niet pluis in de buurt van je huis. Nou, laat het vooral even weten. Ga even op het kissie staan. Nou, je zou bijvoorbeeld mee kunnen praten over Leefbaar Rotterdam, die een referendum wil over betaald parkeren. Heeft zo'n referendum kans van slagen, denk je? En donatie-intensief. Jelle Epker zegt in de Volkskrant dat de donorwet is mislukt. Ja, dat is natuurlijk veranderd, hè, een paar jaar geleden, met automatisch geen bezwaar. Alleen dan nog kan de familie zeggen, ja, we hebben wel bezwaar. En het heeft dus eigenlijk, die nieuwe wet, eigenlijk heel weinig extra donors opgeleverd. Ben jij eigenlijk donor? Laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op Apple. Dat kan ook voor je luisterpleister plaats. Want ik ben gewoon benieuwd waar je uithangt. Misschien ben je achterin de bakker bezig met het maken van de mooiste taart die je ooit hebt gemaakt. Of ben je bezig om alle stoelen klaar te zetten voor dat belangrijke congres vanmiddag. Of zit je hoog en droog de containers over te slaan. Ja, dat kan allemaal natuurlijk. Maak even een foto van jouw luisterplek van Radio Rijnmond. En spits de oren, want we gaan ook nog de nieuwsquiz spelen. Groepensneller. En dan heb ik dus voor jou in de aanbieding die leuke linnen tas van Rijnmond. Met een eigenwijze tekst erop. Dus het is een collectors item. En ik heb daar ook nog gerse schone sokken in gestopt. Ook van Rijnmond. Ook een collectors item. Nou, ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Er zijn wat woorden weggevallen. De nieuwskop is gesneld als het ware. En dat levert dit op.
1: Een heel bijzonder transport afgelopen nacht. Simonshaven op Voorne Putten.
0: Oh. Bijzonder transport in onze regio. Oké. Okay. Wat voor bijzonder transport dan in onze regio? A. Van een luxe jacht. B. Van transformatoren.

Special. En If Not Now, Then When. Bij Radio Rijnmond. Beste uit de jaren 80, 90 en nu. En af en toe een mooie duik in de jaren 60 en 70. Hoor je natuurlijk op jouw radio met de grote R. Petra die stuurde me net een foto vanuit Oud-Beierland. Die zegt, ja Ruud, dit is momenteel mijn luisterpleisterplaats. En ik zie een foto van een eensgezinswoning. Dat een, die een nieuw dak krijgt. Ja, met stijgers ervoor en zo. Dus allemaal nieuwe dakpannen die klaar liggen. Normaal is het zo'n heerlijk plekje, maar ik zit nu midden in een bouwplaats, schrijft Petra bij haar luisterpleisterplaats. Nou ja, ik hoop dat je een beetje met de muziek er doorheen komt, want bouwgeluid, dat is nooit echt helemaal leuk. Hè? Alex zei net tegen mij in de koffiecorner, een referendum over betaald parkeren, waar nu de uitslag al met grote zekerheid te voorspellen is, is tijd, geld en moeite verspillen, vind ik. Niemand die nu gratis kan parkeren als de plek is, zal ja zeggen, denk ik. Ik denk niet dat het echt kans van slagen heeft. In ieder geval een beetje zonde is van het geld. Rien die zegt, Ruud, ik ben donor. Niks mooiers dan dat na je overlijden een ander geholpen kan worden. Praat mee ook in de koffiecorner. Laat ook vooral weten waar je uithangt. Of je nou in een bouwput zit. Of geniet van een glooiend heuveltje. Omdat je misschien in Limburg zit te luisteren. Het kan allemaal. Open de app rechtsboven. Klikken op Apple.

in de wagen en bij de waterkoeler. De boer op met Radio Rijnmond. Jouw regio, jouw buurt, jouw Radio Rijnmond.

0: Passenger and the Wrong Direction bij Radio Rijnmond. Bijna 10:30 is het. Goedemorgen, je bent bij de Boerel. Als je maar de juiste richting kiest op de weg. En dan kom je misschien wel wat vertraging tegen op de A20. Gouda richting Hoek van Holland bij Vlaardingen staat er een vrachtwagen met pech. De oprit is dicht. De A15 moet niet vergeten. Rotterdam richting Europoort tussen de havens en afrit Oostvoorne. Daar is het wegdek dus in slechte toestand. Gaat om de Zuurhofbrug. En je bent 10 minuten langer onderweg op de 29. Rotterdam richting Berg op Zoom tussen afrit Numansdorp en knooppunt Hellegatsplein. Het weer voor Zuid-Holland. Nou ja, een wisselende dag. Nu nog een zonnetje in het Lloydkwartier in Rotterdam. Maar het is echt van alles wat weer. Vanuit het westen straks buiige regen. En er komt ook een stevige zuidwester te staan. En dat wordt maximaal 18 graden. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten van Zuid-Holland weer weg. In de nacht valt slechts nog een enkele bui bij minimaal tussen 11 en 15 graden. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Dan blijft het wel vrijwel overal droog. Het kan dan 19 graden worden met een doorstaande zuidwestenwind. De hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op het Wilhelminaplein in Rotterdam heeft vanmorgen een agent een waarschuwing gelost bij een aanhouding. Er is iemand gewond geraakt. De verdachte zou volgens ooggetuigen bezig geweest om rode verf op het rechtbankgebouw aan te brengen. Nou, waarom dat heeft geleid tot waarschuwingsschoten is niet duidelijk. Om de muur van het rechtbankgebouw staat een lange rode streep van meer dan 10 meter lang. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties, meldt de Volkskrant na onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 geldt dat je actief bezwaar moet maken als je na je overlijden geen orgaandonor wilt zijn. Wie niets invult, wordt geacht geen bezwaar te hebben en is dus in principe donor. Toch wordt in 59% van die gevallen geen orgaan gedoneerd, blijkt het onderzoek, mede doordat nabestaanden alsnog bezwaar kunnen maken. Het aantal orgaandonoren na overlijden steeg sinds 2021 van gemiddeld 250 naar zo'n gemiddeld 300 per jaar. Zo'n 1500 mensen staan op de wachtlijst voor een orgaan.
0: Ja, dan kun je over meepraten. In de koffiecorner is de hele ochtend het gesprek van de dag. Ben jij donor, ja of nee?
1: Voor het eerst in bijna een eeuw wordt er een film ingestuurd voor de Oscars vanuit Vaticaanstad, het kleinste land ter wereld. Het gaat om de documentaire Green Lava, schrijft RTL. Het gaat over een Italiaanse man die kampt met de ziekte van Duchenne, een progressieve spierziekte. Volgens het Vaticaan is dat het verhaal van de man zo bijzonder dat het verdient door iedereen gezien te worden. De film vertegenwoordigt niet het Vaticaan zelf. Anders dan bij de categorie voor internationale speelfilms is voor korte films niet vereist dat de inzending is goedgekeurd door een nationale commissie.
0: Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op.
0: Met nu, Cher.
2: Radio met een grote R.

0: De Sjoep Sjoep Song van Cher bij Radio Rijnmond. Jouw radio met de grote R. Groepensneller. En ik heb zo'n eigenwijze linnen tas van Radio Rijnmond voor je in de aanbieding in de nieuwsquiz. Met daarin ook nog die Rijnmond Gerse sokken. Ik laat je het fragment nog eens horen. Het is uit het nieuws van vanochtend, maar er zijn wat woorden weggevallen.
1: Een heel bijzonder transport afgelopen nacht. Simonshaven op Voorne Putten.
0: Oké, bijzonder transport bij ons in de regio. Maar wat voor bijzonder transport dan? A. Transport van een luxe jacht. B. Transport van transformatoren. Of C. Transport van enorme windmolens. A, B of C. Open de app, place your bets. En maak kans op die leuke linnen tas met die gerse sokken erin. Open de app rechtsboven, klik op apples. James Blunt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn...

0: Zo'n mooi lief liedje van Frans Halsema. Trouwens niet van hem, maar het was met name in de jaren 70 dat er heel veel gecoverd werd. Want dit was een cover van het nummer Her Song van Jake Holmes uit 1970. En Frans Halsema bracht het dus opnieuw uit in 1977. Ik zie dat er behoorlijk gerammeld wordt aan de poort. En jij kunt ook nog meerammelen. Wil jij ook een duit in het zakje doen als het gaat om de nieuwsquiz?
1: Roepen sneller.
0: Want ik heb nog steeds die leuke linnen tas voor je in de aanbieding, hè? Ja, met die eigenwijze tekst op. En er zit ook nog gersensok in. Op de valreep kun je meedoen. Ja, zullen we het fragment even laten horen? Komt-ie.
2: Een heel bijzonder transport afgelopen nacht. Simonshaven op Voorne-Putten.
0: Oh, dat kwam nog net even tevoorschijn. Wat voor bijzonder transport in onze regio dan? A, van een luxe jacht. B, van transformatoren. Of C, van enorme joekels van windmolens. Wat denk je?
3: I love you.
0: Nou, ik hou van jou. Maar nu nog even meedoen natuurlijk. Dus, open de app. Rechtsbovenin klik op Apples. En kans maken op die leuke linnentas van Radio Rijnmond. Plus nog eens een keer die gerse sokken erin. Voor de frisse dagen die in aantocht zijn. Zometeen Lady Antebellum op het podium. Eerst Halle Hens aan dek voor Simply Red and Something Got Me Started.

0: Lady Antebellum en Need You Now bij Radio Rijnmond. Het moment is daar. Ora Est. Wie gaat er vandoor met die geinige linnen tas van Radio Rijnmond met daarin die gerse sokken? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Een heel bijzonder transport afgelopen nacht. Simonshaven op Voorne Putten.
0: Oh. Oké, wat voor bijzonder transport? A, van een luxe jacht, B, van transformatoren of C, van enorme windmolens? Wat denk jij, Helen? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud. Nou, volgens mij zijn het de transformatoren.
0: Transformatoren. Nou, eens eventjes kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Een heel bijzonder transport afgelopen nacht. 3 grote transformatoren voor stroom. Op weg naar Simonshaven, voor de Putten.
0: Het zijn ook geen kleine jongens trouwens.
2: Nee, gigantisch.
0: Goeie grutte.
2: Een Boeing, hè?
0: Ja, ik bedoel, het is niet zo'n travootje die op de grond ligt als dimmer bij je thuisverlichting.
2: Nee, die niet.
0: Maar goed, dat levert jou in ieder geval een geinige tas op.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, en gerse sokken er ook nog een keer in met Rijnmond. Dus het is gewoon collectors items, Helen.
2: Ja, superleuk.
0: Ja, ja. Hoe is het weer bij jou?
2: Het is nu droog, ja. Maar wel bewolkt.
0: Ja, waar zit jij op dit moment?
2: In Brielen.
0: Oh, mooie Brielen. Maar Brielen is toch altijd wel, altijd als het er overal waardeloos is, is het in Brielen stiekem toch wel mooi, toch?
2: Dat klopt, inderdaad. Ja.
0: Oh, je zit er lekker dus. Nou, we gaan met internationaal transport gaan we die tas en die sokken jouw kant uitsturen. Wat zijn de plannen nog voor vandaag, Helen?
2: Richting Nesselanden, oppassen.
0: Oppassen? Op wie?
2: Ja.
0: Of op wat?
2: Kleinkinderen, ze zijn niet echt klein meer hoor, maar... Ik ga er toch iedere donderdag heen.
0: Oh, leuk. Hoe oud zijn ze?
2: 14 en 16.
0: Oeh. Luisteren ze nog naar je?
2: Redelijk.
0: Goed, volgens mij hebben ze de leukste oma die er is.
2: Ja.
0: Denk het wel. Ja, nou, dankjewel voor het meedoen, hè. En een goede reis straks.
2: Ja, graag gedaan.
0: Oké, dag Helen. Hoi. En als je nou denkt, verdulle me, die had ik ook geweten. Morgen spelen we het gewoon weer, hè, de nieuwsquiz. En volgend uur zou je dat geluidje nog wel eens kunnen horen. Dan moet je ook in actie schieten voor die Feyenoord-sjaal. Dit is In Excess. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: In Excess en Original Sin bij Radio Rijnmond. We gaan alweer richting 11 uur. En het komend uur, het derde uurtje van De Boer Op. Ja, gaat het weer gebeuren, hè? Dan zou zomaar dit geluid voorbij kunnen komen. Let op, dit is een test. Als je dit hoort het komend uur ergens, dan, dan zou ik heel snel in actie schieten en naar de Rijnmond-app gaan. En dan de tekst appen hand in hand. En dan ga jij er komend uur misschien wel vandoor met die leuke Feyenoord-sjaal. Dus als je dit hoort, nu nog niet dus. Kan zomaar gebeuren, dan maak je dus kans op die Feyenoord-sjaal. En als je die in de wacht sleept, ja, dan ga je automatisch mee naar ronde 2. En morgenmiddag gaan er ook dus nog 2 kaarten uit voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Dus ik zou zeker de oren gespitst houden. Al was het alleen maar vanwege het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
8: In Gorinchem is het 17 graden. Goedemorgen. Bijna 11 uur. Je bent bij De Boer op. Ronde 3. Uur 3. En komend uur gaan we dat geluid laten horen van Hand in Hand. En als je dat hoort, gelijk de tekst Hand in Hand appen naar onze Rijnmond-app. We gaan gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van RTV Landsingeland. En natuurlijk het nieuws van bij jou om de hoek. En jouw bijdrage van harte welkom in de koffiecorner. En lekkere muziek hoor. Meredith Brooks die staat beneden nog koffie te drinken, maar die komt zo meteen deze kant uit. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De politie heeft een schot gelost op het Wilhelminaplein in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een agent van de parketpolitie die werkt op de rechtbank. Volgens de woordvoerder van de politie kwam de verdachte ineens achter een busje vandaan gesprongen en spoot hij van dichtbij verf in het gezicht van de agent die daarop schoot. De verdachte werd niet geraakt. De verdachte had even daarvoor met rode verf op het rechtbankgebouw gespoten, zeggen ooggetuigen. Ook voor transportbedrijven zorgen de problemen met de Suurhofbrug, de A15, voor grote schadeposten. Het verkeer op de route naar de Maasvlakte moet over de vluchtstrook en dat veroorzaakt files. Voor dit bedrijf uit Hoogvliet met 160 chauffeurs zorgt dat voor een flinke extra kostenpost, omdat het verkeer daar vaak vaststaat.
10: Nou ja, je hebt natuurlijk chauffeurs die je gewoon moet doorbetalen en je kan de productie niet verhogen, want auto's mogen maar een bepaalde tijd per dag rijden. Nou, het probleem zal ook komen dat we op de terminals die erachter liggen, de zeehaventerminals, daar moeten we tijdsloten maken. En die tijdsloten, dat is eigenlijk een drie kwartier tot een uur. Maar als je dus een half uur in de file staat, dan klopt dat tijdslot niet meer. Dan kan je daar je zeker niet meer lossen.
9: Bij dit bedrijf uit Hoogvliet is dat een maandelijkse extra kostenpost van zo ongeschat zo'n €80.000. Bij een inspectie aan de Suurhofbrug werden scheuren gezien. Het is niet de enige brug in de regio waar op dit moment problemen mee zijn. Ze mogen er geen vrachtwagens over de A27 bij Gorinchem. En de Papendrechtse brug bij Dordrecht wordt op dit moment vervangen. De werkloosheid in ons land is in augustus uitgekomen op 4% van de beroepsbevolking. Dat is nagenoeg gelijk met een maand geleden. In totaal zijn er 400.000 mensen op zoek naar een baan. Het aantal werklozen nam in de afgelopen 3 maanden toe met gemiddeld zo'n 3.000 per maand. In diezelfde periode kwamen er 1.000 mensen met betaald werk per maand bij. Het aantal werklozen neemt sinds 2023 langzaam toe. Naast deze werklozen zijn er ook nog 3 miljoen mensen die niet naar werk hebben gezocht of niet direct beschikbaar waren. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn, ziek of arbeidsongeschikte. Oud-Sparta-voetballer Winston Bogarde is aangesteld als assistent trainer bij Jong Oranje. Dat meldt de KVB. Bogarde kwam 20 keer uit voor het Nederlands elftal en speelde na Sparta ook nog voor Ajax, AC Milan, Barcelona en Chelsea. Dit voorjaar behoorde hij nog tot de technische staf van de nationale ploeg van Suriname, dat zich net niet wist te plaatsen voor het WK. Bogarde neemt de plek in bij Jong Oranje van Leroy Echtold, die eerder dit jaar werd aangesteld als hoofdtrainer van AZ. Het weer. De bewolking neemt toe. Met in de loop van de ochtend en middag vanuit het westen buien geregend. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg richting het oosten. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Dankjewel Dave. Ja, mocht je het nog niet mee hebben gekregen. Dus problemen bij de Zuurhofbrug. Dan heb ik het over de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar is het wegdek in slechte toestand, die brug ook. En je wordt dus daar ter plekke via de vluchtstrook geleid. En het is alweer een optelsom. Want de A27, ja, daar is natuurlijk de Merwedebrug dicht voor zware vrachtwagens in beide richtingen. En er wordt natuurlijk ook nog gewerkt aan de Papendrechtse brug op de N3. En dat gaat nog wel eventjes duren. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Goede reis. Zometeen Matter Brooks bij Radio Rijnmond. En ja, misschien ga ik hem. Misschien klinkt hij wel gelijk. Hè? Daar heb ik zelf ook helemaal geen invloed op. Dat geluidje van Hand in Hand. En als je die hoort, dat geluidje, dat hoort, dan zou ik zeker snel de tekst Hand in Hand appen naar ons. Want dan maak je kans op een Feyenoordsjaal.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Wat doe jij als je de sirene hoort?
13: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
12: En wat als je geen verbinding hebt?
13: Dat is een goeie.
12: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
14: Rouwkaart, kerst,
15: uitvaartpraat.
14: Bloemstuk, koets met paarden,
15: uitvaartpraat.
14: Koffie, cake, bitterballen,
15: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
12: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
16: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
23: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
23: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.

Meredith Brooks en Bitch. Niet persoonlijk bedoeld hoor. Goedemorgen, de boer op de luisteraar. Het tweede uurtje, nee, wat zeg ik, het derde uurtje. Wat gaat het toch weer zo snel als je het een beetje naar je zin hebt? Nou, het komend uur hebben we genoeg te doen hoor. Want straks gaan we natuurlijk weer gluren bij de buren. En dan gaan we in gesprek met een van de vele streekomroepen die onze regio rijk is. En met die streekomroepen hebben we ook een nauwe samenwerking. Dus we gaan deze keer ons licht opsteken bij de collega's van RTV Lansingeland. En jij kunt natuurlijk meepraten over het nieuws dat je voorbij hoort komen. Ja, de donorwet is mislukt, zegt donorintensivist Jelle Epker in de Volkskrant. Ook al is die donorwet gewijzigd, toch kan familie op het laatste moment een donatie tegenhouden. En dat levert dus eigenlijk niet het gehoopte aantal donoren op. Ben jij donor? Ik wil het graag van je weten. En Leefbaar Rotterdam wil een referendum over betaald parkeren. Heeft zo'n referendum kans van slagen, denk je? Nou, open de app, rechtsboven klik op App Ons. En blijf vooral heel erg scherp luisteren, want als je dit geluidje hoort... Dit is een test, hè? Dit is een test. Hallo, dit is een test. Dit is een test. Ja, ik ken de luisteraars een beetje heel erg trigger happy. Maar als je het geluidje hoort op een ander moment, dan zou ik heel erg snel hand in hand appen naar onze Rijnmond hebben. Want dan maak je dus kans op die geweldige Radio Rijnmond sjaal, die Feyenoord sjaal. En morgen gaan ook die twee kaarten eruit voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Dus goed blijven opletten. En natuurlijk gewoon goed blijven luisteren, al was het alleen maar vanwege die heerlijke muziek van zometeen Will Smith, maar ook de Beach Boys. Dit is Kokomo.

Somebody New bij Radio Rijnmond in De Boer op. En het zal toch niet waar zijn? Ik zie daar iemand binnenkomen met een keyboard en... Ja hoor, het is weer zover. Het geluid heeft geklonken. En dat betekent dat je in actie moet schieten door hand in hand te appen naar de app van Radio Rijnmond. Rechtsbovenin klikken op App Ons. Hand in hand, die tekst zie ik graag. En dan gaat de computer zo meteen ratelen. Ik zie nu al dat er echt werkelijk een soort stormloop is. Als het maar niet crasht hier. Hè? Nee, ja. Ik zou het sowieso blijven proberen, want ik hoop jou zo meteen te kunnen bellen. Maar dat bepaalt natuurlijk de computer. Hand in hand, maak kans op die Feyenoord-sjaal. En morgenmiddag dus misschien wel... Ja, die twee kaarten voor de wedstrijd Feyenoord-Utrecht. Ik wens je heel veel succes. Nou ja, valt wel mee, hè. Hand in hand appen is niet zo ingewikkeld. Maar je moet er maar tussen komen zitten, hè. Dus, nou ja, ik hoop je zo meteen te spreken. Dit is Will Smith.

0: West.
1: Ik ben dan zo benieuwd hoe Will Smith thuiskomt. Zo van, hoe was jouw dag? En dan heeft hij dus de hele tijd in die studio enorm zijn best aan het doen. En ben je toch helemaal kapot van jezelf. Wild Wild West hoorde je bij Radio Rijnmond. En zojuist klonk dus dit geluid. En de computer ontplofte hier bijna. Er werd zoveel geklopt aan de deur bij de app van Radio Rijnmond. Ja, dus AI of niet, de computer had best wel wat moeite om daar een winnaar uit te kiezen. Nou ja, kiezen, dat is at random. En Jeannette viel in de prijzen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ook jij had hand in hand geappt.
2: Ja, klopt, ja, inderdaad.
1: Ja, kan je het...
2: Nou, superleuk.
1: Ja, nou, je hebt dus nu een Feyenoord-sjaal gewonnen, hè? Dus
2: ja,
1: nou, dan doen we even een feestmuziek.
2: Maar dat is toch al leuk?
1: Ja, dat is al leuk.
2: Ja.
1: Dat is al leuk. Ja, ja, maar goed, ik duim...
2: Meedoen is al leuk, toch?
1: Ja, meedoen. Ja, nou, meedoen is leuker dan winnen, zeggen ze dan altijd. Maar dat vinden we... Ja, kom op.
2: Jullie hebben altijd leuke acties.
1: Oh, nou, dat is mooi om te horen, Jeannette.
2: Ja, ja.
1: Ja, en ik duim voor je dat je morgen weer wordt gebeld, morgenmiddag.
2: Ja.
1: Want dan ga je er vandoor met twee kaarten voor die wedstrijd Feyenoord-Utrecht.
2: Nou, dat zou toch helemaal...
1: Dat zou toch helemaal te gek zijn? Kan je het een beetje, hand in hand? Kan je het een beetje?
2: Ja, tuurlijk.
1: Nou, kom eens. Ja, doe maar.
2: Hand in hand, voor camera. Ja, eigenlijk moet je zeggen, zoek een plekje...
1: In de zon. Ja, precies. Nou, je hebt me overtuigd. Ja. Je bent een diehard Feyenoord-fan. Ik hoor het al.
2: Ja, precies.
1: Nou, wat zijn de plannen nog voor vandaag?
2: Nou, niet zo heel veel, want ik ben 11 weken geleden geopereerd.
1: Oh.
2: En ik zit een beetje opgehokt, zeg maar.
1: Oh, maar gaat het herstel wel voorspoedig, Jeannette?
2: Nee, het valt een beetje tegen. Maar we blijven de stip op de horizon zien.
1: Ik hoor het aan je.
2: Het komt vanzelf een keertje goed.
1: Want, ja, ik hoor het aan je, want je klinkt nou niet down.
2: Nee, maar dat moet je ook niet worden, want dan is leven niet leuk meer, toch?
1: Kijk, zo. Hey, ik heb 3 tegels volgeschreven met een blauwe stift. Ga ik allemaal ter ere voor jou ophangen. Hey, dankjewel. En sterkte met herstel. Hey. Ik gun het je van harte. Dankjewel, Jeannette.
2: Dankjewel.
1: Hoi.

0: Roxy Dekker en Ronnie Flex. En gaan we weg? Nou, zij gaat hard op weg naar omhoog, hè? Want Roxy Dekker, dat is echt een rising star met de grote zalen die ze allemaal trekt. En je hoorde deze samen met Ronnie Flex in De Boer op. Het is bijna 11:30. Goedemorgen. Eerst maar eens even kijken naar de verkeerssituatie. Ja, nou ja, die Schuurhofbrug, hè, dat is echt wel een dingetje. Dat is weer het zoveelste smetje op onze infrastructuur in Zuid-Holland. Als ik het zo mag zeggen, heel eerlijk gezegd. Want we hebben natuurlijk ook te maken met de Merwedebrug die dicht is voor zwaar vrachtverkeer vanwege slijtage. En dus nu ook die Schuurhofbrug die tevoorschijn is gekomen op de A15. Rotterdam richting Europoort heb ik het dan over. Hou rekening daar met enige vertraging. En gefronste wenkbrauwen gemeld vanaf de A16. Rotterdam richting Breda bij de Drechttunnel is een te hoog voertuig gesignaleerd. Dus daarom moet de boel dicht. Ja, dat levert altijd hele boze gezichten op. Gaan we naar het weer voor Zuid-Holland. Een wisselvallige dag vandaag. Het zonnetje is inmiddels ook uit het Lloydkwartier vertrokken in Rotterdam. Wisselvallig met een maximumtemperatuur van 18 graden. Buiige regen is er op komst vanuit het westen. Vanavond trekken de meeste buien naar het oosten dan weer weg uit Zuid-Holland. In de nacht valt slechts nog een enkele bui bij minima tussen 11 en 15 graden. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Blijft het vrijwel overal droog. Het kan wel 19 graden worden met een doorstaande zuidwestenwind. Ja, de komende dagen, zaterdag, blijft het tot de avond meest droog. In de nacht naar zondag en zondagochtend valt er wat regen. Vanaf maandag droogt het weer op. In het weekend ligt de temperatuur iets boven de 20 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De agent die een schot gelost heeft op het Wilhelminaplein in Rotterdam-Zuid kreeg kort daarvoor rode verf in het gezicht gespoten. Er werd gericht geschoten, maar was alleen niet raak. De agent maakt deel uit van de parketpolitie, die actief is op de rechtbank. Bij de rechtbank kwam de verdachte achter een busje vandaan en spoot dus op korte afstand verf in het gezicht van een van de agenten. Die schoot daarop. Hoe ver de verdachte toen stond en of de agent verf in zijn ogen had gekregen, dat kan de politie niet zeggen. De verdachte rende daarna weg, maar werd snel opgepakt. De man wordt nu verdacht van mishandeling, verzet bij aanhouding en vernieling. Hij had kort daarvoor namelijk het rechtbankgebouw beklad met rode verf. In de Tweede Kamer heeft premier Jutte de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen afgetrapt. Gisteren was de grote vraag hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat vinden voor hun plannen. Daar probeert Jette antwoord op te geven door draagvlak te vinden en niet alleen in de politiek.
2: Dan kijken we naar de medeoverheden en de sociale partners waar we veel mee samen moeten doen. Maar zeker naar de Tweede en de Eerste Kamer. Als we brede steun in die beide kamers kunnen organiseren voor deze miljoenennota, dan geeft dat de rust en zekerheid die nodig is om die grote doorbraken te realiseren.
1: Jesse Klaver van Pro zei daarop dat het kabinet dat al maanden probeert, tot nu toe zonder veel succes.
0: Weet je wat ik zo schattig van jou vind?
1: Nou?
0: Jij zegt het wel vaker, Jutte.
1: Ik ga verder.
0: Rutte en Jette. Ja,
1: sorry. Ja.
0: Nee, ik vind het gewoon. Ga verder.
1: Het huis van de bedenker van de televisiefiguur Peppa Pig. Die is heel groot, vooral in Groot-Brittannië, maar ook in Nederland vrij bekend. Dat huis is leeggeroofd. Er zijn twee mannen aangehouden. Dat zijn bekenden namelijk.
0: Wat hadden ze meegenomen? Varkens?
1: Nou, dat hoor je zo meteen wel. Het gaat om twee mannen uit Roemenië die eerder zijn opgepakt voor de roof uit de kunsthal in Rotterdam.
0: Serieus?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké.
1: Ze hadden voor £65.000 aan spullen meegenomen, meldt de Britse krant The Sun. De twee mannen waren in 2012 opgepakt voor de kunsthal in Rotterdam. Hebben de celstraf ook al uitgezeten van 6 jaar. Maar zijn vervolgens daarna gewoon weer op boevenpad opgegaan. Bij de diefstal is onder meer een Rolex, tassen en koffers meegenomen. Of die koffers van varkensleer zijn, dat weet ik niet. De politie heeft de twee na die roof kregen ze vrij snel een beeld. Maar ze hielden ze in de gaten in de hoop dat ze nog een keer de fout in zouden gaan. Zodat ze konden echt opnieuw op heterdaad betrappen. Nou, dat gebeurde ook. Stonden deze week voor de rechter, kregen van de rechter 2 en 5 jaar cel.
0: Maar ik wist niet, Peppa Pig is natuurlijk hartstikke rijk geworden. Dus vandaar die Rolex.
1: Ja, nee, goed. Het mansion waar de
0: Peppa
1: man
0: Pig
1: woonde. Die is zo'n 10 miljoen pond waard.
0: Je hebt kinderen, maar Peppa Pig, daar kun je toch niet omheen? Dat is toch echt.
1: Nou, dat is vrij groot inderdaad.
0: Net zoals Paw Patrol, dat is toch ook helemaal
1: niet. Nee, mijn kinderen die zijn vrij. Die hadden er niet zo heel veel mee. Okay. Die zijn nu, van de week hadden we het 9- en 11-jarig verjaardagsfeestje van de twee. Ja. Maar we waren toevallig afgelopen voorjaarsvakantie waren we in Duitsland, Zuid-Duitsland. Daar heb je dus een Legoland zitten. Ja. En daar had je dus iets nieuws. Daar zat Paul naast, een Peppa Pig Park.
0: Jij bent er echt naartoe gegaan ook?
1: Nee, we zijn alleen maar op gegaan.
0: Ik dacht.
1: Nee, want dan moet je extra voor betalen voor dat Peppa Pig Park. Dus dat doen we niet.
0: Okay,
1: we
0: een klein kijkje in het leven van het vaderschap van Dave Datema. Dankjewel.
1: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op.
0: Met nu Raccoon.

0: Alex Warren en Passenger hoorde je bij Radio Rijnmond. En het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. Maar het grappige is, en dat deden ze vorige week ook al bij Open Rotterdam, en dan komen de buren bij mij gluren. Nou ja, dat vind ik hartstikke leuk. Ik verwelkom Vera Visser de Mol, programmamaker bij RTW Lansingland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ja, je dacht, kom, ik kan wel iedere keer met een videoverbinding werken.
1: Ik kom gewoon een keer bij jou gluren.
0: Ja, maar het grappige is, even uitleggen aan de luisteraar. Jij hebt een duobaan, dus je bent verslaggever, programmamaker bij RTW Lansingland. Maar precies. Je werkt ook in het onderwijs.
1: Ja, dat klopt.
0: En soms loopt het een beetje door elkaar, want de vorige keer spraken elkaar en toen was je
1: op jeugd. Toen was ik op kamp.
0: Ja. Ja, precies.
1: Nou, ik heb het overleefd.
0: Je ziet er goed uit, dus het is allemaal overleefd. Maar goed, het was even schakelen voor je. Maar nu heb je de pet op van het programma maken bij RTV Lansingeland.
1: Dat klopt.
0: Waar zijn jullie allemaal bezig geweest?
1: Nou ja, we hebben nogal last van ganzen in Lansingeland.
0: Ja.
1: En vooral voetbalclub CVV Berkel. Die kan ze spreekwoordelijk wel schieten. Dat mag natuurlijk niet.
0: Nee, zijn ze beschermd inderdaad?
1: Dat niet volgens mij. Maar ja, CVV Berkel zit soort van midden in de woonwijk.
0: Oh nee, dus die handen om te schieten. Nee, lijkt me niet goed.
1: Maar daar hebben ze en kunstgrasvelden en gewone grasvelden. Ja. En die ganzen die komen gewoon lekker vanuit de groenzone. Nou, je kent Berkel een beetje.
0: Zeker, ik woon
1: uit dat mooie natuurgebied. Ja. Je woont er zelfs. Ja. Daar komen ze aanvliegen en dan landen ze op het grasveld om zich daar helemaal vol te vreten.
0: En onder te schijten.
1: En vervolgens gaan ze naar het kunstgrasveld om het daar onder te schijten.
0: Oh, dat is niet goed voor het kunstgrasveld.
1: Dus, nee, zeker niet. Nee. Dus daar komt de gemeente sowieso al 3 keer in de week om poep te scheppen. Want dat gaat gewoon nog ouderwets met een kruiwagen en een schep.
0: Bij mij niet gezien hoor.
1: Nee,
0: bij mij
1: nee.
0: Straat. Bij mij scheiden ze de straat ook. Nee, maar niet, mij niet gezien. Maar ik heb het ook bij mij niet gezien. Bij mij scheiden ze de straat helemaal onder.
1: Het is echt best wel een heel groot probleem.
0: Ja.
1: Dus daar hebben wij de voorzitter van CV Berkel over gesproken. En Dave Bergwerf van het CDA.
0: Mm-hmm.
1: Want die heeft raadsvragen gesteld.
0: Ja.
1: En de gemeente probeert natuurlijk zo goed mogelijk mee te denken. En stel dat er luisteraars zijn die zeggen, nou, ik heb de oplossing tegen ganzen op voetbalvelden, dan zou ik zeggen, stuur een berichtje naar CVV Berkel. Ja. Want daar zijn
0: ik zie ook via de app al de eerste recepten voorbij.
1: Oh ja. Ja, het schijnt dus, dat heb ik wel opgezocht, maar gans schijnt niet zo lekker te zijn.
0: Nee, maar met een beetje prijsselbeer.
1: Oh, ja hoor. wie weet dat er een lokale restaurant er iets mee kan.
0: Hey, win-win situatie.
1: Nou, precies, ja, ik zie een gat in de markt.
0: Maar goed, die ganzen moeten dus opgevangen worden. Maar dit is inderdaad een plaag.
1: De voorzitter van CV Berkel, Ricardo Rens, die weet het allemaal met een grote grijns te vertellen.
0: Ja, ja.
1: Maar inwendig huilt hij, denk ik.
0: Zijn gras.
1: Ja.
0: De bezoekers van het Opper de Pop Festival, zijn die uitgegleden over ganzenpoep?
1: Nee, dat niet. Oh. Maar zaterdag wel een beetje over het gladde gras, omdat het behoorlijk begon te regenen.
0: Ja, zonde, hè? Het weer in het Annie M.G. Schmid Park?
1: Ja, precies.
0: Ja, het festivalterrein van Lansingeland eigenlijk.
1: Inderdaad, ja. Nee, het was vrijdagavond was het 18+. Dat klinkt altijd een beetje pikant. Maar dat is gewoon dat er geen kinderen...
0: Oh, ik dacht dat je het over de temperatuur had. Goed.
1: Maar toen traden Direct op.
0: Ja,
1: en als afsluiter waren de Dirty Daddies. Nou, dat is altijd... Het was 90 minuten.
0: Ja.
1: 90 verschillende hits. Gewoon knallen.
0: Ja.
1: En het was gewoon een fantastisch festival. En op zaterdag waren de kinderen wel welkom. Dus daar zag je heel veel klein grut ook lopen. En jongeren.
0: Ja.
1: Volgens mij was het ontzettend uitverkocht bij de dagen. En was het gewoon een heel leuk festival. En wij waren er natuurlijk bij om heel de tijd live radio te maken.
0: Ja, fantastisch. Ja.
1: En daar hebben we ook nog een mooie reportage gemaakt.
0: Allemaal te vinden op rtvlansingeland.nl. Volgens mij ook natuurlijk over dat Lansingeland op zijn vingers is getikt door de provincie. Of door het Rijk zelfs. Hè, Lansingeland.
1: Ja.
0: En opvang van statushouders / asielzoekers blijft ook een dingetje.
1: Dat blijft een ding inderdaad. Nou is dat wel al... was die brief al verzonden naar de gemeente op 1 juli.
0: Oké. Okay.
1: Dus... Maar nu werd het ook in de landelijke bladen zag je het ook voorbij komen.
0: Ja.
1: Dus dat blijft toch wel een ding, hè, de opvang.
0: Ja, werk aan de winkel.
1: Ja, precies.
0: Vera, dankjewel voor je komst.

Grupo Sportivo en Hey Girl bij Radio Rijnmond. Eens even kijken. Arita zei net tegen mij, ik ben al heel erg lang donor. Ze mogen van mij alles gebruiken. Het mag niet zo zijn dat nabestaanden daar bezwaar tegen kunnen maken. En Egbert zei net tegen mij, je kan ook bij leven donor zijn. Namelijk door stamcellen te doneren. Kun je mensen met kanker helpen met een stamceldonatie. Kun je levens mee redden tijdens jouw leven. Dank jullie wel allemaal voor de reacties in de koffiecorner. Zometeen lunchbreak. Eerst Sydney Youngblood en If Only I Could.

0: Ja, bekend van die videoclip waar hij staat te stuiteren met een bal in de vorm van de aarde. Sidney Youngblood. En if I could, I would make the world a better place. Hij staat nog steeds te stuiteren, helaas. Dat was de laatste van De Boer Op. Want ik ga plaatsmaken voor lunchbreak. Erik Lemmers bij mij in de studio. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Wat kunnen we zo meteen horen?
1: Wij gaan het hebben over boeken. Boeken die worden gekocht door bedrijven in het buitenland. Dus er zijn boekenwinkels, bijvoorbeeld in Hendrik Ido Ambacht. En die krijgt ineens nachtelijke bestellingen binnen van de meest uiteenlopende boeken. Dus een lijst van een kookboek, een roman uit 1940.
0: Ik voel hem al aankomen.
1: Jij bent zo slim, Ruud.
0: AI wordt getraind met deze boeken.
1: Dat wordt getraind daardoor, ja. Inderdaad. Dat blijkt dus. Dus zij kopen die boeken en dan blijkt dus dat die boeken, er wordt de achterkant wordt ervan afgesneden. Dan worden die blaadjes door een machine op de scanner gelegd. En dan worden die data worden dus herkend door het model. En daarmee worden die modellen getraind.
0: Ongelooflijk.
1: Er zitten soms ook zeldzame boeken tussen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ze kijken gewoon naar de online voorraadlijsten. En kopen
0: worden die
1: gewoon
0: boeken
1: alles.
0: Gewoon... Het is bijna heiligschennis om die boeken eigenlijk te verscheuren, toch? Is, nou ja, zeg.
1: Vind ik ook.
0: Ja.
1: Dus nou ja, we gaan in ieder geval Jacco van Gies daarop afsturen. Ja. Want die gaat aan die mensen vragen wat ze er zelf van vinden.
0: Ja, ja, ja.
1: Als ze die boeken verkopen.
0: Ja, ik wil zeggen. De lunchplaat?
1: Nog meer online. Maar dan een jongen die graag een hele bekende gamefluencer wilde worden. In Amerika, een 9-jarig jongetje. Mm-hmm. Hij deed Minecraft en hij dacht, nou, dan wil ik ook lekker becommentariëren terwijl ik op YouTube laat zien hoe word ik dan allemaal doen.
0: Ja, dat is helemaal in. Hè? Dan spelen ze een spelletje. Maar dit becommentariëren ze dan. Ja,
1: dat is leuk.
0: Dat is
1: en dat
0: Twitch,
1: zie je dan op YouTube.
0: Ja, ja, precies.
1: En dan kunnen anderen de kunst weer afkijken.
0: Ja, ja.
1: En ondertussen is die jongen dan ook meestal een entertainer. Hè?
0: Maar daar is toch die Zweedse gozer heel groot mee
1: PewDiePie.
0: Geworden? Ja, ja. PewDiePie.
1: Die is,
0: toch...
1: is ontzettend populair, ja, maar je hebt er nog veel meer.
0: Ja, ja.
1: In Nederland heb je de kwebbelaar, de kwebbeljongen.
0: Oh ja, ja, goed, maar als je op je 9e begint. Hè, dus,
1: vroeg beginnen, precies. Alleen, hij krijgt dus nauwelijks volgers. En toen dacht zijn vader, ja, dat is ook een beetje lullig. Weet je wat, ik koop gewoon een advertentiecampagnetje, want dan kan je het komen kopen daar. Dan kan je het omhoog laten komen in de ranking. Dus hij liet hem zien van, nou ja, dit en dat, via de creditcard, $20, je moet even je budgetje even verdelen over de dingetjes die je wilt. En die jongen dacht, van, maar dat kan ik ook. Dat ga ik nog eens een keer doen. En nog een keer, nog een keer, nog een keer. En toen heeft hij op de zakelijke creditcard van zijn vader voor €106.000 aan campagnes besteld.
0: Oei. Ja.
1: En de baas die vond het niet zo leuk.
0: Volgens mij is er een plaat waarin de tekst zit Pay My Debt.
1: Oh ja, Pay My Dues.
0: Pay My Dues, inderdaad.
1: Stacia.
0: Ja, precies. Nou ja, dat zou er eentje kunnen zijn. Maar het is vooral jouw luisteraar. Welke plaat hoort bij dit, nou, toch wel onfortuinlijke verhaal? Open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Hey Raymond! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Hey,
10: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Alcazar hoor je zo op Radio Rijnmond. Die van een hit uit 1979 van de disco-producers. Nou, Rodgers en Bernard Edwards iets heel anders wisten te maken. Je hoort dat nummer zo. Eerst het nieuws van 12 uur. Dave Tatema. Goedemiddag, Dave.
18: Goedemiddag. De agent die een schot gelost heeft op het Wilhelminaplein in Rotterdam-Zuid kreeg kort daarvoor rode verf in het gezicht gespoten. Er werd gericht geschoten, het was alleen niet raak. De agent maakte deel uit van de pakketpolitie die actief is op de rechtbank. Bij de rechtbank kwam de verdachte achter een busje vandaan, spoot op korte afstand verf in het gezicht van een van de agenten die daarop schoot. Hoe ver de verdachte toen wegstond en of de agent verf in zijn ogen had, dat kan de politie niet zeggen. De verdachte rende daarna weg, maar werd snel opgepakt. De man wordt verdacht van mishandeling, verzet bij aanhouding en vernieling, had kort daarvoor het rechtbankgebouw beklad met rode verf. Het verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet nog zeker 4 tot 8 weken over de vluchtstrook van de Zuurhofbrug rijden. Dat verwacht Rijkswaterstaat. Daarna wordt de situatie ter plaatse aangepast. 1/2 van de brug wordt dan voor beide richtingen in gebruik genomen. En de brug komt uit 1972. Gisteren werden scheurtjes ontdekt. Daarom wordt het verkeer over de vluchtstrook van die brug geleid. Per dag gaan er zo'n 36.000 voertuigen overheen. Er zitten ook 16.000 vrachtwagens bij. De gemeente Dordrecht heeft aangifte gedaan nadat er vorige week op meerdere plekken anti-AZC-leuzen en hakenkruizen zijn geplaatst met graffiti. Het gaat om 7 plekken, zoals bij de Kispijntunnel en station Dordrecht-Zuid. Zo werd onder meer teksten geschreven om een aanslag te plegen op premier Jette. De teksten waren vrij snel weggehaald. De politie doet onderzoek naar wie er achter die teksten zit. Oud-Sparta-voetballer Winston Bogarde is aangesteld als assistent-trainer bij Jong Oranje, meldt de KVB. Bogarde kwam 20 keer uit voor het Nederlands elftal en speelde naast Sparta ook voor Ajax, Milaan, Barcelona en Chelsea. Dit voorjaar behoorde hij nog tot de technische staf van de nationale ploeg van Suriname, dat zich net niet wist te plaatsen voor het WK. Bogarde neemt de plek in van Leroy Echtold, die eerder dit jaar werd aangesteld als hoofdtrainer van AZ. Het weer. Vanmiddag valt er af en toe regen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de meeste buien weg. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Dave. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen de havens 5700, 6200 en de afrit Oostvoorne. Daar is het wegdek in slechte toestand. En dan word je via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn dus dicht. En het gaat dus om de Zuurhofbrug. 2 minuten vertraging op dit moment. En de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Daar loop je een kwartier vertraging op. Ik wil een lunchplaat draaien en dat gaat over een jongetje van 9 in de Verenigde Staten die graag zijn avonturen op de online game Minecraft wilde delen met de wereld via YouTube. Alleen schoot het niet op met het aantal volgers. Zijn vader die besloot hem een kleine boost te geven met een kleine promotiecampagne voor $20. Hij legde uit hoe hij dat deed, terwijl hij dat dus deed en de creditcard van zijn baas greep. Ja, en die jongen die had heel goed opgelet en dacht, nog een keer en nog een keer. En zo heeft hij inmiddels 98.000 volgers. Maar dat heeft wel €100.000 gekost via de creditcard van zijn pazerwerk. Welke lunchplaat heb jij hierbij in gedachten? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen Alcazar.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Geen journalistieke ervaring? Mooi. Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
20: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
21: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
22: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
21: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
22: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
23: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
24: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
25: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
26: Opgelost. Autotaalglas.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
28: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
29: Interessant. Wat verdien jij dan?
28: Zo open bedoelen ze vast niet.
30: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
31: Diabetes type 1 of 2? Let op. Niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
30: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
31: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
32: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Lunchbreak. Erik Lemmers.
3: Radio met een grote R.

Spacer. Dat was het origineel dat door Edwards en Rogers gemaakt is. Dus. En Alcazar maakte dat later Crying at the Discotheque van. Het bijzondere is dat we straks weer beginnen met een plaat van dit producers duo, dit disco duo. Leuk dat je luistert naar Lunch Break. Zometeen krijgt vanmiddag een live versie. Krijgt Rosenburg vanmiddag een live versie van Hunted. Verschillende teams proberen in dat televisieprogramma zo lang mogelijk aan hun achtervolgers te ontsnappen, die daarvoor alles uit de kast trekken wat er maar aan opsporingsmogelijkheden zijn. In Rosenburg zijn het jongeren die dit met handhavers en agenten gaan doen. En boekwinkels in het land hebben er bijzondere klanten bij gekregen. Zoals een boekwinkel in Hendrik Ido Ambacht, waar onbekende bedrijven de meest uiteenlopende boeken blijken te bestellen, bedoeld voor de training van AI-modellen. Ik wil een lunchplaat draaien, dit keer over een jongen van 9. Een verdrietig verhaal. Hij hoopte misschien net zo beroemd te worden als game-influencer PewDiePie. Hij wilde zijn avonturen in de game Minecraft delen met de wereld, maar kreeg op YouTube nauwelijks volgers. Dus zijn vader dacht, weet je wat, ik geef hem een kleine boost. Ik start een kleine promotiecampagne op YouTube voor $20. En hij legde aan hem ondertussen stap voor stap uit hoe hij dat nou deed met de creditcard van zijn baas. En ja, die jongen die dacht natuurlijk, dat kan nog beter. Dus hij bestelde de ene na de andere campagne. Tot de baas van zijn vader vroeg hoe het nou kon dat er inmiddels voor ruim $106.000 aan die advertentiecampagnes was uitgegeven.

0: 100.000 abonnees en dat aantal neemt nog steeds toe. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op Apples. Muziek van de Britse indieband Temper City. Die ziet hun eerste single meteen een groot succes worden. Het is alsof je muziek van soortgelijke bands van 15 jaar geleden hoort. En dus klinkt het al herkenbaar zonder dat je het kent. Zometeen hoor je die plaat, maar eerst de hit die Sister Sledge op de kaart zette. Met hulp van Nile Rodgers en Bernie Edwards.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: We are family.

0: Temper City en hun single Self-Aware. Je luistert naar Lunchbreak. Boekenwinkels krijgen tegenwoordig regelmatig een bestelling voor de meest willekeurige verzameling van boeken. Het gaat om Amerikaanse bedrijven die inkopen doen voor AI-modellen. De boeken worden gescand en met de data worden die AI-taalmodellen getraind. Het boek zelf overleeft dat meestal niet en het copyright wordt er ook mee geschonden. Dus is het flink omstreden. Verslaggever Jacco van Giessen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: Jij was bij een boekenhandelaar in Hendrik Ido Ambacht, waar dit soort bestellingen binnenkomen. Hè? Hoe kun je daar een voorbeeld van noemen, van een bestelling? Hoe groot dat is?
1: Dat, een bestelling zoals bijvoorbeeld vannacht binnenkomt, dat is een bestelling van zo'n 60 boeken. Nou, dat gaat onder meer over management training, ethiek en weerbaarheid. Over een woordenboek, een feminisme woordenboek. In hoge sferen, dat is een weerboek van Reinier van den Berg, de weerman. Nou, en nog een of ander moeilijk proefschrift over iets over biggetjes. Trainingsboeken, ja. Managementboeken, allerlei soorten. Ja, gewoon informatieve boeken worden besteld. En dat gaat naar Duitsland of het gaat naar Amerika. En de bestemming is wel AI vaak.
0: Ja, je kan zeggen dat het een soort veelvraten zijn, hè, die dat bestellen. Dus die AI komt er wel voor in aanmerking wat dat betreft.
1: Ja, klopt. Dat is het doel. Dat is ook uitgezocht door een aantal journalisten, Amerikaanse journalisten. Want dit gebeurt wereldwijd. Over de hele wereld worden die boeken ingekocht bij boekhandelaren. En dat vindt zijn weg dan naar Amerika. Nou, ze hebben dat uitgezocht. Ze hebben een tracker bij een bestelling gedaan. En ze kwamen uit bij een scanfabriek van Amazon in Amerika.
0: Wow.
1: En op de gevel van dat bedrijf staat een groot dinosaurus die boeken verslind. Dus ze kwamen er ook nog wel vooruit gebeurde.
0: Ze schamen zich daar niet voor. En ja, nee. Ik kan me voorstellen, in Hendrik Ido Ambacht, als je zo'n bestelling binnenkijkt, dat je toch raar staat te kijken.
1: Daar stonden ze raar te kijken, maar goed. Deze heeft 150.000 tweedehands boeken in voorraad. Het is ook niet verwonderlijk dat zij ook worden. Dat daar ook bestellingen plaatsvinden. En in het begin was het ook nog zo. Het waren er. En dan komt er een 60 boeken worden besteld, maar die worden allemaal apart besteld. En per boek naar Amerika is meerdere tientjes verzendkosten.
0: Wow.
1: Dus er wordt ook niet op
0: elkaar
1: dollars gekeken.
0: Nee,
1: het wordt gewoon besteld.
0: We weten hoeveel geld er in AI omgaat wat dat betreft.
1: Het mag wat kosten.
0: Aandeelhouders, het mag wat kosten. Wat vinden ze er nou zelf van, die boekhandelaars?
1: Nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk wel meer handel. Hoewel ze er ook weer niet rijk van worden. Want zo'n boek dat kost misschien 8 of 15 euro. Echt niet zo heel veel. Het gaat ook niet om echt hele grote aantallen. Misschien ja, soms wel. Soms pieken en dalen constateren ze de afgelopen maanden. Maar er is ook nog een omstreden kwestie. Want om die boeken te scannen, om die bladzij voor bladzij te scannen, moet de kaft eraf. En dat betekent dus dat het boek wordt vernietigd bij het scanproces. En dat is natuurlijk niet leuk voor boekenliefhebbers. Maar let wel, dit zijn boeken waar er nog heel veel exemplaren van zijn. Het is niet zo dat, laten we zeggen, het laatste exemplaar wordt gescand en wordt vernietigd. Maar het is wel vreemd.
0: Juist, het is toch vreemd. En ik kan me ook voorstellen, hier zit copyright op alles wat mensen schrijven, dat toch ook een beetje omstreden is.
1: Ja, maar in Amerika gelden dan weer, heb ik me laten vertellen, andere regels wat dat betreft. Daar mag je een boek wat je bezit, mag je scannen en je mag dan het origineel vernietigen. En je mag wel ook gebruik maken van die techniek. Hè? Voor trainingsdoeleinden wordt dan gezegd. Maar ja, het wordt natuurlijk wel weer verwerkt in een commercieel product. Hè? Als wij ChatGPT bijvoorbeeld vragen om iets uit te zoeken, oma's recepten uit de jaren 40 of 50.
0: Ja,
1: dan wordt er wel. Daar ligt toch een boekje aan de grondslag. Dat is ergens gescand.
0: Precies.
1: En zo komt die informatie toch weer bij ons. En dat wordt commercieel
0: zonder
1: uitgebuit.
0: Zonder dat het ervoor betaald is, natuurlijk.
1: Ja, en daar moeten uitgevers natuurlijk ook wat aan doen. Dat is misschien heel lastig. En ook om op internationaal vlak dat allemaal te regelen. Maar dat soort dingen zijn nog niet geregeld. Dat klopt. Ja.
0: Nou, duidelijk nog onderwerp van discussie. We weten in ieder geval dat het gebeurt in een item dat we vanmiddag ook kunnen zien op Rijnmond.nl en in de Rijnmond-app. En natuurlijk op TV Rijnmond. Dankjewel, Jacco.
1: Graag gedaan.
0: Zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Genesis, I Can Dance.

0: Genesis en I Can Dance. Het is bijna 12:30. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar Lunchbreak. Ja, die Schuurhofbrug, dat is dus voorlopig een probleem. Hè. Het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid in de richting van de Europoort, omdat het wegdek in slechte toestand is. Twee rijstroken zijn daardoor dicht. 2 minuten vertraging, dat is op dit moment het enige probleem, gelukkig, wat ik mag vermelden. Dan lekker door naar Stefan. Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
1: Erik, een hele goede middag.
0: Vertel, wat kunnen we allemaal verwachten vandaag?
1: Ja, nou, het lijkt vanmiddag wel een beetje op de herfst buiten. Met vanuit het westen nu op steeds meer plaatsen regen in de regio. Ook een stevige zuidwestenwind, want boven land is die soms vrij krachtig met een windkracht 5. Maar op de stranden ja, kan die vanmiddag wel krachtig zijn. Of misschien wel eventjes hard met een windkracht 7. Nou, tijdens buien kunnen bovendien windstoten voorkomen, zo tussen de 60 en 70 km per uur. En de maximumtemperatuur van 18 graden, die is inmiddels bereikt. En die begint vanuit het westen nu mede door de regen te dalen naar een graad of 15. Nou, vanavond trekken de meeste buien naar het oosten weg. Vannacht valt slechts nog een enkele bui. Temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En morgen dan blijft het hele dag droog. Zien we de zon ook af en toe. In de middag wordt het 19 graden, maar ook dan wel een stevige zuidwestenwind.
0: Ja, die speelt ons parten. En dan de rest van de week? Tenminste, het weekend wordt dat, hè?
1: Het weekend. Nou, dan nemen we die stevige zuidwestenwind ook mee naar de zaterdag. Vrij veel bewolking, af en toe een beetje zon, misschien een beetje regen, maar het zal niet heel veel zijn. Het is niet koud zaterdag, 20 of 21 graden. Zondag, dan valt in de ochtend regen. In de middag, nou, dan kun je gerust plannen maken, want dan gaan we de zon zien, blijft het ook droog, met nog steeds een temperatuur rond de 20 graden. Ja, en vanaf maandag lijkt het dan een aantal dagen helemaal droog te blijven in de regio. Zeker vanaf dinsdag ook heel weinig wind en prima temperaturen van 19 tot 21 graden.
0: Kijk, dat klinkt bijna heerlijk. Ideaal gewoon. Perfect.
1: Nou, zeker. Helemaal mee eens. Oké, hoi.
0: Dave Datema heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. De agent die een schot heeft gelost op het Wilhelminaplein vanmorgen in Rotterdam-Zuid kreeg kort daarvoor rode verf in het gezicht gespoten. Er werd gericht geschoten, maar was alleen niet raak. Bij de rechtbank kan de verdachte achter een busje vandaan gesprongen en spoot op korte afstand met verf in het gezicht van een van de agenten. Die loste dus dat schot daarna. Hoe ver de verdachte toen stond en of de agent verf in zijn ogen had, dat kan de politie niet zeggen. De verdachte rende weg, werd snel opgepakt. Hij wordt verdacht van mishandeling, verzet bij aanhouding en vernieling. Het Erasmus MC in Rotterdam komt met een oplossing voor geneeskundestudenten die soms meer dan een jaar moeten wachten voordat ze een stage kunnen lopen in het ziekenhuis. Dat schrijft Erasmus Magazine. De maximale wachttijd wordt nu vastgesteld op 50 weken. De vraag naar plekken is zo groot dat er geloopt moest worden. Dat betekende dat er soms mensen met een slechte loting 60 tot 70 weken moesten wachten voordat er een plekje voor ze was in een ziekenhuis. Ja, soms kregen studenten ook plekken geloot waar ze helemaal niet heen wilden. Dat had tot gevolg dat studenten soms duizenden euro's boden op stageplekken van iemand anders, die bijvoorbeeld eerder aan de beurt waren, of op een plek waar ze meer op hun zin zaten. En dan nog het bijzondere verhaal van een Belgische politicus die een nacht heeft opgesloten gezeten op het toilet van het Vlaamse parlement in Brussel. Hij moest uiteindelijk bevrijd worden met een koevoet en van controle naar het ziekenhuis, schrijft de Vlaamse omroep de VRT. De 58-jarige Frederik Erens was afgelopen dinsdag in het parlementsgebouw voor een vergadering. Dat politieke jaar is daar nog niet helemaal begonnen. Er zijn alleen wat commissievergaderingetjes. Maar na afloop, om 5 uur, ging hij nog even naar de wc. Maar na afloop van de grote of kleine boodschap ging de deur niet meer open, zo zegt hij zelf.
3: Het is eigenlijk gewoon een veertje van een slot dat gestopt is met werken op een cruciaal moment, blijkbaar. En dan ben je daar alleen. En had ik nog gehoopt dat er op andere verdiepingen mensen mij zouden horen, maar dat is niet gelukt. Voor ene keer laat ik mijn gsm op mijn bureau liggen. Dat is natuurlijk heel dwaas. Op dat moment heb ik dat ook gevonden. Allee, je wou een keer eens je schermpje niet meenemen. Dan heb je het wel echt nodig, je schermpje. Dus je ziet, het is een samenloop van omstandigheden.
2: Ja, sneu verhaal natuurlijk. Oh. Ja, die parlementariër moest dus wachten tot de poetsvrouw, zoals hij het zelf zegt, oftewel de schoonmaakster, hem de volgende ochtend vond. Probleem was wel, de luchtverversing in die ruimte die werkte alleen als je beweegt in de toiletruimte. En dus viel de aanvoer van verse zuurstof stil. Nou, Erens, zwaar versuft door het zuurstofgebrek, moest uiteindelijk voor controle naar het ziekenhuis, maar herstelt inmiddels goed.
0: Niet te geloven. En dat die deur een soort Fort Knox is of zo, hè?
2: Ja.
0: Ik bedoel, dat je die niet even open kan trappen. Helaas. Maar goed, hij is er goed vanaf gekomen. En wij hebben een mooi verhaal. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Davin en Michel hoor je zo, maar eerst Daryl Hall en John Oates.
4: Radio met een grote R.

0: Daryl Hall en John Oates hadden niet één persoon in gedachten, hoor, toen ze het over een man-eater hadden. Ze hadden het over New York van de jaren 70 en 80. Dus een beetje de sfeer daar.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dat gaat over die jongen, hè, die inmiddels wereldberoemd is. Ja, eindelijk heeft hij het voor elkaar. Maar het kost wel 106.000 euro aan creditcarduitgaven via zijn vader, zijn werk. Om dat voor elkaar te krijgen. Hij wilde een game-influencer worden op YouTube met Minecraft-filmpjes en zijn commentaar erbij. Ja, en dit is wat er van komt. Henk, Big Spender, Shirley Bassey, Christian, Alex en Meerte die zeggen: Oops, I did it again van Britney Spears. Phil, Baby One More Time, Britney Spears. Die is populair dus. Luke, Poor Boy, Elvis Presley. Money, Money, Money kan altijd natuurlijk, Corrie, Abba. Peter en Pete, Daddy's Money. Ja, daar is ook weer een plaat voor. Ik ben er altijd weer verbaasd over. Dat het toch echt een toepasselijke plaat is. Ik ken alleen die hele artiest niet. Ricochet. Peter, Father and Son, Cat Stevens en Yusuf. Dan Monique, What Have You Done Within Temptation. Olaf, It's All in the Game, Nat Cole King. En Liz, I Feel Like I'm Drowning. Ja, dat zou wel eens het gevolg kunnen zijn. Een soort financieel verdrinken. 2 feet. Heb jij er nog eentje aan toe te voegen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Zometeen de Bluebells. Eerst de Winnie Michel en Pinky Swear. En ik ga ook nog bellen met mensen in Rozenburg, een jongerenwerker die daar met jongeren Hunted gaat uitvoeren in real life.

0: Pinky Swear was dat, Davina Michel. De politie die probeert vanmiddag in Rozenburg 50 jongeren te pakken, terwijl ze niks verkeerd hebben gedaan. Ze spelen namelijk het spel Hunted, bekend van tv, waarbij verschillende teams zo lang mogelijk uit handen van hun achtervolgers moeten zien te blijven. En in dit geval is dat de politie, waarbij de jongeren binnen 2 uur de finish proberen te halen. Het is een initiatief van de welzijnsorganisatie DIA. Ze hopen hiermee de afstand tussen jongeren en de politie te verkleinen en de band te verbeteren. Aan de telefoon de buurtcoach voor jeugd bij DIA, Sadiq Katjir. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is dit idee ontstaan?
1: Ja, het idee is ontstaan vanuit de hype jachtseizoen. En in gesprek met politie hebben we gedacht van hoe kunnen we nou die band tussen politiehandhaving en de jongeren gaan verbeteren. En dit spel leent zich daar natuurlijk uitstekend voor. Dus niet vanuit repressie of vanuit aanspreken of overlast of wat dan ook. Maar gewoon op een leuke manier.
0: Op een spel eigenlijk, hè? In een spel of spelvorm.
1: Ja, de boef mogen zijn en de politie mogen uitdagen. Want de politie heeft al heel wat berichten ontvangen van als je mij te pakken krijgt, dan trakteer ik zelfs op een etentje.
0: Oh, echt?
1: Dus superleuke reacties.
0: Is dit de eerste keer dat jullie het doen?
1: Wij doen het voor het eerst. Ik heb het zelf wel al eerder een keer uitgevoerd in een ander gebied. Ook superleuk, super geslaagd. Maar op Rozenburg is dit wel de eerste keer, maar zeker niet de laatste.
0: En hoe reageren die jongeren dan?
1: Nou, toen we de inschrijvingen open hebben gezet, duurde het 3 uurtjes en toen zaten we helemaal vol.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Iedereen wil het. Maar en wat zijn jouw ervaringen met dat andere keer dat je het hebt gedaan? Hoe gaat het spel? Lukt het om uit de handen van de politie te blijven?
1: Zeker, het lukt velen wel om uit de handen te blijven. Maar we hebben natuurlijk wel wat achter de hand, want iedereen heeft een extra leven. Dus als je gepakt wordt, dan kost dat je wel 7 minuten van je tijd. Want je moet zo snel mogelijk natuurlijk bij de finish zijn.
0: Ja.
1: Maar dan kun je daarna wel nog 1 keertje verder spelen. Word je 2 keer gepakt, dan ben je wel af. En om het ook leuk te maken voor politie en handhaving, hebben we het ook competitief voor hen gemaakt. Want ook zij krijgen een prijs voor degene die de meeste boeven pakt.
0: Kijk. Ja, met 50 ja. Is dat natuurlijk prijsschieten wat dat betreft. En die agenten die denken natuurlijk van ja, wij kunnen het wel. Dus dat is piece of cake.
1: Nou, ik weet het niet hoor. Ik moet het allemaal nog maar zien. Ik denk dat ze uit de handen van de politie kunnen blijven. Want de Rozenburgse jeugd kent Rozenburg toch beter dan de agenten, denk ik.
0: Dat is natuurlijk ook weer zo. Nou zeg jij, het is om de onderlinge band te verstevigen. Hè? Maar
1: ja.
0: Is het niet ook gewoon dat je wat meer inzicht krijgt in hoe de politie te werk gaat? En misschien ook wel gewaarschuwd wordt daarbij. Hè? Van, je kan wel denken dat jij onder de hoed bent zonder dat de politie jou doorheeft of jou ziet. Maar uiteindelijk zien ze veel meer dan je denkt.
1: Zeker. Ik heb de wijkagent gevraagd of hij de Zulu ook kan oproepen. Ik denk niet dat dat gaat lukken.
0: De Zulu?
1: Maar de politiehelikopter.
0: Oh!
1: Na afloop gaan we lekker met z'n allen onder het genot van lekkere snacks en lekkere frietjes met elkaar het gesprek aan. En weet je, dat is uiteindelijk voor ons het belangrijkste aspect.
0: En wat zeg je dan tijdens dat gesprek? Wat is je boodschap?
1: De boodschap is dat de politie er ook voor jou is. En dat de politie niet altijd je vijand is. Aan de ene kant voor de jeugd. Maar ook voor de politie aan te geven van hey, de jeugd is gewoon, zijn ook gewoon Rozenburgers. En het zijn niet alleen overlastgevers of wat dan ook.
0: Het zijn niet per se raddraaiers die alleen maar.
1: Precies. Juist. We zijn allemaal mensen, moeten met elkaar leven. En de politie heeft een taak. En als jongere heb je ook gewoon je leven en wil je ook hangen.
0: En onbekend maakt onbemind natuurlijk. En nu kennen ze elkaar misschien wat beter, hè?
1: Inderdaad.
0: Nou, we gaan afwachten of dat allemaal gaat lukken. In ieder geval, straks gaan ze van start. En ik wens jou heel veel succes.
1: Dankjewel, superveel.

0: With Bluebells and Young at Heart.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, dat is best nog een beetje moeilijk. Want Big Spender vond ik erg leuk van Shirley Bassey. Maar ik denk ook Oops, I Did It Again. Omdat de jongen maar bleef bestellen natuurlijk advertentiecampagnes om zijn eigen YouTube-kanaal bekend te maken. Met overigens een succes tot gevolg. Hij heeft 100.000 abonnees. Is dit toch ook een goede plaat natuurlijk? Dus Christian, Alex en Meerte. Hier is Britney Spears.

Britney Spears en Oops, I Did It Again, de lunchplaat van vandaag. Iedereen bedankt voor het insturen van jouw suggestie voor deze aflevering. Morgen nog eentje voor deze week. En zometeen mag je meedoen voor een lunchpack en een lunch.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
4: Zit u niet lekker meer?
3: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
4: Bel 010 307 4015.
3: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
4: Jans met een Z.

0: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010-307-4015.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Werk nodig? Kom naar ons, Paul en Paul. Wij zoeken monteurs, handige jongens dus.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
12: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Huey Lewis en de News hoor je zo, met een nummer dat ze maakten voor de film Back to the Future. Ja, toen ze die opdracht kregen, kwamen ze er eigenlijk niet echt uit. Want ja, wat moet je daarbij bedenken? Nou, ze hebben gewoon maar wat bedacht. En dat pakte goed uit, hoor je zo. Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
13: Goedemiddag. De agent die een schot gelost heeft op het Wilhelminaplein in Rotterdam-Zuid kreeg kort daarvoor verf in het gezicht gespoten. Er werd gericht geschoten, het was alleen niet raak. De agent maakte deel uit van de pakketpolitie die actief is op de rechtbank. Bij de rechtbank kwam de verdachte achter een busje vandaan en spoot op korte afstand met verf in het gezicht van de agent. Die schoot daarop. Hoe ver de verdachte toen stond en of die verf in zijn ogen had tijdens het schieten kan de politie niet zeggen. De verdachte rende daarna weg, maar werd al snel opgepakt. De man wordt nu verdacht van mishandeling, verzet bij aanhouding en vernieling. Hij had kort daarvoor het rechtbankgebouw beklad met rode verf. Het verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet nog zeker 4 tot 8 weken over de vluchtstrook van de Zuurhofbrug rijden. Dat verwacht Rijkswaterstaat. Daarna wordt de situatie ter plaatse aangepast. De andere helft van de brug wordt dan voor beide richtingen in gebruik genomen. De brug die nu is afgesloten komt uit 1972. Gisteren werden er scheurtjes ontdekt. Daarom wordt het verkeer over de vluchtstrook van die brug geleid. Per dag gaan er ruim 36.000 voertuigen over de brug. Er zitten 16.000 vrachtwagens bij. Het Erasmus MC komt met een oplossing voor geneeskundestudenten die soms meer dan een jaar moeten wachten voordat ze stage kunnen lopen in het ziekenhuis. Dat schrijft Erasmus Magazine. De maximale wachttijd wordt nu vastgesteld op 50 weken. De vraag naar de plek is zo groot dat er soms geloopt moet worden. En dat betekende dat er soms 60 tot 70 weken gewacht moest worden voor de studenten aan de start konden gaan. Soms kregen studenten ook plekken geloot die ze helemaal niet wilden. Dat had gevolg dat studenten soms duizenden euro's boden op stageplekken die eerder aan de beurt waren of op plekken die meer naar de zin waren. De gemeente Dordrecht heeft aangifte gedaan nadat er vorige week op meerdere plekken anti-AZC-leuzen en hakenkruizen zijn geplaatst met graffiti. Het gaat om 7 plaatsen, zoals bij de Crispijntunnel en station Dordrecht-Zuid. Zo werden onder meer teksten geschreven om een aanslag te plegen op premier Jetten. Die teksten waren vrij snel weggehaald. De politie onderzoekt nu wie erachter zit. Het weer. Vanmiddag af en toe regen. Het is een graad of 18. Vanavond trekken de buien dan weg. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Dave. Ja, de A15, Rotterdam richting Europoort. Tussen de avond 5700, 5200 en de afrit Oostvoorne. Het wegdek op de Zuurhofbrug is in slechte toestand. En daarom word je over de vluchtstrook geleid, want twee rijstroken zijn dicht. Dat levert je nu een vertraging op van 2 minuten.
7: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
12: Een lunchbag kun je ermee winnen. En de belofte dat je ook meedoet voor de loterij om een lunch voor twee. En dat doen we in een restaurant hier in de buurt. Dus je komt al gezellig even buurt hier. En dan ga je lekker eten daar in dat restaurant. Morgen geven we hem weg. Dan verloten we hem onder de winnaars van deze week. Zorg dat je erbij bent. Welke hit heb ik hier achterstevoren staan? Dat klinkt best een beetje oud, toch? Dus is het de Beatles op lepel 1 met Help? Of zijn het de Hollies met I'm Alive? Lepel 2? Of zijn het toch de Kinks? Tired of Waiting for You. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
14: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
16: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
15: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
16: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
17: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
18: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
20: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
21: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
22: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
23: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
24: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
22: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
25: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
27: Oma!
28: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
29: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
29: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Lunchbreak. Erik Lemmers.
7: Radio met een grote R.

0: Huey Lewis in the News heeft dus niks met die film te maken, Back to the Future. Want de producer zei van, joh, verzin maar wat gewoon. Dat klinkt ook als het maar leuk klinkt. Nou, en dat klonk het. En het werd een grote hit van Huey Lewis in the News. The Power of Love. Goedemiddag, nog een uurtje lunchbreak met kans op een lunch. En kans op twee kaartjes voor Feyenoord FC Utrecht. Van aanstaande zondag. Als je het deuntje hand in hand hoort op de radio, app die tekst dan via ons, via de Rijnmond-app, naar ons. Rotterdam Pride is vandaag van start gegaan en de organisatie heeft enorm veel activiteiten op de agenda staan voor LHBTI'ers en iedereen die daarmee sympathiseert. Er is in de queer community zelfs een nieuwe sport ontstaan en daar kun je ook kennis mee maken deze week. Roller Derby heet het en je doet dat op rolschaatsen. Zometeen hoor je er meer over. Jouw lunchbreak gaat langzamerhand richting het dessert. Ik heb drie smaken voor je.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En die presenteer ik dus op drie lepeltjes. Maar wel eentje ga je horen. Achterstevoren. En jij moet raden welke lepel dat is. Ja. Is dat dan bijvoorbeeld lepel 1, de Beatles met Help? Of ligt het dessert op lepeltje 2, de Hollies en I'm Alive? Of lepel 3, de Kinks, Tired of Waiting for You? Jij mag je keuze nu doorgeven via de Rijnmond-app. Druk op app ons. Het levert je sowieso een lunchback op als je bij mij in de uitzending bent. En de kans op een lunch voor twee in een restaurant hier in de buurt. Ella Langley hoor je zo meteen en je weet inmiddels vast hoe haar hit klinkt. En anders herken je hem wel als ik hem draai. Maar deze hit ga ik eerst draaien van Guus Meeuwis. Hij wilde een nummer maken dat verbroedert en dat perfect past in de kroeg. Nou, dat is gelukt hoor. Hier is Proosten.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: ooit gedacht dat countrymuziek zo populair zou worden. Ella Langley die gaat mee op die golven met deze mooie Choosin Texas.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Eldert vroeg op. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, waar bel je vandaan?
2: Bij de HEMA, Zwijndrecht.
0: Oh, je bent lekker aan het shoppen of ben je aan het lunchen?
2: Ja, met de vrouw aan het stappen.
0: Even aan het stappen. En er zijn mensen die daar natuurlijk elke dag gaan ontbijten. Heb jij daar toevallig een lunchje genomen of zo?
2: Nee. Wij gaan nu eventjes een broodje eten bij de HEMA en een bakje koffie.
0: Wat heb je gekocht?
2: Ik heb een normale cappuccino en mijn vrouw neemt een koffietje klein.
0: Nee, ik bedoel eigenlijk wat voor spullen je hebt gekocht.
2: Oh, nog niks. Ik kom er net aan.
0: Oh, jullie komen net aan.
2: Ja,
0: Even lekker landen, kopje koffie.
2: Ja, ja. En ik word in één keer gebeld. Het is de allereerste keer dat ik met een spelletje meedoe van mijn leven.
0: Meen je dat?
2: Ja, dat meen ik echt.
0: En
2: ik moest even op mijn vrouw wachten. Ik zit in de auto en ik hoorde dat nummer achter ze voor. Ik denk, nou, dat is...
0: Kan niet missen.
2: Dat is hem. Ja.
0: Ja.
2: Dus ik denk, nou, weet je wat, ik zal een keer de appjes een keertje sturen.
0: Ik ga het gewoon eens een keer wagen.
2: Ik loop de HEMA binnen en het is een keer thuis.
0: Dat is toch niet te geloven gewoon?
2: Is niet te geloven.
0: Waarom heb je eerder nooit meegedaan? Want je ziet nou hoe makkelijk het is.
2: Nee, dus ik heel vaak in de auto, weet je wel. En dan vind ik het toch een beetje link om dat...
0: Dan moet je niet achter het stuur gaan doen natuurlijk.
2: Don't try this at home, man.
0: Maar je weet het best vaak. Toch?
2: Ja, ik ben, ja, wel. Ja.
0: Okay,
2: ja, ik vond deze wel heel erg makkelijk.
0: We doen ons best, maar het is niet altijd even makkelijk. Omdat het soms gewoon heel herkenbaar is.
2: Ja, dat is waar. Ja, inderdaad.
0: En dat is in dit geval zeker waar, want wie is deze ooit vergeten natuurlijk, dit nummer, hè?
2: Dat staat ook niet, hè. Nee,
0: was jij fan? Nee.
2: Jazeker, ik was zeker fan van de Beatles.
0: Ja. Nou, kijk aan.
2: Ja,
0: daar hebben we alvast de artiest. En wat was de titel?
2: Help.
0: Help? Nou, kijk of jij help krijgt.
2: Ja.
0: Dus even nadenken. Ja, computer 6. Yes.
2: Kijk eens aan.
0: Gefeliciteerd, Eldert.
2: Dankjewel.
0: De eerste keer meteen raak. Jij krijgt een lunchback. Ja. Dan kan je voortaan je eigen boterhammetjes meenemen als je op pad gaat. En mogelijk dus een lunch voor twee. Je weet het maar nooit. Morgen even de telefoon erbij houden.
2: Ja, is goed.
0: Als we je bellen, dan ben jij weer prijsbakker.
2: We zullen een keertje meer mee gaan doen.
0: Ja, dat zou ik heel gezellig vinden.
2: Okay,
0: ik ga deze voor je draaien, ter aanmoediging.
2: Oké, goed zo.
0: Doeg.
2: Dankjewel, doei.

0: niemand kan het zo mooi uitspreken als Sophie Alice Baxter. Daarmee wordt de moord bijna sexy. Murder on the Dance Floor. En dat brengt de tijd op 2:30. Je luistert naar Lunchbreak op Radio Rijnmond. Een file op de A15, Europort richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Charloos en Rotterdam-IJsselmonde. Daar is een ongeval gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en je loopt daar 5 minuten vertraging op. En de hele ochtend al, sinds daar vannacht een beperking en een afsluiting eigenlijk is gekomen op de Schuurhofbrug, is er een korte file op de A15 Rotterdam richting Europort tussen de havens 5500 en 5700 en de afrit Oost-Voorne. Het wegdek is in slechte toestand en je wordt geleid via de vluchtstrook. Dus je kan erdoor, maar het duurt wat langer, 3 minuten. Het weer, vanmiddag valt er af en toe wat regen en er staat een stevige zuidwestenwind. De temperatuur bereikt maximaal 18 graden. Vanavond trekken de meeste buien weg naar het oosten en in de nacht valt slechts nog een enkele bui en dan wordt het een graad of 11 tot 15 in het westen van de regio. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog. Het kan dan 19 graden worden en die zuidwestenwind die blijft flink doorwaaien. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Aris van Meteren. Hallo Aris.
1: Ja, goedemiddag. En in een plas in de nieuwe Dordtse Biesbos zijn onlangs nog tientallen dode vogels gevonden. En naar nu blijkt zijn de dieren slachtoffer geworden van botulisme. Een verlammingsziekte veroorzaakt door het gif van een bacterie in ondiep water. Vooral tijdens warme periodes kan de bacterie in water met weinig zuurstof een giftige stof aanmaken. En die bacterie werkt dus spierverlammend, schrijft RTV Dordrecht. De bouw van 86.000 huizen staat op de tocht. Er is geen ruimte voor op het stroomnet, zegt Enexis, dat het net beheert in het noordoosten van ons land en in Brabant en Limburg. Er staan in het werkgebied van Enexis 140.000 huizen gepland, maar er is maar plek voor 54.000. Volgens de directeur wordt hard gewerkt aan uitbreiding en krijgt iedereen stroom, maar de vraag is wanneer. De problemen spelen overigens ook bij andere netbeheerders, zegt Enexis. Het gaat 3,5 miljoen luiers per jaar schelen. Een plan van een grote kinderopvangorganisatie om voortaan luiers te gaan recyclen. Samenwerkende kinderopvang heeft 230 vestigingen in ons land. De dichtstbijzijnde bij ons, Nieuwekerk aan de IJssel. En de organisatie loopt daarmee vooruit op kabinetsplannen om binnen 5 jaar het inzamelen en recyclen van vieze luiers en incontinentiemateriaal verplicht te stellen. Er zijn speciale luiers voor nodig, die kunnen worden gerecycled. De organisatie gaat samenwerken met een Belgisch luierbedrijf. Om het allemaal mogelijk te maken, moet er nog wel even een recyclingsinstallatie in Nederland worden gebouwd.
0: Oké. Okay. Not in my backyard, zeg ik dat natuurlijk. Maar,
1: nee, dat gaat natuurlijk wel. Nou ja, het zal allemaal goed afgesloten
0: zijn. Ja, het zal vast
1: wel
0: goed
1: komen. Dat je het allemaal niet ruikt, nee.
0: Goeie zaak verder, dankjewel.
1: Ja, hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Sommieu komt eraan, maar eerst de vertellies.
2: Radio met een grote R.

Je luistert naar Radio Rijnmond en het programma Lunchbreak. Daar ben je nog aan verbonden tot 2 uur vanmiddag. Daarna gaan we de hele middag door met Cheryl Samson onder andere. En daarna natuurlijk nog afslag Rijnmond. Rotterdam Pride is van start gegaan. Vanmorgen kon je dat al horen in haar uit. 10 dagen lang. En zelfs nog een dag langer staat de kalender vol met leuke en zinvolle bijeenkomsten. Maar er wordt ook gesport. Straks praat ik met iemand die een volledig nieuwe sport beoefent, die in de queer community is ontstaan. Je doet het op rolschaatsen. En waarom dat nou zo goed werkt in de LHBTI-gemeenschap, daar ben ik heel benieuwd naar. We spreken met een beoefenaar van een sport van de Rotterdamse club Rotterdam Derby. Ik heb muziek ook. De band Starship hoor je zo. Dat nummer is geschreven uit protest tegen de commercialisering van de muziekindustrie. Dat leidde er ook toe dat er minder live muziek te horen was in clubs in Los Angeles. Dus door die commercialisering, ja, die live muziek in clubjes, dat was allemaal kennelijk niet de moeite waard. Dus dat verdween een beetje. Daar hoor je zo het protest op. De boodschap werd in ieder geval wijd verspreid. Want de schrijver Bernie Taupin was de vaste tekstschrijver van Elton John. Dus die kon wel een hitje maken wat dat betreft. Let ook nog even op het geluid, hè, als het voorbij komt. Dat geluid wat klinkt als hand in hand. Ja, app dan die tekst eventjes naar ons via de Rijnmond app. Want dan maak je kans op 2 kaartjes voor de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht aanstaande zondag. Thuis in de Kuip. En je maakt kans op de sjaal van Feyenoord. Tot die tijd, sommieux.

0: Dit is de Radio Rijnmond Lunchbreak.
1: Jouw muziek. Jouw dag. Jouw Rijnmond.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Build This City was dat van Starship. Je luistert naar Radio Rijnmond. Rotterdam Pride is van start gegaan. En dan laat de community alles zien wat mooi is aan hun gemeenschap in die 11 dagen. En een van die betrekkelijk nieuwe dingen is een sport op rolschaatsen. Het heet Roller Derby. En morgenavond kan je in het Sportcentrum West in Rotterdam kijken naar een demonstratie van die sport. Roller Derby is ontstaan als vrouwensport en verder gegroeid in de queer community. Iedereen is welkom om te komen kijken. En als je het leuk vindt, is er overmorgen een open training waar je zelf aan mee kan doen. Vesper Veer Visser is vicevoorzitter van het team en aanvoerder van het A-team. Of het E-team. Goedemiddag, Vesper.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang speel jij die sport al?
1: Nu bijna 12 jaar.
0: 12 jaar? Wauw, dat is, is niet zo betrekkelijk nieuw als dat ik het doe voorkomen.
1: Klopt, inderdaad. Ja, het is. Als je het vergelijkt met andere sporten, is het een heel nieuwe sport. Voetbal en hockey bestaan al jaren. In Nederland bestaat roller derby sinds 2009.
0: Nou, dat is toch best wel nieuw voor heel veel mensen die er überhaupt nog nooit van gehoord hebben.
1: Zeker.
0: Hoe werkt die sport? Hoe werkt het?
1: De sport is, net als heel veel sporten, twee teams die tegen elkaar strijden in een wedstrijd. En je zou roller derby het beste kunnen vergelijken met een soort van mengsel van short track schaatsen. Dus op een ovale baan rondjes. Mm-hmm. En rugby zonder bal.
0: Wauw.
1: Dus het is rondjes rolschaatsen met elkaar van de baan proberen te beuken eigenlijk.
0: Oké, wauw. Dus want dat gebeurt ze bij het short track natuurlijk indirect wel, maar dan wordt het bestraft. En hier mag het.
1: Ja, niet expres. Ja, hier precies. Mag het inderdaad. Wel met regels. Hè. Je mag iemand niet op hun hoofd raken, want dat is gevaarlijk. Je mag niet mensen slaan of pootje haken, want dat is ook gevaarlijk. Dus er zijn wel zeker regels aan vast. Maar ja, het is dus inderdaad de bedoeling dat je, of tenminste dat het ene team probeert de puntenscorer van de andere tegen te houden. En het andere team doet het andersom. Maar je mag je eigen puntenscorer ook helpen als verdediger. Dus
0: kijk.
1: De verdedigers doen eigenlijk aanval en verdediging tegelijkertijd. Wat het een hele dynamische en strategische sport maakt ook.
0: En misschien ook leuk om naar te kijken wat dat betreft, want er gebeurt daadwerkelijk wat, hè?
1: Absoluut, ja. Ja, en het is ook, er worden veel meer punten gescoord dan bijvoorbeeld in hockey en voetbal. Want wij spelen soms wedstrijden waarbij de scorers voor beide teams boven de 200 punten uitkomen.
0: Wauw, nou dat is altijd leuk, hè? Dan gebeurt het inderdaad tenminste wat op het veld. Waarom is het nou groot geworden en hoe is het groot geworden in die feministische en de queer gemeenschap?
1: Een hele goede vraag. De originele opkomst van roller derby was in de jaren 30 in de VS. En dat was echt voor vrouwen die wilden laten zien aan de wereld en vooral aan de mannenwereld van kijk eens, wij kunnen ook stoer en sterk zijn. En we zijn niet allemaal kwetsbaar en zielig. We kunnen ook gewoon beuken en hard gaan en dat is gewoon tof. En dat is helemaal geëvolueerd door heel veel verschillende vormen van roller derby. Totdat het in het begin van de jaren 0 eigenlijk van deze eeuw opnieuw werd uitgevonden in de VS. Waar echt het sportieve gedeelte daarvan. Dus minder het laten zien hoe cool we zijn, maar meer het kijk, wij zijn atleten, ook naar voren kwam.
0: Het is dus eigenlijk ontwikkeld daardoor tot een sport. En waarbij ook dat beuken op elkaar in, dat gebeurt volgens mij wel op een hele harmonieuze manier, toch?
1: Ja, het is wel. Het gaat er soms echt wel heel hard aan toe. Maar het is altijd wel heel sportief. Dat merk ik. Als je bijvoorbeeld als iemand mij een hele harde beuk heeft gegeven, dan geef ik diegene ook een high five, omdat dat zo goed was. En ook andersom.
0: Ja, dus wat fijn dat je me pijn hebt gedaan. Hier, high five.
1: Ja, gelukkig leren we ook heel goed vallen. En doet het dus geen pijn als je valt. En met alle bescherming die je aan hebt. En je leert jezelf goed opvangen. Maar het is wel mooi om te zien dat je, als iemand jou een goede beuk geeft, dan weet je de volgende keer, oké, nu moet ik snel de andere kant op, want dan krijg ik die beuk niet. Dus je wordt er ook beter van, meteen.
0: Je leert ervan. Echt letterlijk door vallen en opstaan wat dat betreft. Hè?
1: Zeker.
0: En jullie zoeken nog andere stoere types die mee willen doen? Als ik het zo hoor, door die open training die jullie geven?
1: Absoluut. Ja, we zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die dit leuk vinden. We willen heel graag dat meer mensen in Nederland überhaupt roller derby kennen. En ja, we hebben eens in de zoveel tijd een open training, waarbij we dan daarna een soort van programma hebben waarin mensen leren skaten, leren vallen, leren opstaan en ook echt roller derby leren spelen. En dat duurt dus een aantal weken. En ja, je kunt de komende weken nog instromen. Dus als je toevallig zaterdag niet kan, dan kun je daarna ook nog wel meedoen.
0: Oké, en daarvoor moet je dan even zoeken op een roller derby, denk ik, Rotterdam. Dan vind je
1: Rotterdam,
0: dat.
1: Rotterdam roller derby.
0: En, maar waar moeten we nu als eerste zijn als we snel willen instromen? Wat is de eerste bijeenkomst en waar?
1: De Pride Scrimmage, echt het wedstrijdje om te kijken, dat is dus vrijdagavond. En op zaterdagochtend, allebei in Sportcentrum West, daar is dan ook de open training.
0: Dan kan je meedoen. Dus eerst even kijken en daarna meedoen als je de smaak te pakken hebt
1: gekregen.
0: Zeker,
1: ja. En als je graag mee wil doen, geef je dan vooral ook even op, want dan zetten we ook spullen voor je klaar.
0: Super, dus doe dat even via de website van Rotterdam Pride. Vesper Veer, dankjewel en heel veel plezier. En succes met het promoten van de sport verder.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Ah, daar was iets. Daar moet je op reageren met een app.

0: You Can Go Your Own Way, Fleetwood Mac was dat op Radio Rijnmond. En daarmee komen we aan het einde van dit programma van Lunch Break. Vanessa Williams, Jerry Rafferty, Rolf Sanchez, John Cicada en dat prachtige nummer Just Another Day, die staan allemaal voor je klaar. Zometeen gaat Cheryl Samsons aan elkaar praten in de middag door. Ik wens je een hele fijne middag. En de winnaar van de kaartjes, niet van de kaartjes moet ik zeggen, sorry, van de sjaal met een lot voor de kaartjes, die geven we op in Afslag Rijnmond aanstaande vrijdagmiddag weg. 2 van die kaartjes voor Feyenoord FC Utrecht. Marjolein Vergulik, jij maakt kans op die kaartjes en je hebt de sjaal gewonnen. Gefeliciteerd, fijne middag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Kom spelen bij Belen. De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
19: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
20: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
19: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
20: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
19: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
20: Oké, ga ik op letten.
19: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
20: Doe ik.
19: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
21: Dat is hem. Het is 2:00. Goedemiddag, hier ben bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Cheryl Samsom. Eerst het nieuws. Ik ben Harris van Meteren. Opnieuw is een vrouw opgepakt die op internet een huurmoord had besteld. De vrouw uit Enschede was naar een speciale website gegaan op het dark web, waar ze een huurmoordenaar zocht. De moord is nooit uitgevoerd omdat de site was gemaakt door oplichters. Vorige week is er ook een vrouw aangehouden die een huurmoord had besteld op het dark web. Doelwit zou toen een Rotterdamse ondernemer zijn geweest. Wie dit keer het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat hij uit Oost-Nederland komt en inmiddels is gewaarschuwd. De bouw van 86.000 huizen in Nederland staat op de tocht. Er is geen ruimte voor op het stroomnet, zegt Enexis, dat het net beheert in het noordoosten van ons land en in Brabant en Limburg. Er staan in het werkgebied van Enexis 140.000 huizen gepland, maar er is maar plek voor 54.000. Volgens de directeur van Enexis wordt hard gewerkt aan uitbreiding en krijgt iedereen stroom, maar de vraag is wanneer. De problemen spelen volgens hem ook bij andere netbeheerders. Het verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet nog 4 tot 8 weken over de vluchtstrook van de Zuurhofbrug, zegt Rijkswaterstaat. Daarna moet het verkeer in beide richtingen over 1/2 van de brug. De Zuurhofbrug is bijna 55 jaar oud en gisteren werden scheurtjes ontdekt in de hoofdliggers van de brug. Rijkswaterstaat nam meteen maatregelen. Per dag gaan er ruim 36.000 voertuigen over de brug. Daar zitten 16.000 zware vrachtwagens bij. De kustwacht en de reddingsbrigade zijn op de Waddenzee aan het zoeken naar een vermiste zeilboot. De opvarende van het schip is vorige week zaterdag voor het laatst gezien. Hij zou op een afgesproken moment laten weten waar hij was, maar dat heeft hij niet gedaan en daarop is de kustwacht gewaarschuwd. Er wordt vanuit de lucht gezocht met een vliegtuig van de kustwacht en boten van de KNRM, die helpen mee. Het weer vanuit het westen wordt het op steeds meer plekken nat en het kan ook stevig gaan doorregenen. Het is 18 graden, maar tijdens een bui ligt de temperatuur een stukje lager. Vanavond trekken de buien dan weer weg, wordt het droog en koelt het af naar minimaal 11 graden. Morgen hebben we een bewolkte dag, we zien af en toe de zon, maar dan blijft het wel droog, wordt 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond, meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie, de A15 Rotterdam Europoort tussen de havens 5500 5700 en de afrit Oostvoorne 3 kilometer. Daar is het wegdek in slechte toestand. U wordt over de vluchtstrook geleid bij de Zuurhofbrug is dat. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam Noord en Rotterdam Overschiet 3 kilometer. En de A27 Utrecht-Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 10 minuten vertraging.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen. Binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
22: voordeeluitjes.nl.
23: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
24: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
23: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De middag door.
7: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Ze was de eerste zwarte Miss America. Ze heeft niet lang kunnen genieten van die titel, want er doken wat foto's op waar ze naakt op stond. Ja, en dat mag niet van de organisatie. Maar gelukkig liet ze zich niet uit het veld slaan, want wat bleek, Vanessa Williams is meer dan een mooi koppie. Ze kan ook nog eens een keer heel erg mooi zingen. Onder meer te horen in The Right Stuff en later ook nog met The Colors of the Wind. Dat nummer dat hoorde bij de Disney-film Pocahontas. En niet alleen ziet ze er fantastisch uit, niet alleen kan ze heel erg goed zingen, ze is ook nog eens een keer een hele goede

de vrouwelijke John Watson. Dan heet ze Joan Watson. Ik vind het zelf een erg leuke serie. Maar ja, we gaan nu niet tv kijken. Want jij bent hier om naar de beste muziek te gaan luisteren natuurlijk. En komt dat even mooi uit. Want ik heb alleen maar hele goede muziek meegenomen. Mijn grote muzikale held. Die komt eraan. Natuurlijk heb ik het dan over Prince. Ik heb ook de Queen of Soul.

Dat is het leuke aan de middag door hier bij Rijnmond. Het is een kleine muzikale stap van 2014. Toen kwam dit Shut Up and Dance van Walk the Moon uit naar 1984. Het jaar dat mijn grote muzikale held Prince iets fenomenaals wist te doen. Hij bracht een fantastisch album uit. En dat album, dat was eigenlijk de soundtrack van de film die hij ook uitbracht. Ja, natuurlijk heb ik het dan over Purple Rain. Dat album was een van de best verkopende albums van dat jaar, sowieso. Een van de best verkochte albums van Prince aller tijden. En ook de film was een van de best bezochte films van dat jaar. En dat nummer Purple Rain leverde hem ook nog eens een keer een Oscar op. En de verschillende singles van het album Purple Rain gingen ook naar de hoogste regionen wereldwijd. Dit nummer, ja, I Would Die For You, haalde niet de eerste plek in Nederland, maar wel een dikke top 10.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Radio met een grote R.

Je luistert naar de middag door hier bij Rijnmond. Normaal gepresenteerd door Ronald van Oudheusden. En ja, ik vind het af en toe leuk om aan hem te refereren. Dat ik zijn programma eventjes mag overnemen. Want ik weet dat hij het altijd heeft over de jarigen van de dag. En vandaag is het donderdag 17 september. En dat is de geboortedag van Arne Slot. Jee, van harte gefeliciteerd. 48 kaarsjes mag hij vandaag uitblazen. Ik weet niet waar hij op dit moment heel erg druk mee bezig is. Nou ja, zodra we dat wel weten, horen we dat vast van de collega's van de sport. Hier hoor je alleen maar hele goede muziek. Zometeen nog Kiko samen met Parson. Maar eerst Whitney Houston. My love is your love.

Stole the Show van Kygo samen met Parson James. Wil je een grote hit scoren? Wil je een groot artiest zijn? Ja, dan moet je vaak aan een aantal regels houden. Nou, goed kunnen zingen is wel heel erg belangrijk, maar vaak ook goede muzikanten om je heen hebben, een goed management, dat is allemaal later. Maar wat ik al zei, goed zingen en goede instrumenten, want dat is vaak wat een nummer goed maakt. Want a cappella, ja, is het lastig. Het gebeurt wel, hè. Denk aan Joe Jackson met Is She Really Going Out With Him? En ook, hoe heet die, Bobby McFerrin, hè, met Don't Worry, Be Happy. Allemaal van die a cappella nummers die grote hits zijn geworden. En ook de Flying Pickets deden het, hè, met hun versie van...

Dat was allemaal weer bijna dit eerste uur van de middag door op donderdag 17 september. Maar ik heb nog een heel uur met heel veel fijne muziek voor jou klaarstaan. Even geduld hebben, zo meteen tijd voor het nieuws van 3 uur. Maar daarna hoor je gegarandeerd een hit van de soundtrack van die hele fantastische film uit de jaren 80. We hebben het over Dirty Dancing. En nee, niet Bill Medley en Jennifer Hayes. Een keer het andere nummer van Eric Carmen. Zijn Hungry Eyes en ook Animal van ja, de supergroep van dit moment. Die hoor je zo meteen. Cat's Eye. Tot zo.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Het is 3:00, goedemiddag. Je bent bij Rijnmond, de 2e uur van de middag door, zo dadelijk met Olivier de Neve. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. DSW stelt de bekendmaking van de hoogte van de zorgpremie voor komend jaar uit. Elk jaar komt de Schiedamse zorgverzekeraar daar als eerste mee, rond Prinsjesdag. Maar dit jaar lukt het niet. Het kabinet is nog te onduidelijk over het eigen risico, vindt DSW. De regering van D66, CDA en VVD heeft geen meerderheid in het parlement. En het is daarom nog niet te zeggen of de geplande verhoging van het eigen risico naar €400 door de Kamer komt. DSW laat weten tegen elke verhoging te zijn. Opnieuw is een vrouw opgepakt die op internet een huurmoord had besteld. De vrouw uit Enschede was naar een speciale website gegaan op het dark web, waar ze een huurmoordenaar zocht. De moord is nooit uitgevoerd omdat de site was gemaakt door oplichters. Vorige week is er ook een vrouw aangehouden die een huurmoord had besteld op het dark web. Doelwit zou toen een Rotterdamse ondernemer zijn geweest. Wie dit keer het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat hij uit Oost-Nederland komt en inmiddels is gewaarschuwd. Transplantatieartsen van het Erasmus MC in Rotterdam noemen de nieuwe donorwet mislukt. De wet heeft nauwelijks voor meer orgaantransplantaties geleid, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de wet in 2020 is ingevoerd, is iedereen donor, tenzij iemand er bezwaar tegen maakt. Het idee was dat er daardoor meer organen beschikbaar zouden komen voor transplantatie. Dat dit niet is gebeurd, komt omdat familie vaak protesteert als een overledene geen keuze heeft gemaakt. Artsen volgen de familie dan vaak. De artsen van het Erasmus MC pleiten ervoor om de wet aan te scherpen. De Merwedebrug bij Gorinchem gaat 4 dagen volledig dicht. Er komt dunner asfalt op, waardoor het gewicht op de stalen bogen van de brug moet worden verminderd, schrijft het AD. De werkzaamheden staan gepland voor volgende week donderdagavond en ze duren tot en met maandagochtend vroeg. Het fietspad aan de oostzijde van de brug blijft open. De Merwedebrug is al 2 maanden dicht voor zwaar verkeer, omdat de stalen bogen niet meer zo sterk zijn. Voor de afsluiting van de brug reden er dagelijks ruim 90.000 voertuigen over, waaronder 18.000 vrachtwagens. Het weer, steeds meer regen vanmiddag. Het is 18 graden. Tijdens een bui is het een paar graden koeler. Vanavond trekken de buien dan weer weg. De minimumtemperatuur bedraagt 1 graad of 11. Morgen is het overwegend bewolkt. Tot de avond wel droog. Af en toe zien we de zon. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk 7 kilometer. De A15 Gorinchem-Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk ook 5. De A15 Rotterdam-Europoort. Daar is de Suurhofbrug in slechte toestand. Het verkeer moet er over de vluchtstrook. Dat zorgt voor 4 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer. Ook 10 op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. De A20 Goudenhoek van Holland tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delshaven 3 kilometer. En dan de A27 Gorinchem-Utrecht tussen Noordeloos en Everdingen. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
10: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
9: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
10: Ja, goede vraag.
9: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen
11: de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Haalt jouw kind ook de gratis prik tegen HPV of meningokokkenziekte? Kom naar een van de vaccinatiedagen van CJG Rijnmond. Voor alle kinderen tot 18 jaar. Kijk op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
11: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
12: Bekijk alle vaccinatiedagen op vaccinaties.cjgrijnmond.nl.
13: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
17: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
18: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
20: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
21: Ik ben flexibel.
20: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
21: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
20: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
22: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Hey, Remo!
25: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
26: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
25: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Dit is Radio Rijnmond.
28: De middag door. Olivier de Neven.
27: Radio met een grote R.
29: You ever heard about that thing?

afkomstig van de soundtrack van die ontzettend leuke film waar ik geen genoeg van kan krijgen. En als die ergens op tv komt en mijn moeder zept er langs, dan blijft ze toch nog even hangen bij Dirty Dancing. Want van die soundtrack hoorde je net Hungry Eyes van Eric Carmen. En misschien ben jij wel lekker helemaal losgegaan. Ik namelijk wel. Op Faith Evans en haar Mesmerize. Het is 3 uur geweest. Het is het laatste uurtje van deze editie van De Middag Door. Met zometeen een fijne eendagsvlieg uit de jaren 80. Maar het nummer Put It On The Ritz is veel en veel ouder. Maar helemaal van nu is de succesvolste meidengroep, ja, van dit moment. En misschien als we zometeen over een paar jaar gaan kijken, wel van alle tijden. Ze zijn gemodelleerd naar het succes van de K-pop bands. Dan heb ik het over Cat's Eye. Het concept komt uit Amerika. Daar zijn ze samengesteld. Bestonden eerst uit 6 leden. Maar ja, toen ze vorige week in Amsterdam optraden, waren 2 van de 6 dames niet aanwezig. En dat was met een hele goede reden, want ze hebben zo hard gewerkt, die 2 leden, dat ze zeiden van nee, ik moet even pas op de plaats maken en aan mijn mentale gezondheid denken. Dat is heel belangrijk om natuurlijk te

Ik denk dat dit wel het oudste nummer is dat we in onze collectie hebben van Rijnmond. En dan hoor ik jou denken van, hè? Die Nederlandse zanger Taco, die maakte toch dit nummer in de jaren 80? Ja, dat klopt. Deze versie van de Nederlandse zanger Taco komt uit 1982. Maar het nummer zelf, Putin on the Ridge, ja, dat is echt heel erg oud. Irving Berlin schreef het in 1927. Het kwam in 1929 uit en dat hoorde bij een film met dezelfde titel. Maar ja, zo zie je maar weer. Een goed nummer blijft een goed nummer in welk decennium je hem ook maar uitbrengt. Zometeen hoor je Anastasia met haar enorme hit I'm Out of Love. Maar eerst Robert Palmer. Can we still be friends? Ja, jij en ik wel.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Ja, vorige week maakte hij het bekend, hè, Billy Joel, dat hij een behoorlijk ingrijpende operatie heeft ondergaan. Hij had al een tijdje last van zijn balans, had wat neurologische problemen, maar nu heeft hij een shunt in zijn hersenen en dat zou ervoor moeten zorgen dat zijn balans wat beter wordt en ook zijn geheugen. Maar ja, de man is 77 en hij zei zelf al, ja, ik vind het een beetje lastig om te bepalen wat hoort bij mijn aandoening en wat hoort gewoon bij mijn leeftijd. Dus dat moet hij nu een beetje gaan uitzoeken. En natuurlijk zitten de mensen ook meteen van, ja maar Billy, ga je ook weer optreden? Hij zegt, nou, dat is nog echt te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Weet je wat, hou ik het toch voor jou in de gaten. Zodra ik meer weet, hoor je het hier. Ja, misschien wil jij gewoon muziek horen. Misschien wil je wel de Cardigans horen. Ja, heb ik goed nieuws voor je. Hun Love Fool komt er zo meteen aan. Maar eerst een van de zomerhits van dit jaar. Heb je mensen met wie de Polonaise kunt doen? Ja, haak maar even in. Schouder. Nee, hand op de schouder, laat ik het even goed zeggen. En op de schouder voor je. Oké, daar gaan we. Justin de Wild. Cheerio.

Ja, en hier moet het mee doen, hè, met de singles die we al hebben van The Cardigans. Onder meer dit Love Fool, want nieuwe muziek, ja, daar hoeven we niet op te wachten, hebben de verschillende leden gezegd. Dat komt misschien ook omdat een van de oprichters van de band, ja, veel te druk heeft met muziek produceren en maken voor allerlei andere artiesten. Heb ik het over Peter Svensson. Hij maakt onder meer muziek samen met en vooral voor Ariana Grande, The Weeknd, Ellie Goulding en nog vele, vele anderen, ja. En dan worden de Cardigans een soort sideprojectje. En ja, als je daar niet genoeg tijd in kunt steken, moet je het maar niet doen. Luister de middag door hier bij Rijnmond met nu een van de juryleden van The Voice America, Christina Aguilera. Hurt.

Dat gaat altijd zo snel, hè, die middag door. Tot 4 uur mag je altijd gezelschap houden. En dat is het alweer bijna. En dat betekent dat Walter en Feze natuurlijk heel erg graag jou willen vermaken met hun fijne programma Afslag Rijnmond. Maar weet je wat? Morgen doe ik het nog één keertje. Help ik je weer van 2 uur tot 4 uur met heel veel fijne muziek de middag door. Ik spreek je graag dan weer. Hoi, hoi.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
11: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
12: Wat dacht je van Japan?
13: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
12: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
13: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Het is 4:00. Goedemiddag, je bent bij Radio Rijnmond. Terwijl onze klok in de studio wordt hersteld. En ik hoop dat dat voor 7:00 nog gaat lukken.
17: Gaan wij
16: gewoon naar het nieuws met Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
18: Goedemiddag. DSW stelt de bekendmaking van de hoogte van de zorgpremie voor komend jaar uit. Elk jaar komt de Schiedamse zorgverzekeraar daar als eerste mee, kort na Prinsjesdag, maar dit jaar lukt het niet. Het kabinet is nog te onduidelijk over het eigen risico, vindt DSW. De regering van D66, CDA en VVD heeft geen meerderheid in het parlement. Het is daarom nog niet te zeggen of de geplande verhoging van het eigen risico naar €400 door de Kamer komt. DSW laat weten tegen elke verhoging te zijn. Het RIVM onderzoekt een mogelijk 4e slachtoffer van het West-Nijl-virus. Het gaat om iemand die besmet is geraakt door een bloedtransfusie, laat het RIVM weten. Degene die het virus opliep was al ziek. Bekeken wordt of het West-Nijl-virus de doodsoorzaak is geweest of de ziekte die het slachtoffer al onder de leden had. Het bloed dat hij kreeg toegediend was van een donor die het West-Nijl-virus had opgelopen. Toen dat bekend werd is zijn bloed meteen geblokkeerd en daardoor zou niemand anders dan het overleden slachtoffer het hebben ontvangen. Er zouden in ons land naar schatting enkele duizenden mensen met het West-Nijl-virus zijn besmet, maar de meeste worden niet ziek. Duitsland past de controles aan langs de Nederlandse grens. Het plan is om niet langer standaard te werken met vaste controles die dicht langs de grens worden gehouden, maar om in plaats daarvan mobiele patrouilles in te zetten op plekken die wat verder van de grens liggen. Sinds Duitsland 2 jaar geleden met de grenscontroles begon, staan er vaak files bij de grensovergangen. En in die files gebeuren ook geregeld ongelukken. En Rotterdam-Krooswijk staat in de time-out-lijst van coolste wijken ter wereld op plek 21... Als alleen naar wijken van Europese steden wordt gekeken, komt Krooswijk uit op plek 8. Time Out maakt al bijna 60 jaar lijstjes met aanbevelingen voor steden en wijken. Volgens de Britse site is Krooswijk het echte Rotterdam, een traditionele arbeiderswijk op 20 minuten lopen van het stadscentrum. Wie de wijk wil bezoeken kan het best in het voorjaar of de vroege zomer gaan, want dan is de wijk op zijn groenst, zo beveelt Time Out aan. Het weer, het is regenachtig. 18 graden, maar tijdens een bui is het een stuk koeler. Vanavond trekken de buien weer weg. Minimumtemperatuur dan 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond droog. We zien wel af en toe de zon morgen, dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: De verkeersinformatie krijg je zo even naar vier. Natuurlijk van Veza Bijrak. Veza, waar staat het vast?
17: Nou, omdat het regent is het altijd behoorlijk druk.
16: Ja,
17: het is nu ook erg druk op de weg. De langste file zijn bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Ypenburg 16 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de melding voor de A15, de Zuurhofbrug. Dat was gisteravond al. Maar de A15 in Rotterdam richting Europoort bij de Zuurhofbrug is de wegdek in slechte toestand. En bestuurders worden via de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Ridderkerk. 23 kilometer, 20 minuten vertraging. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noordeloos en Everdingen. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
16: Wij openen afslag Rijnmond Muzikaal zometeen met I Want You To Want Me. En nou weet ik dat sommige luisteraars meteen opveren die denken Cheap Trick komt eraan. Nee, die is het niet. Het gaat om een meidenband uit de jaren 90.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis of vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
20: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
19: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Voordeeluitjes.nl. De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
22: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting, wat laag je nou?
28: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
27: En bedankt, hè?
29: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Afslag Rijnmond.
1: Met Walter Tempelman en Veza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Split Harmony was dat dus met I Want You To Want Me. Goedemiddag. Chef Substitute meldt zich weer bij de afslag.
1: Oh, zo hoef je jezelf niet te noemen hoor.
0: Nou, maar ik ben het.
1: Nee.
0: Als mensen niet kunnen, dan bellen ze mij en dan zeg ik ja hoor, prima. Laatste keer wel deze week trouwens. Betekent ook dat ik een dagje eerder weekend heb.
1: Oh.
0: Ik neem straks voor even na even afslag, voor zeven na even afslag weekend. Feza, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kijk eens linksboven van jou. Ja, en dan nog even omdraaien. Oh, en dan zie je een klok die het weer doet. Ja, voor de luisteraars.
1: Maar hij is eerder op jou gericht, dus ik kan hem niet zo goed zien.
0: Nee.
1: Dus dan weet je wel wie de belangrijkste in de studio is nu.
0: Ja, dat is de chef substitute. Ja, heel goed.
1: Nee, heel goed om te weten. Ik
0: Feza,
1: ken plek.
0: Zou jij je opgeven voor een hardloop-evenement van 1 minuut?
1: Zeker niet.
0: 1 minuut maar, hè?
1: Nee. Gewoon helemaal. Ik weiger hard te lopen.
0: Je weigert hard te lopen? Ook als het maar voor 1 minuutje is?
1: Ja, ik weiger gewoon.
0: Je bent niet echt hard. Je bent niet echt een
1: nee, en als je mij ziet rennen, dan zou ik ook rennen.
0: Oké, okay, ja, dan snap je dat je niet rent.
1: Want dan is er iets aan de hand, ja.
0: Er zit ook wel een aardetje onder het glas hoor, over dat hardloop-evenement van 1 minuut. Het wordt de langste minuut genoemd. Er wordt hard gelopen op een bijzondere plek. Ga je zo meteen meer over horen. We gaan ook nog de ruimte in vandaag in deze uitzending.
1: Ja, stoer is dat
0: toch?
1: We
0: landen dan als het goed is weer ergens in de buurt van Nesselanden.
1: Ja.
0: Kortom, we gaan er gewoon een mooie donderdag van maken, Feza. Met een Feyenoord-sjaal die we ook nog kunnen weggeven. Er hangt weer ergens een gestripte plaat in de lucht. Onze stripjockey is namelijk weer bezig geweest. En ja, er komt lekkere muziek aan. De opgave van die stripjockey is trouwens dit uur. Hè. Die Feyenoord-sjaal, dat gaat denk ik in het tweede uurtje wel ergens een keer gebeuren. En natuurlijk gaan we dan weer afsluiten met onze afslagen. Daar waar de programma naar vernoemd is. Eerst is hier Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off.

0: Chef Special hoorde je. Met Fly Like Me. Ja, dat hardloop-evenement van een minuut, dat klinkt gek, hè, Veza?
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Je kunt het wel gaan doen. In de nacht van 24 op 25 oktober... rond de Vanellefabriek in Rotterdam. Maar hoe zit dat nou precies? Ja, de scherpe luisteraars die zullen misschien al meteen opmerken... 24, 25 oktober, is dat niet de nacht dat de klok een uurtje teruggezet gaat worden? Ja, dat klopt. Daar heeft het mee te maken. Marcel Viering, initiatiefnemer van dit evenement... en eigenaar van de hardloopwinkel Runners World 010 in Rotterdam. Marcel, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Jullie noemen het de langste minuut van het jaar, toch?
2: Nou, inderdaad, hè. Ja, prachtig, toch?
0: Hoe lang is die minuut dan?
2: Ja, eigenlijk is die minuut 61 minuten.
0: Hè?
2: Dus we gaan vanaf 2 uur gaan we starten. En dan finishen eigenlijk 1 over 2. Want ja, de klok die gaat terug in van zomer naar de wintertijd.
0: Ja, dus jij gaat mensen oproepen om deel te nemen... om 2 uur 's nachts in hardloopkleren naar de Vanellefabriek te komen.
2: Jazeker, inderdaad, ja. Ja, er is niks mooier dan om in een donker... en zeker met zoiets, om dat zo neer te zetten. En ja, het is eigenlijk bedacht uit een rauwe gedachte.
0: En wat bedoel je daarmee, uit een rauwe gedachte?
2: Nou ja, kijk, we hebben al zoveel evenementen en alle evenementen lijken allemaal een beetje op elkaar. Maar dit is natuurlijk heel iets raus. Dit is hier iets aparts wat je eigenlijk op deze manier neerzet.
0: En het is dus geen afstand, hè? Je loopt 61 minuten en je ziet waar je uitkomt dan.
2: Nee, ja, het zijn rondes van 800 meter. En ja? Nou ja, na die 800 meter, dus al die rondes die je dan optelt in 61 minuten... is eigenlijk maar 1 minuut gedaan. En dat staat op Strava. En dan zie je op Strava dus hoeveel kilometer dat jij in 1 minuut hebt gelopen. Dus
0: je hebt een beetje te flessen.
1: Ja, precies. Ja, dat lach je echt genoeg.
2: Dus ja, sneller kan je niet lopen.
0: Nee. Strava gaat op hol slaan, denk ik.
2: Ja, zeker weten. De Garmin en de Polars en weet ik het allemaal. Wat voor horloges iedereen heeft tegenwoordig.
1: Oh, dit kan toch eigenlijk niet. Maar hoe ben je op dit masterplan gekomen?
2: Nou, het is altijd wel eens een keer een loop geweest. Volgens mij is die loop nog steeds terug in de tijdloop, zo noemen ze hem. En dan hebben ze dat met een halve marathon gedaan. En de ene liep dan 14 minuten, 13 minuten of 20 minuten in een 21 kilometer. En wij wilden dus iets aparts neerzetten door echt mede te denken van... nou, hoe kan je nou in 1 minuut...

0: minuut zoveel kilometer lopen. Nou, en daar heeft Jordi de Heer dit concept uitgebracht.
1: Leuk.
0: En in samenwerking met Fysioplan en Rauwe Gewoontes.
2: En hoeveel deelnemers mogen er maximaal meedoen en hoeveel heb je er al?
0: We hebben in anderhalve week tijd hebben we al 25 deelnemers. Dus dat gaat echt best wel snel. Uh-huh. En we kunnen tot een maximaal van 50 lopers op de en langs om de Vanelle fabriek heen.
1: Oké, dus we gaan niet door de fabriek heen. Je blijft buiten.
0: Ja, je staat op het terrein van de Vanelle fabriek. Want ja, om helemaal naar buiten te gaan, dat is gewoon niet te doen. Uh-huh. Dus we staan op het terrein van de Vanelle fabriek. En daar hebben we een 800 meter parcours uitgezet. En daar lopen we de rondes continu door de startbogen langs.
1: Leuk. Is er nog meer te doen of is het alleen maar hardlopen?
0: Alleen maar hardlopen. We hebben een rauwe koffiebar wordt er geserveerd.
1: Kijk.
0: Dus mensen die daar als toeschouwer willen komen kijken, is dat ook mogelijk. Dan kan je een lekker bakje koffie drinken. En na afloop hebben we allemaal 0.0.
1: Helemaal goed, Marcel. Ik wens je veel succes. Waar kunnen de mensen zich aanmelden bij jou in de zaak?
0: Via de Instagram in de bio. Daar kunnen ze allemaal het formulier vinden. En dan kunnen ze zo op die manier in gaan schrijven.
1: Bij deze de oproep om dat nog even te doen, want je kan er nog een paar bij krijgen. Een paar deelnemers erbij, begrijp ik. Marcel Viering, eigenaar van hardloopwinkel Runners World 010 in Rotterdam. Dankjewel, met uitleg over de langste minuut, die dus 61 minuten duurt.

0: Verlaat de snelweg. Neem de afslag Rijnmond. En zet je radio harder.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rphopnl/Rijnmond.

0: Rouwkaart, kist,
1: uitvaartpraat,
0: bloemstuk, koets met paarden,
1: uitvaartpraat,
0: koffie, cake, bitterballen,
1: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
2: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
1: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
3: Het is 4:30. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Tijd om weer en verkeer eens even op een rij te zetten. Feza, begin jij maar.
4: Nou, op de A4 is er een file Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Prins Klausplein. 9 kilometer, een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan de andere kant op. Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. 18 kilometer, 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en Prins Klausplein. 10 kilometer, ruim 20 minuten. En de A15 Rotterdam richting Europoort tussen havens 57-6200 en afrit Oostvoorne 2 kilometer, een paar minuten vertraging. Wegdek is daar in slechte toestand en automobilisten worden via de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn er.
3: Het was een dag met veel buien vandaag. Die buien die trekken naar het oosten weg vanavond. Valt in de nacht slechts nog een enkele losse bui. Temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen bewolking, af en toe zon en het blijft in ieder geval tot de avond vrijwel overal droog. De hoofdpunten wat nieuws krijg je van Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De nieuwe donorwet moet op de schop. Daarvoor pleiten de transplantatieartsen van het Erasmus MC in Rotterdam. De wet had voor meer orgaantransplantaties moeten zorgen doordat iedereen donor is, tenzij iemand er bezwaar tegen maakt. Maar familie protesteert zo vaak als een overledene geen keuze heeft gemaakt dat het aantal extra organen dat beschikbaar komt verwaarloosbaar is. De Merwedebrug bij Gorinchem gaat 4 dagen volledig dicht. Er komt dunner asfalt op, waardoor het gewicht op de stalen bogen van de brug moet worden verminderd, zo schrijft het AD. De werkzaamheden staan gepland voor volgende week donderdagavond en ze duren tot en met de maandagochtend erop. De Merwedebrug is al 2 maanden dicht voor zwaar verkeer, omdat de stalen bogen niet meer zo sterk zijn. En een student van de Universiteit van Leiden heeft tot aan de Raad van State geprocedeerd vanwege een beoordeling van een scriptie. En niet omdat hij een 1 had, maar omdat hij een 8 had gekregen, terwijl hij een 9 had gewild. De student had zijn werkstuk te laat ingeleverd, zo vond de examencommissie, en daarom had hij een lager cijfer gekregen. Het college van beroep gaf de universiteit gelijk, maar de Raad van State niet. Want wat blijkt, de student had een voorlopige versie ingeleverd, aangekondigd dat hij later met een definitieve scriptie zou komen, en de eerste lezer was daarmee akkoord gegaan. En het was een rechte student. Dus ja, dan kun je natuurlijk verwachten dat hij zijn recht gaat halen.
3: Sterker nog, dit is onderdeel van zijn scriptie.
4: Ja, precies.
5: Ja, ik denk dat daarom een hoger punt alleen
4: hij
5: al...
4: Hij hoort 2 puntjes te krijgen in plaats van 1 punt meer.
3: Precies. Dankjewel, Aris.
5: Asje.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond.
3: Tijd voor de chocolate cake van Carland Houser. Daar schenkelen we een glaasje prik bij.
0: Radio met een grote R.

0: kreeg gisteren een mailtje, Veza, van de stripjockey.
1: Nou?
0: Ja, nou, hij was niet boos, maar die is even een weekje vrij, hè. Maar zit stiekem dan toch te luisteren. Ik had de opgave van gisteren eigenlijk vandaag moeten doen.
1: Oh, ja, maar, ja, dat vindt hij niet leuk zeker?
0: Nee, nou ja, aan de andere kant maakt ik geen reet uit. Want dan doe ik de opgave die ik gisteren niet heb gedaan, doe ik gewoon vandaag. Toch?
1: Ja, nee, hij wil wel die dingen echt wel op zoals hij dat gepland heeft. Dus nou, ik geef hem wel een beetje gelijk. Heb je hem wel excuses aangeboden?
0: Nee, dat moet ik nog doen.
1: Oh.
0: Zal ik dat na de opgave doen?
1: Ja, doe dat.
0: Want we gaan nu namelijk de opgave laten horen. Alle muziek is weggestript en je kent het uit één liedje. En dan blijft er dus één tekstregel over. En aan jullie de taak om op te lossen, om te raden uit welk liedje deze regel dan komt.
2: If your heart needs next to mine.
0: Nou, die gaan we wel weten, denk ik. Als je het weet, app ons. Je kan ook bellen met 010-436-4436. Je kan sokken winnen. En de koelkastmagneet die zit ook in ons pakketje. En natuurlijk de grote eer. Dus mocht je het antwoord weten uit welk liedje dit komt, ik ben eens op zoek naar de titel van het lied, laat het ons maar weten.

0: What a Fool Believes, hoorde je van de Doobie Brothers. Het is weer goed hoor, tussen de stripjockey en mij, Feza.
1: Ja?
0: Ik heb hem even gemeld, excuses aangeboden. Okay. Ik zeg, nou, ik had het niet zo bedoeld. Ik heb de opgave van gisteren vandaag gedaan. Hij zegt, nee, geen probleem. Maar let er volgende keer een beetje beter op.
1: Oké, okay, nou heel fijn. Want als dat niet goed zit, dan kan dat niet, hè?
0: Nee,
1: want
0: precies.
1: Kom hier denk ik niet zo heel vaak meer langs.
0: We moeten wel door één deur kunnen met de mysterieuze stripjockey. De opgave van vandaag hebben we laten horen. En we hebben, als het goed is, in ieder geval iemand aan de telefoon die denkt het goede antwoord te weten. Dat is Dirk. Dirk, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan, Dirk?
2: Uit Overschie, uit schitterende Overschie.
0: Het schitterende Overschie. Wat is er zo schitterend aan Overschie, Dirk? Vertel.
2: Nou, de luchthaven die we hebben hier ook.
0: Ja?
2: Dus ik heb vanuit mijn tuin de vliegtuig spotten die ik wil zien.
0: Oké, okay. Er zijn ook mensen die dat juist helemaal niet verschitterend vinden.
2: Ja, ik vind het schitterend. Het is echt heel, heel prachtig om het te zien. Iedere morgen zo, om een uur of 7 gaan we de lucht in.
0: Oh ja.
2: En s'avonds om een uur wel precies naar beneden komen nog.
0: En hou je ook bij wat je ziet? Ben je echt zo'n spotter?
2: Nee, dat hou ik niet bij, maar okay. Ik ken het ongeveer wel uit mijn hoofd.
0: Ja, hoe lang woon je er al dan?
2: Ik woon er vanaf 1983.
0: Ja, nou ja, dan weet je zo het wel.
1: Ja.
2: Ja. En het is een hele mooie wijk. Een vrij rustige wijk.
0: Ja.
1: Nooit gedacht om te verhuizen?
2: Nee.
1: Okay.
2: Nee, als ik hier weg ga, dan houd ik eens.
0: Oh ja, ja. Nou, dat duurt nog wel even toch, hoop ik.
1: Ja.
2: Nou, dat hoop ik wel.
1: Dat hopen we.
2: Je weet het maar nooit.
0: Dirk, jij hebt meegedaan, hè?
2: Na de bezuiniging van deze regering.
0: Ho, gaan we het daar gelijk op gooien.
2: Nee.
0: Dirk, je hebt meegedaan aan ons spelletje, aan een stripjockeyspel. Wat meende jij te hebben gehoord?
2: Like a Virgin van Madonna.
0: Nog een keer?
2: Like a Virgin van Madonna.
0: Dat is ontzettend helemaal en hartstikke goed, Dirk.
1: Ja zeker.
2: Uit de jaren 80, hè?
0: Uit de jaren 80. Is het jouw favoriete muzikale decennium?
2: Nee, dat is eigenlijk de jaren 74, 75.
0: Oké, dat is heel specifiek.
1: Oh, ja.
2: Ja. Dat was de leeftijd en dat was prima.
1: Oh, en wie dan precies?
2: Wat zeg je?
1: En wie dan precies?
2: Tavares. Madonna.
0: Oké.
2: Tavares en zo. Ja, dat is allemaal lekkere muziek.
0: Ben je oude danser, Dirk, hè?
2: Ja.
1: Oh, leuk!
2: Dat was vroeger in de
0: Flemingstein
2: in Rotterdam bij het water.
0: Hartstikke goed.
2: Dat
0: was perfect. Dirk, je krijgt sokken voor ons, Rijnmond sokken, die gaan we naar je toe sturen. En
2: ja,
0: we stoppen daar een koelkastmagneet bij.
2: Leuk.
0: En ik dank je voor het meedoen en veel plezier met die schitterende vliegtuigen daar.
2: Niks te dank, fijne avond.
0: Oké, Dirk, dag.
2: Oké, dank je. Doeg.
0: Dat was Dirk, de winnaar van het stripjockeyspel. Hij had Like a Virgin, goed, van Madonna.

Madonna hoorde je met Like a Virgin in afslag Rijnmond. In september worden altijd de grote prijzen van Rotterdam uitgereikt. In verschillende categorieën. En dat gebeurt volgende week donderdag in de categorie Bands in de Baroeg. En het gaat, wat ik zo laten horen van een band die daar staat, om Mila en Mira. Nou zijn er heel wat collega's die vragen AI om informatie als ze iets willen weten. Ik niet, ik heb Mila of Mira gisteren gemaild. Ik hoorde namelijk hun liedje Layers en ik wilde eigenlijk wel meer van ze weten. En ik kreeg meteen antwoord over de uitspraak van hun namen bijvoorbeeld. Mila en Mira dus, of Myla en Myra. Nee, het is Nederlands. Mila en Mira, twee frontvrouwen, meerstemmig. En hun liedjes klinken als open gesprekken waar ze de luisteraar deelgenoot van maken. Layers is de tweede single die vooruitloopt op hun EP. En ik begrijp dat ze al bestaan sinds 2022... en aan verschillende talentenprojecten ook hebben meegedaan. Ook in het Gelderse bijvoorbeeld. En nu maken ze dus kans om de grote prijs van Rotterdam in de categorie Bands te winnen. Maak kennis met Mila en Mira. Dit is Layers.

Mila en Mira dus, hoorde je met Layers. Hartstikke nieuw en genomineerd in de categorie Bands voor de Grote Prijs van Rotterdam. Volgende week donderdag staat die finale gepland in de Baroeg. En een week later, 1 oktober, hebben ze ook nog een release show in Club Uniek. Dat is voor de oudere jongeren onder ons de Oude Unie. Daar plakken ze een K achter en dan noemen ze het Uniek. En de Grote Prijs van Rotterdam is vanavond trouwens ook al in beurt. Dan in een hele andere categorie, hip-hop en producer. Dit zijn de Trukkende Keks van Rick de Leeuw met hart en ziel.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. Zet

0: Flats in Bergsenhoek.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Elektramat bestaat 20 jaar, voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: De lekkerste vis, bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hey Remon!
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Hey Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Het is 5:00 en je bent bij Rijnmond. Luister naar Afslag Rijnmond en zometeen gaan we naar de maan. We komen ook wel weer terug, maar we gaan eerst even kijken wat daar allemaal gebeurt daar in de ruimte. Dat zometeen. Eerst het nieuws natuurlijk met Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het is beter om de plannen te staken voor de bouw van een compleet nieuw dorp in de gemeente Zuidplas, vindt ingenieursbureau Arcadis. Zuidplas wil een nieuwe woonkern met 8000 huizen uit de grond stampen op een plek die 4,5 meter onder zeeniveau ligt. Dat is vragen om problemen, zegt Arcadis. Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard had ook bezwaren, maar trok die in na afspraken met de gemeente Zuidplas. Maar nu zegt Arcadis dat het onverantwoord is, omdat de komende jaren de bodem verder daalt en de zeespiegel stijgt. Transplantatieartsen van het Erasmus MC in Rotterdam noemen de nieuwe donorwet mislukt. De wet heeft nauwelijks voor meer orgaantransplantaties gezorgd, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de wet in 2020 is ingevoerd, is iedereen donor, tenzij iemand er bezwaar tegen maakt. Het idee was dat er daardoor meer organen beschikbaar zouden komen voor transplantatie. Dat dit niet is gebeurd, komt omdat familie vaak protesteert als een overledene geen keuze heeft gemaakt. Artsen volgen de familie dan vaak. De artsen van het Erasmus MC pleiten ervoor om de wet aan te scherpen. Het RIVM onderzoekt een mogelijk vierde slachtoffer van het West-Nijl-virus. Het gaat om iemand die besmet is geraakt door een bloedtransfusie, laat het RIVM weten. Degene die het tropische virus opliep, was al ziek. Bekeken wordt of het West-Nijl-virus de doodsoorzaak is geweest of de ziekte die het slachtoffer al onder de leden had. Het bloed dat hij kreeg toegediend was van een donor die het West-Nijl-virus had opgelopen. Toen dat bekend werd, is zijn bloed meteen geblokkeerd en daardoor zou niemand anders het hebben gekregen. Er zouden in ons land naar schatting enkele duizenden mensen zijn die het West-Nijl-virus hebben opgelopen en de meeste daarvan worden niet ziek. Rijkswaterstaat heeft een oplossing bedacht om de komende tijd toch 's nachts schepen in de gaten te kunnen houden bij Dordrecht. De Dordtse verkeerscentrale kampt met personeelstekorten. Daardoor zouden schippers, onder meer bij het Drie Rivierenpunt, op zichzelf aangewezen zijn. En dat is het drukst bevaren rivierenknooppunt van Europa. Rijkswaterstaat zet nu 2 in plaats van 3 verkeersleiders in. Dat kan veilig, denkt Rijkswaterstaat, omdat een deel van de taken op een andere manier georganiseerd gaat worden. De komende tijd wordt gekeken hoe de oplossing uitpakt. Het is niet bekend wanneer de verkeerscentrale weer volledig bemand zal zijn. Het weer, het is 18 graden. Tijdens een bui is het iets koeler. Vanavond trekken de buien weg. Minimum temperatuur dan 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. Tot de avond wel droog. We zien soms ook de zon. Morgen loopt de temperatuur op tot een graad of 19. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
10: Dankjewel, Aris. Tijd voor de spits. En die is op donderdag vaak wel omvangrijk, Veza.
0: Zeker. Meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden noem ik even op. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ketelplein en Hoogvliet. 18 kilometer, een vertraging van ruim een half uur. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de andere kant op tussen Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk 26 kilometer. Een vertraging van ruim 3 kwartier. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen haven 5700, 6200 en afrit Oostvoorne. 2 kilometer, ongeveer een paar minuten vertraging. Dat komt doordat de wegdek daar in slechte toestand is. Verkeerd. En de automobilisten worden via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn daar dicht. En nog een melding voor de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de Van Brien Noordbrug 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht op de parallelbaan.
10: Zometeen de Engelse versie van Annie. Hou jij me tossie even vast? Dat wordt dan Annie, I'm not your daddy. Zoiets dan, hè? Kid Creole en de kokosnoot te komen eraan.
12: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
14: Voordeeluitjes.nl. De skilift halen is 1 ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hey, Raymond!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
6: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
7: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Creole en de Coconuts dus met Annie, I'm Not Your Daddy. Het is de tijd tussen kantoor en thuis. Fijn dat je bij ons bent. Wij zijn er nog tot 7 uur. Met in het laatste uur natuurlijk de afslagen. En in dit uur gaan we eens even in Nesselandenbuurten. Want daar is men volgens mij ook niet zo te spreken over het plan om het betaald parkeren ook daarin te gaan voeren. Het schijnt een demonstratie op komst te zijn. Wat zijn de bezwaren precies? En zijn er misschien ook geen bezwaren? En is het ook ergens goed voor? Kan ook zomaar zo zijn natuurlijk. We gaan naar de maan en we gaan een Feyenoordsjaal weggeven, Veza.
1: Ja, het klinkt alleen zo raar als je zegt, we gaan naar de maan.
0: Ja, nou ja,
1: dat betekent maar... of dat je helemaal kapot gaat.
0: Of?
1: Of, nou ja, ja, letterlijk naar de maan kunnen we niet.
0: Ja, we gaan natuurlijk onze Artemis even spreken. Want ja, er is precies iets gebeurd daar op de maan. En wij willen weten wat en wat voor gevolgen dat heeft. En of het nou eigenlijk belangrijk is of niet.
1: Ja, of het gevaarlijk is.
0: Daar gaan we haar zo even over spreken. En zoals gezegd, het deuntje hand in hand komt ergens dit uur voorbij. Dat is meteen een waarschuwing. Het enige wat ik daarover ga zeggen, hou je telefoon bij de hand. Ik verstop hem weer ergens tussendoor. Ik weet ook nog niet wanneer ik dat ga doen.
1: Nou, en ik heb klachten gekregen.
0: Oh, is dat weer zover?
1: Ja, want mensen vinden je gewoon heel gemeen daarin.
0: Nee, maar we hebben wel gewoon goede luisteraars die snel reageren.
1: Dat is waar.
0: En kijk, ik kondig het notabene aan.
1: Nou, nu. En dan doe je dat binnen een uur ergens. Ja. Echt ergens achter. Waarvan ja,
0: ik weet ook nog niet wanneer dat gebeurt. Dus.
1: Ik weet het niet.
0: Maar als het gebeurt, dan is het aan de luisteraars om zo snel als mogelijk hand in hand naar ons te appen. Dus zit je nog niet in die digitale omgeving, ga even naar Rijnmond.nl. Dan kun je daar in onze appgroep terechtkomen. En die is selectief, maar we laten ook mensen toe, hoor. Zeker, zeker. Je kan op app ons klikken en dan kom je daar vanzelf bij. En dan zou die sjaal dus voor jou kunnen zijn. En dan maak je bovendien ook kans morgen op die kaarten voor Feyenoord FC Utrecht. Zondag 12:15. Dan ga je in de grote bak mee. Hier wordt Veza heel vrolijk van. Ik zie het nu al. Ik trouwens ook, hoor.

0: maan van 221 meter wijd en 41 meter diep. En ze zeggen erover dat het misschien wel eens in de eeuw gebeurt. Ja, dan is het natuurlijk logisch dat wij even gaan bellen met onze eigen ruimtevaartkenner, Artemis Westerberg. Artemis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een krater, we weten natuurlijk eigenlijk wel wat dat is, maar eigenlijk ook weer niet. Wat is eigenlijk een krater, Artemis?
1: Nou, een krater is gewoon een inslag. Dat kan je zelf ook doen met een bal op het strand of zo. Alleen dan is hij natuurlijk niet zo spectaculair, want dan heeft hij niet zo'n snelheid en niet zo'n gewicht. Maar zo'n kraterinslag op de maan, die gebeuren heel vaak trouwens, maar die zijn vaak heel klein, kiezeltje.
2: Okay, maar
1: dit was groot. Dit was, ze zeggen, 3 tot 6 verdiepingen hoog gebouw.
0: Zo.
1: Nou, dat is best flink natuurlijk. Dus ja, dan krijg je een flinke dreun. En vandaar een diepte en een lengte. En hoe hebben ze hem ontdekt? Weet je dat? Heb je dat uitgevogeld?
0: Nou, ik heb wel begrepen dat die krater al van langer geleden is eigenlijk.
1: Nee, het is van vorig jaar. Dat is niet zo lang geleden.
0: Nou, maar hoezo kom ik er nu pas op?
1: Nee, het probleem is dat we hebben natuurlijk niet genoeg mensen die we kunnen betalen om de hele dag te gaan zitten koekeloeren. Dus we hebben onderzoekers die dit soort dingen bekijken. En hoe zag deze meneer het? Kijk, als zo'n krater gevormd wordt door een inslag,
0: ja,
1: dan komt het heel erg aan elkaar geklonterde, compacte maanlandschap, dat gruis wat daar ligt, dat regoliet, dat krijgt natuurlijk een klap en dat wordt omhoog gegooid. En dat wordt dan losser. En als het losser wordt, dat is heel grappig, dan wordt het kouder.
0: Okay.
1: Want de grond op de maan heeft een bepaalde temperatuur. Maar als je die vaste compactheid verbreekt door zo'n grote inslag, dan wordt het omhoog gespoten en dan komt het er verderop weer neer, maar in veel losser poeder.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan je dus zien omdat het dan kouder is.
0: Oh ja, okay.
1: Niet heel veel hoor, maar een paar graden. En daarbij hebben we het fijngevoelige instrumenten. Op het moment dat je dat kijkt, dan zie je dus, is kouder, omdat we dat dan ook weer kleurtjes hebben gegeven.
0: Ja,
1: in dit geval is dat weer blauw.
0: Ja. Nou zijn er, Artemis, heel veel films natuurlijk, hè, waarbij de hoofdrolspeler die moet dan iets verdedigen, want er komt iets op onze wereld af, dat moeten we afstoppen. Hoe groot is het gevaar eigenlijk dat soort inslagen bij ons dan komt? Of zit er maandag gewoon voor?
1: We boffen van een paar dingen. We hebben ten eerste Jupiter hangen.
0: Ja.
1: En door zijn enorme aantrekkingskracht, heel veel dingen die langskomen, ook veel grotere dingen dan dit, die worden aangetrokken door Jupiter, worden ingezogen in de atmosfeer daar. En daar hebben wij dus nooit last van.
0: Dus Jupiter beschermt ons eigenlijk.
1: Dat is ook los van ons, onze beschermer. En de maan is op een bepaalde manier ook onze beschermer.
0: Okay.
1: Want op het moment dat het daar wordt aangetrokken en insluit, ja, dan komt het dus niet meer op aarde. En dat is maar goed ook.
0: En het kan geen kwaad dat het op de maan gebeurt?
1: Nee, het is niet zo dat de maan is nog wel zo ver weg. 384.000 kilometer. Dat is een flink end fietsen, zullen we maar zeggen. Dat is niet zo dat je er hier last van hebt. Plus het feit, de maan heeft natuurlijk geen atmosfeer. Als hier iets inslaat, dan door de luchtdruk wordt dat verplaatst op aarde. Maar het is niet zo dat de luchtdruk van de maan het verplaatst naar ons, want de maan heeft geen atmosfeer.
0: Uh-huh.
1: Dus dat blijft dan daar. En dus gelukkig niet.
0: Worden jullie volgens hier nou heel erg opgewonden van? Of is het voor ons ook heel erg van belang om te weten dat dit gebeurt?
1: Nou, het is interessant om te weten dat het gebeurt. Want kijk, we kijken naar de maan en we weten allemaal, alle Nederlanders, iedereen weet, daar zitten allemaal kraters.
0: Ja.
1: En grote, kleine kraters. En het is natuurlijk toch altijd interessant om te bedenken, is dat nou alleen maar vroeger gebeurd?
0: Ja,
1: en hoe lang vroeger dan is geleden is dat, dan kunnen we dan ook nog over onderzoek doen. Maar in dit geval is het natuurlijk wel interessant om te zien dat het gebeurt ook nu. Alleen vaak zo klein dat het nauwelijks iets uitmaakt.
0: Ja.
1: En zo nu en dan flink. Nou ja, dan kan je dat zien. En ja, dat is natuurlijk toch interessant. Dan ga je dat weer bestuderen.
0: Zeker. En wanneer is de volgende? Kunnen we er ook al een voorspelling op doen? Of,
1: Nou ja, ze zeggen eens in de eeuw.
0: Dan moeten we er even wachten.
1: Ik weet niet of ik daarop wil wachten.
2: Maar ook kleintjes.
1: Ja, kleintjes wel. Maar ik zeg dat die zijn zo klein. Dat zijn er, ik heb het nagekeken, ongeveer 1000 per jaar. Nou ja,
0: Nou, dat is niet belangrijk. Gaan we je niet verbellen dan, Artemis?
2: Ah, jawel.
0: Voor deze wel. Dankjewel, Artemis Westerberg. Over de krater in de maan, die dus best wel groot en diep is, maar nog wel ver weg. Dankjewel.

0: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
1: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
0: Last van nek, schouder of rugklachten? Meld je aan voor het fysio-event van Slaapboulevard Kwakernaat. 9 en 10 oktober. Ervaar welk matras of bed bij jou past.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
5: Het is 5:30, je bent bij Radio Rijnmond. En je luistert naar Afslag Rijnmond. En er staan wat mensen voor een afslag. Of in ieder geval stil op de weg. Waar is dat dan zoal, Veza?
6: Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ketelplein en Hoefvliet 18 kilometer. Een half uur vertraging. En de andere kant op. Tussen Amsterdam en Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 21 kilometer. Ook een vertraging van ongeveer een half uur. Komt allebei door een ongeluk. Maar de weg is in beide richtingen vrij. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. Dat komt doordat een bestuurder onwel is geworden. En de andere kant op, Utrecht richting Den Haag, tussen Gouda-West en Zoetermeer. 7 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En nog de melding voor de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen havens 5762 en Afrit Oostvoorne staat het op dit moment vast. 2 kilometer file. Maar dat sowieso is daar wegdek in slechte toestand. Dus automobilisten worden via de vluchtstrook geleid.
5: Houd daar dus rekening mee met vertraging. Het was een wat buiige dag, had ik de indruk vandaag. Steven van der Gijzen, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, het leek wel heel herfst, hè, vanmiddag.
5: Nou, inderdaad, ja. Het werd ook wat donkerder en zo. En
7: veel wind.
5: Veel wind, ja, klopt helemaal. Is dat deze avond ook nog zo?
7: Nou ja, de meeste regen die is nu wel oostwaarts de regio uitgetrokken. Dus dat is goed nieuws. Maar er zitten nog wel een paar losse buien achteraan, waar we dan vanavond ook nog wel eventjes mee te maken hebben. Mm-hmm. Maar het regent dus zeker niet de hele tijd. Af en toe is het ook gewoon droog. De wind gaat iets in kracht afnemen. En vannacht valt er dan slechts nog een enkele bui. Maar veel plaatsen, ja, die houden het dan toch wel droog bij temperaturen vannacht zo tussen de 11 en 15 graden. Nou, morgen een aardige najaarsdag in de regio. Af en toe zon. Het blijft overal droog. Het wordt ook iets zachter buiten morgenmiddag, een graad of 19, maar toch nog wel opnieuw een stevige zuidwestenwind, een windkracht 4 tot 6. En die nemen we ook mee het weekend in, die stevige zuidwestenwind, met op zaterdag vrij veel bewolking, plaatselijk een beetje zon, er zou een bui kunnen vallen, maar koud is het niet zaterdag, temperaturen dan van 20 of 21 graden. Zondag ziet er ook wel, ja, redelijk goed uit, in de ochtend regen, maar de middag, ja, dan blijft het op veel plaatsen droog met ruimte voor de zon en opnieuw een temperatuur, ja, zo rond de 20 graden.
5: Nou, die temperatuur is dan weer niet heel erg herfstig, toch?
7: Nee, zeker niet. En als we kijken naar volgende week, dan ziet het er eigenlijk wel goed uit. Want vanaf maandag dan blijft het sowieso een aantal dagen helemaal droog in de regio. De wind die valt nou bijna weg vanaf dinsdag. Ruimte voor de zon en temperaturen zo tussen de 19 en 21 graden. Dus toch wel, ja, langzaamaan vrij najaarsweer.
5: Dat zijn best leuke vooruitzichten. Dankjewel, Steven van der Gijzen. De hoofdpunten van het nieuws krijg je nu van Aris van Meter. Aris, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De man van 19 die afgelopen weekend is opgepakt na een aanranding in Den Hoorn, heeft ook de aanranding in het Delftse Hout bekend. Laat justitie weten. Het Openbaar Ministerie vervolgt de Delftenaar voor in totaal 5 gevallen van mishandeling en aanranding. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en die heeft besloten dat hij nog zeker 14 dagen in voorarrest blijft. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in de buurt van Harderwijk is daar ten onrechte weggestuurd, zegt het College voor de Rechten van de Mens. De sauna discrimineert op grond van godsdienst en geslacht. In de kledingvoorschriften van de sauna staat dat tijdens badkledingdagen alleen het dragen van een badpak of een zwembroek is toegestaan. Lichaamsbedekkende kleding zou niet mogen in verband met de hygiëne, maar het Mensenrechtencollege vindt dat onzin. En Unilever doet babyproductenfabrikant Zwitsal in de verkoop. En de nieuwe koper is Koninklijke Sanders. Die heeft al merken als het Melkmeisje, Sanicoer en Odorex. Hoeveel het Brabantse bedrijf heeft betaald voor Zwitsal is niet bekend. Zwitsal bestaat al bijna 100 jaar. En ja, wie is er dus niet groot mee geworden, zou je bijna zeggen. De naam is een samentrekking van het Zwitserse salbe, dus Zwitserse zalf. Daardoor klinkt het Zwitsers, maar het is gewoon bedacht door een apotheek in Apeldoorn. Het bekende logo is gebaseerd op het hoofd van dochter Mieke van de apotheker. Zwitsal is geliefd om zijn typische luchtje, maar wel alleen in Nederland en België. Oh ja. Reden waarom Unilever er vanaf wil.
5: Grappig. En fijn dat je wat meer informatie geeft hierover.
6: Ja.
5: En dat je de naam Odorex hebt genoemd.
6: Hoezo? Het is
5: nou, dan moet ik me altijd denken aan Noodweer met In de Disco. Odorex van der Zalo.
8: Ja. Nou, lieve lange laatste.
5: Ja, die gaan we misschien wel erin gooien. Lekker lange laatste. De Rotterdamse kerels van Noodweer. Dankjewel, Aris.
9: Hoi. Dit is Radio Rijnmond.
10: Afslag Rijnmond.
5: Odorex van de Schono in de Disco.
9: Radio met een grote R.

0: Danny California hoorde je van de Red Hot Chili Peppers. Er is een veel bezongen figuur in het oeuvre.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: In het oeuvre van Red Hot Chili Peppers, Danny California. Zij kwam al eerder voorbij, niet alleen in dit liedje uit 2006... wat op het Stadium Arcadium album staat... maar ook in By The Way bijvoorbeeld. Daar ging het ook al over Danny the Girl. Danny California, dat is dus dezelfde mevrouw. En ook in, op het liedje van Red Hot Chili Peppers uit 1999, Californication. Daar kwam Danny ook al voorbij. Maar de meningen zijn wel verdeeld over wie Danny California nou precies is. Is dat een bestaand figuur geweest in het leven van een paar van die leden van de Peppers, zoals daar zijn Flea of Anthony Kiedis? Of is het een verzonnen figuur? Daar zijn de meningen over verdeeld. Ja, de oplettende luisteraar heeft natuurlijk hand in hand voorbij horen komen. In ieder geval proberen we nu iemand te bellen die heel snel was. Ja, die moet dan natuurlijk wel opnemen. Ik heb geen idee wie het is.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Met wie spreek ik?
2: Met Henk.
0: Henk. Dit is Walter van Radio Rijnmond.
2: Ja, dat hoor ik.
0: Ja. Want je had best wel snel gereageerd op dat deuntje wat je dan toch weer goed gespot hebt bij ons.
2: Ja, leuk, hè?
3: Je was de eerste.
0: Je was de allereerste, Henk.
2: Ja, Henk, dat bedoel ik maar.
0: En dan weet je wat dat betekent, hè?
2: Weet ik wat dat betekent.
0: Dan krijg jij in ieder geval die sjaal voor ons, Henk.
2: Dan geef ik die aan mijn kleinkind.
0: Dat is heel leuk. Hoe heet je kleinkind?
2: Robin.
0: Robin. En hoe oud is die?
2: Robin wordt 4 volgende
0: week. Kijk, en is Robin al een echte Feyenoord-fan of moet je hem daar nog een beetje in opvoeden?
2: Hij wordt met zijn haren ermee gesleept met zijn vader.
0: En met zijn opa dan waarschijnlijk ook, of niet?
2: De opa niet echt, hoor.
0: Oh, oké. Maar wat ga je dan doen? Want je maakt ook kans op die twee kaarten, hè?
2: Ja, dat gaan we zien.
0: Ja, dat gaat morgen in ieder geval gaat jouw naam in de grote pot. En dan kun je misschien Robin ook daarmee blij maken.
2: Ja, je weet het maar nooit, hè.
0: Is die wel eens geweest, weet je dat, in de Kuip?
2: Ja, hij is dat ook.
0: Oh.
2: Is die
0: wel eens geweest,
2: weet je dat,
0: in de Kuip? Nou, dan gaat jouw naam in ieder geval in de grote pot. Henk, dank je wel voor het reageren. Die sjaal die komt jouw kant op. En wie weet ga je dus ook nog zelf of met Robin, met je kleinzoon of met iemand anders naar Feyenoord Utrecht. Morgen wordt dat bekend.
2: Pas goed. Eerst maar eens zien dat we eruit gesleurd worden.
0: Zo is het net, Henk. Dank je wel, fijne avond.
2: Goedenavond.
0: Dat was Henk, die heel snel had gereageerd. Ja, het was weer eventjes verstoppen, maar ze hebben het toch weer gezien.

0: Berendsen hoorde je met verlangen in Afslag Rijnmond. Er is wat ophef ontstaan de laatste dagen over de invoering, de mogelijke invoering van betaald parkeren in Rotterdam. De parkeertarieven in Rotterdam gaan omhoog en in meer wijken wordt dat betaald parkeren uitgebreid. Dat bleek donderdag uit de uitgelekte plannen van de nieuwe Rotterdamse coalitie. Die uitbreiding is vooral bedoeld om andere plannen ook te kunnen financieren. En veel mensen die zien die strategie eigenlijk helemaal niet zitten. In Nesselanden is er dan vanavond een soort van demonstratie gepland. Verslaggever Tenny Tenzer is daar heen gegaan. Tenny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Die demonstratie, ik hoor eigenlijk niet zoveel. Is er nou een demonstratie? Wat gaat er gebeuren vanavond?
1: Ja, laten we maar zeggen, stilte voor de storm.
0: Okay.
1: Want er is nog helemaal niemand hier in Nesselanden. Maar dat begint ook pas om 6:30. Want dan komt verantwoordelijke wethouder Zegers hier om in een besloten ruimte met de wijkraad te praten. En het doel van die demonstratie is om de wethouder op een ludieke manier op te vangen.
0: Ja.
1: Dat is een beetje het idee.
0: Maar demonstratie wil ook zeggen dat ze dus niet eens zijn met dat betaald parkeren, denk ik dan.
1: Nee, zeker niet. Ja, je moet je zo indenken. Mensen die, die nog nooit hebben betaald voor een parkeerplek, moeten opeens in de buidel tasten. Ik denk dat niemand daarop zit te wachten. En ook niet een gezin wat ik eergisteren had geïnterviewd. Dat verhaal is vandaag ook online gekomen, vanmorgen. Een gezin van 4 kinderen met 2 kinderen, 4 auto's. En die moet dan uitgerekend €1000 per jaar aan parkeerkosten betalen. Nou, dat verhaal is gigantisch goed gelezen.
0: Ja.
1: En ook heel veel reacties heb ik ook binnengekregen. Dus ja, het leeft heel erg.
0: Ja, ja, en zijn er dan ook tegengeluiden? Is echt iedereen er tegen? Of zien mensen ook voordelen daarvan?
1: Ja, dat is juist het leuke. Je krijgt natuurlijk altijd eerst de mensen te spreken die tegen zijn. Uh-huh. Die het hardst roepen. Daarna komt de stroom van mensen die zeg maar, hey ho, wacht eens even. Ik vind het eigenlijk al fijn dat betaald parkeren in mijn wijk wordt ingevoerd. Want dan heb ik niet meer die parkeertoeristen,
0: ja,
1: bijvoorbeeld. Zo kreeg ik ook een mail van een bewoner in Rotterdam-Alexander. Die zegt eigenlijk wel blij te zijn met het besluit. Nou, het is nog geen besluit, maar met betaald parkeren.
0: Ja.
1: Omdat in de wijk waar die persoon woont in het weekend altijd busjes geparkeerd staan, vaak met een buitenlands kenteken. En nu hoopt die persoon dat volgend jaar iets rustiger wordt.
0: Ja, ja, precies. Ja, het kan ook echt overlast geven als mensen staan op plekken waar ze niet per se hoeven te zijn. En als je daar betaald parkeren in gaat voeren, zou dat kunnen afnemen in ieder geval. Het is dus nu nog niet zo druk. Weet jij wat er gaat gebeuren? Is er een draaiboek, een plan?
1: Nee, dat is juist het grappige aan deze demonstratie. Het wordt decentraal georganiseerd, zeg je dan. Er is niet één persoon die de touwtjes in handen heeft. Mm-hmm. Dus we moeten nog eigenlijk kijken hoeveel mensen erop afkomen. Ik zit wel in diverse appgroepen tegen betaald parkeren. En daar zie je al dat mensen bezig zijn met spandoeken maken. Die kunnen dan bijvoorbeeld gratis afgehaald worden. Ik weet niet of dat voor vandaag nog gaat lukken. Maar volgende week is er natuurlijk een inspraakavond dinsdag bij het stadhuis.
0: Ja.
1: En daar denk ik wel dat veel mensen hun ongenoegen gaan laten horen. Maar nu zie ik nog niks. Maar het kan nog veranderen. We hebben nog, pak een beet, 40 minuten. Er kan veel veranderen.
0: Zo is het maar net. Mocht er wat gebeuren, dan kun je altijd bij ons even terecht, Tenny. En sowieso zou ik tegen de luisteraars willen zeggen en de lezers van Rijnmond.nl, houd dat in de gaten, want als daar nieuws over is, dan gaan we dat natuurlijk publiceren. Tenny Tenzer, dankjewel, daar in Nesselanden.

0: Anymore, hoorde je van How Do I Feel van Rondé. Feest aan de afslagen staan alweer klaar. We roepen de luisteraars weer op om de app er weer bij te pakken en mee te doen welke muzikale richting wij op gaan. Dat en meer het laatste uur zometeen op deze donderdag in Afslag Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
6: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
5: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Het is 6:00 donderdagavond. Je bent bij Rijnmond, bij Afslag Rijnmond. Die staan klaar, die twee afslagen. Feza, ik moet denk ik wel ietsje eerder weg. Dus we moeten even kijken hoe lang de laatste, lekker lange laatste.
18: Oh.
0: Ja, we gaan het even over hebben zo meteen. Okay. Eerst maar het nieuws met Aris van Meter. Aris, goedenavond.
19: Goedenavond. De man van 19 die afgelopen weekend is opgepakt na een aanranding van een vrouw in Den Hoorn heeft ook de aanrandingen in het Delftse Hout bekend. Dat laat justitie weten. Het Openbaar Ministerie vervolgt de Delftenaar voor in totaal 5 gevallen van mishandeling en aanranding in juli en september. De verdachte voldoet aan het signalement en ook komt het DNA dat in 2 gevallen is veiliggesteld overeen met dat van de verdachte. De man is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die heeft besloten dat hij nog zeker 14 dagen in voorarrest blijft. Het is beter om de plannen te staken voor de bouw van een compleet nieuw dorp in de gemeente Zuidplas, vindt ingenieursbureau Arcadis. Zuidplas wil een nieuwe woonkern met 8000 huizen uit de grond stampen op de plek die 4,5 meter onder zeeniveau ligt. Dat is vragen om problemen, zegt Arcadis. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpende Waard had ook bezwaren, maar trok die in na afspraken met de gemeente. Nu zegt Arcadis dat het onverantwoord is, doordat de komende jaren de bodem verder daalt en de zeespiegel stijgt. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in de buurt van Harderwijk is daar ten onrechte weggestuurd, zegt het College voor de Rechten van de Mens. De sauna discrimineert op grond van godsdienst en geslacht. In de kledingvoorschriften van de sauna staat dat tijdens badkledingdagen alleen het dragen van een badpak of een zwembroek is toegestaan. Lichaambedekkende kleding zou niet mogen. Dat zou voor de hygiëne zijn, maar het Mensenrechtencollege noemt dat onbewezen. Feyenoord verlengt het contract met Givay Zegiel met een jaar. De middenvelder verbindt zich tot medio 2029 aan de Rotterdammers. Zegiel kwam 8 jaar geleden als 14-jarig talent bij Feyenoord terecht. Hij debuteerde in 2023 bij de selectie onder Arne Slot. De afgelopen 2 seizoenen verhuurde Feyenoord Zegiel aan Sparta en Utrecht. Dit seizoen scoorde hij al 5 keer voor Feyenoord. Het weer. Vanavond trekken de buien weg, wordt het droog. Minimum temperatuur 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, tot de avond droog. We zien ook af en toe de zon morgen en het wordt dan 19 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Aris. De verkeerssituatie dan op de weg zo even na 6:00. Feza, waar staat het vast?
12: Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer 7 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel 5 kilometer, een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En tussen Rotterdam en Europoort is het op dit moment staat het vast tussen Rotterdam, tussen havens 5700, 6200 en afrit Oostvoorne. Staat een file van 2 kilometer. Maar de weg, maar wegdek is in slecht toestand. Dus automobilisten worden via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn daar dicht. En nog even een file meenemen op de A16. Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 8 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: Zometeen een band die in de jaren 90 even werd beticht van een one-hit wonder te zijn. Met dat Walking on the Sun. Maar toen kwamen ze ook nog met All Star. Dat werd eigenlijk ook wel een lekker leuk hitje. Beginnen we zometeen mee.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
20: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
21: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
20: Voordeeluitjes.nl. Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
22: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
6: Met Walter Tempelman en Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Smash Mouth met All Star. Opent het laatste uur op deze donderdag van Afslag Rijnmond. Ook mijn laatste uurtje van de week, Veza. En ja, ik moet ook even iets in de weg eigenlijk. Ik bereid je er maar vast voor. We hebben natuurlijk altijd een lekker lange laatste. Dat hebben we ook nu weer. Welke dat gaat worden, weten we nog niet. Ik heb er eentje van 6 en van 7 minuten. En als ik die instart, dan moet jij me even afronden hier, denk ik.
1: Ja, ik kom helemaal goed.
0: Vind je dat goed?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Ik blijf natuurlijk wel gewoon bij jullie luisteraars. Want we gaan die afslagen natuurlijk nog aan jullie voorleggen. Daar draait het om. Zometeen de normale, om het zo maar te zeggen. En dan als laatste, die lekker lange laatste. Zit je nog niet in onze app-omgeving? Dat kan via Rijnmond.nl wel heel snel gebeuren. Op de rechterboven knop klikken, app ons. En dan kom je in die omgeving terecht. En dan kun je ook meedoen en mede bepalen welke muziek wij gaan draaien. We hebben vandaag natuurlijk al veel muziek gedraaid. We hebben ook over verschillende onderwerpen gesproken. Bijvoorbeeld over dat betaald parkeren in Nesserlanden. Daar wordt vanavond over gesproken in Nesserlanden met bewoners die daar voornamelijk tegen zijn. We spraken er met onze verslaggever Tenny Tenzer over. Die is daarbij. Om 6:30 zou er worden gedemonstreerd. Wat er nou precies gaat gebeuren, dat is niet helemaal duidelijk. Want er zit niet één specifiek georganiseerd plan achter. Maar dat het betaald parkeren, wat een voornemen is van het College Rotterdam, leeft in het oosten, dat is wel duidelijk. En Veza, we hadden het ook over de langste minuut. En dat is zelfs voor jou te lang om mee te doen aan een hardloopwedstrijd die maar 1 minuut duurt.
1: Ja, maar dat duurt eigenlijk niet 1 minuut. Nee, vandaar. Dus that's the catch.
0: Daar heb je gelijk in. Dat is inderdaad eigenlijk een wedstrijd van 61 minuten. Want wat is nou de grap van die langste minuut? Bij de Vanellenfabriek in Rotterdam, trouwens Rotterdam-West. In de nacht van 24 op 25 oktober gaat dat plaatsvinden. En dat is de nacht dat de klok een uurtje terug wordt gehaald. Dus de deelnemers beginnen om 2 uur, eindigen om 1:00. En denken dan dat ze Strava kunnen voelen eigenlijk. Ja. Kunnen bedonderen. Precies. En ik denk dat dat ook echt zo is. Want die denkt dan, je hebt een wedstrijd gelopen van 1 minuut en je hebt daar 10 kilometer over gedaan.
1: Precies, dat kan helemaal niet.
0: Dus dat is het grappige ideetje erachter. Een ideetje onder meer van Runners World en Rauwe Gewoontes. Ook daar spraken we vandaag over. Zometeen dus gaan we beginnen aan die afslagen. Blijf bij ons. Ook met Marianne Rosenberg. Doe maar lekker mee, zou ik zeggen, Veza.
2: Ik ben wie du.
1: Nee, dat moet jij doen.

0: Hoezo moet ik dat dan doen?
1: Ja, ik had even...
0: Jij mag ook meezingen?
1: Nee, ik dacht dat jij de karaoke-man was. Maar dat ben je niet.
0: Nee, joh.
1: Alleen, je bent wel van de popquiz. Popquiz.
0: Ja, dat is heel wat anders.
1: Ja, maar goed, het is ook weer een soort van muziekwedstrijd-achtig iets. Dus ik dacht, ja, daar ben jij van. Je bent niet van het dansen, wel van het zingen.
0: Nee, eigenlijk ook niet. Maar goed, ik heb het zo goed als ik kwaad was gedaan met Ich bin wie du of Marianne Rosenberg. Want het is natuurlijk wel een liedje wat je lekker mee kan karaoke, lekker mee kan schreeuwen. Mee kan doen. Meedoen kan je met onze keuze voor de afslagen. En de eerste staat klaar. De eerste afslag, daarin gaan we 180 graden draaien. Of misschien wel 360 graden. Dan kom je wel weer op hetzelfde punt uit. Snap ik ook wel weer. Maar met wie gaan we dat dan doen? Doen we dat met Blood, Sweat and Tears? Die geeft een draai aan het wiel. Of doen we dat met Dead or Alive? Die blijft maar doordraaien. Dit is de keuze van vandaag.
2: Nemen we afslag 1?

0: Love and Understanding hoorde je van Cher in afslag Rijnmond. Afslag 1 of afslag 2, dat was de keuze die we je voor Cher hadden voorgelegd. Blood, Sweat and Tears was 1, Dead or Alive was 2. Ronddraaien gaan we sowieso, Feza. Maar met welke plaat gaan we ronddraaien? Met de spinning wheel van de Blood, Sweat and Tears met 1? Of met You Spin Me Around?
1: Nou, het was echt heel spannend.
0: Ja, hè?
1: Angeline die zegt, goedenavond Feza en Walter. Voor mij afslag 2, Dead or Alive.
0: Mm-hmm.
1: Al wat ouder, grijs gedraaid door mij.
0: Oh ja, ja. Leuk. Ja, ja, ja, ja.
1: Dan heb je er wel wat mee. En even kijken, Barry zegt, nou, ik heb na zo'n lange werkdag wel wat energie nodig, dus doe maar 2.
0: Oké.
1: Want die vindt 1 iets minder snel.
0: Ja, ik zou dat andersom doen, maar goed, dat kan ook.
1: Oké. En Annelies zegt dan afslag 1, maar ik vind afslag 2 op zich ook wel leuk, maar ik mag er maar 1 kiezen. En nou ja, dan zegt heel veel mensen zeggen, eigenlijk maakt het me niet uit, maar doe maar afslag 1. En Corrie die zegt, ik heb die plaat zelf, nou, dus doe maar afslag 1.
0: Dan gaan wij Corrie en die anderen belonen. Dat is eerlijk, het is ook net even.

0: Wat een merkwaardig, maar leuk liedje is het toch, hè?
1: Ja, en dat
0: veel
1: einde
0: instrumenten
1: ook.
0: En dat einde met die, ja, wat is het? Blokfluit, panfluit? Ik weet niet wat ze allemaal bespelen. Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel. Het was de uitslag van de eerste afslag die we aan jullie luisteraars hebben voorgelegd. Zometeen die lekker lange laatste keuze.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klim World en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Het is 6:30, je bent bij Radio Rijnmond. Ik doe een oproep aan de nieuwslezer Aris van Meter om zich zometeen te melden in de studio. Gaan wij alvast even
1: dat
0: het verkeer.
1: Dat weet hij echt, dat doet hij wel.
0: Feza.
1: Je hebt twee files. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk en Hofvliet. 8 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht.
0: De buien die we vandaag veel hebben gezien, die trekken vanavond weg naar het oosten. En in de nacht valt slechts nog een enkele losse bui. Temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden met een sterk afnemende wind. Morgen is er bewolking, af en toe zon en blijft het in ieder geval tot de avond vrijwel overal droog. De oproep is gehoord. Hij kwam al keurig netjes binnenstappen en zit nu op zijn plek. En dus krijgt u het nieuws van Aris van Meter. Aris, goedenavond.
10: Ja, goedenavond. Zorginstelling Rivas ziet af van maatregelen na de vondst van een vrouw die dagen dood heeft gelegen in een verpleeghuis in Sliedrecht. De 69-jarige vrouw werd vorig jaar na 5 dagen gevonden. Al die tijd was er niemand bij haar gaan kijken. Ook haar kamer was al die tijd niet schoongemaakt. De familie kwam er zelf achter toen ze in het patiëntendossier keken. Rivas heeft inspectie gewaarschuwd en is zelf een onderzoek gestart. Daaruit zou blijken dat de vrouw erg op zichzelf was, geen zorg wilde. En ook zou er een miscommunicatie zijn geweest met het schoonmaakbedrijf. De inspectie aan Rivas laten het erbij, schrijft RTW Dordrecht. Zo'n 30 mensen zijn tot nu toe afgekomen op een protest tegen betaald parkeren. De mensen verzamelen zich bij het gebouw van de wijkraad aan de Cyperslaan in de Rotterdamse wijk Nesselanden. Daar wordt rond dit tijdstip gepraat over betaald parkeren. En mensen zijn daar buitengewoon verontrust over. Het zijn plannen natuurlijk voor de hele gemeente Rotterdam, waar het betaald parkeren wordt uitgebreid over de hele stad. Ierland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. En ook zendt de Ierse omroep het evenement niet uit. Aanleiding is de deelname van Israël. Ierland vindt het niet kunnen. Naast Ierland ontbraken dit jaar ook al Spanje, IJsland, Slovenië en Nederland. Die landen hebben nog niet bekendgemaakt of ze volgend jaar wel of niet meedoen. Omroep Avro Tros heeft zich in elk geval teruggetrokken, maar het is nog niet duidelijk of een andere omroep het overneemt.
0: Dankjewel, Aris.
11: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Wij knallen door met al die supersterren in één band, genaamd de Traveling Wilburys.
11: Radio met een grote R.

0: Teddy Swims, hoorde je met Mr. Know It All. Het is tijd voor de lekker lange laatste. Ik heb al even aangekondigd, ik moet eigenlijk iets eerder weg. Veza, de luisteraars denken dan mee. Die zeggen, ja, draai dan maar 20 minuten in een Gala da Vida. Dan weet je zeker dat je op tijd
1: dat
0: bent voor je afspraak. Of Pigs van Pink Floyd duurt geloof ik ook iets van 14 minuten. Ja, we hebben natuurlijk wel iets voorbereid. En dat hebben we gedaan met ons thema Jimmy Somerville. Die kleine zanger met die hoge stem van de Bronski Beat onder meer. Gaan we van die Bronski Beat de 12-inch versie van Why draaien? Of gaan we Never Can Say Goodbye, wat Somerville met de Communards heeft gezongen, maar waar Gloria Gaynor een lange discoversie van heeft. Gaan we die draaien? Dit is de keuze voor de lekker lange laatste.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Afslag 1 is de Bronski beat met Why. Die duurt 7 minuten 42. Of gaan we voor Gloria Gaynor. Afslag 2, Never Can Say Goodbye. Die duurt 6 minuten 18. Ik bedoel daar verder niks mee, maar ik geef jullie wel een hint. Dit is Fleetwood Mac, Hold Me. Kom erop met jullie wensen voor de afslag op de app.

0: Lekker liedje van Douwe Bob, I Believe. Feza, je ziet er wat gespannen uit. Komen er nog allerlei keuzes binnen?
1: Nou, nu niet meer. Okay. Maar het was wel even spannend, hoor.
0: Nou, sterker nog, het is tot op het laatste spannend. Gaan we nou Y draaien van de Bronski Beat in een wat langere, uitgesponnere versie? Of gaan we voor de discoversie van Never Can Say Goodbye van Gloria Gaynor? Wat wordt het, Feza?
1: Nou, Annelies die zegt, we gaan toch voor afslag 2, omdat ik, ondanks dat ik Jimmy ook heel erg leuk vind.
0: Ja, nou, dat is wel leuk om te horen. De link was natuurlijk Jimmy Somerville, die zit in de Bronski Beat, zat ook in de Communards. En de Communards heeft dan weer dat liedje van Gloria Gaynor gedaan. Maar ik denk, ja, we gaan niet twee keer Jimmy doen, dus we geven de luisteraars nog een keuze.
1: Ja, en Jos zegt, afslag 2, Gloria, goud van oud, uit mijn jeugd.
0: Ja. En, weten we ook gelijk hoe oud Jos is?
1: Ja.
0: Of hoe jong Jos is?
1: Tegen niemand zeggen, nee hoor. En nou ja, dan is het toch afslag 1 geworden.
0: Ja, net hè?
1: Ja, en Jonneke zegt daarover, doe maar afslag 1, duurt wat langer. En dan met zo'n smiley.
0: Nou, dat was natuurlijk precies de reden. Ik wil de luisteraars helemaal nergens mee belasten. Maar
1: nee,
0: ik moet eigenlijk weg. Ik moet om 19:30 ergens in Den Haag zijn. Dus ik, nou ja, goed. Dus ik ben blij dat het uiteindelijk net met één stem de Bronski Beat is geworden met de Why, Tell Me Why. Dat is eigenlijk van Anita Meijer. Dit heet gewoon Why. Daar komt hij aan. Dank jullie wel. En tot de volgende keer maar weer. Feza, dikke doei.
1: Doei.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
10: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
11: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
10: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
11: De olifanten van Botswana. NRV.
10: Of luipaarden in Sri Lanka.
11: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
16: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
15: Ah, check.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
17: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zometeen non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Zorginstelling Rivas ziet af van maatregelen na de vondst van een vrouw die dagen dood heeft gelegen in een verpleeghuis in Sliedrecht. De 69-jarige vrouw werd vorig jaar na 5 dagen gevonden. Al die tijd was er niemand bij haar gaan kijken en ook haar kamer was al die tijd niet schoongemaakt. De familie kwam er zelf achter toen ze het patiëntendossier bekeken. Rivas heeft de inspectie gewaarschuwd en is zelf een onderzoek gestart. Daaruit zou blijken dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Ze zou erg op zichzelf zijn geweest en geen zorg hebben gewild. Ook zou er miscommunicatie zijn geweest met het schoonmaakbedrijf. De inspectie en Rivas laten het erbij, schrijft RTV Dordrecht. Enkele honderden mensen protesteren in de Rotterdamse wijk Nesserlanden tegen de uitbreiding van betaald parkeren. Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, moet er volgend jaar overal in de stad voor parkeren worden betaald. Maar de inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft. Ze zijn bang dat er straks minder mensen komen winkelen en recreëren. Ze hebben zich verzameld bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Daar is vanavond ook wethouder Segers, die verantwoordelijk is voor het parkeerbeleid. Ierland doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Ook zendt de Ierse omroep het evenement niet uit. Aanleiding is de deelname van Israël. Ierland vindt dat niet kunnen. De Naast Ierland ontbraken dit jaar ook al Spanje, IJsland, Slovenië en Nederland. Die landen hebben nog niet bekendgemaakt of ze volgend jaar wel weer meedoen. Omroep Avro Tros heeft zich in elk geval teruggetrokken, maar het is nog niet duidelijk of een andere omroep het overneemt. Feyenoord verlengt het contract met Givay Zegiel met een jaar. De middenvelder verbindt zich nu tot medio 2029 aan de Rotterdammers. Zegiel kwam 8 jaar geleden als 14-jarig talent bij Feyenoord terecht. Hij debuteerde in 2023 bij de selectie onder Arne Slot. De afgelopen 2 seizoenen verhuurde Feyenoord Zegiel aan Sparta en Utrecht. Dit seizoen scoorde hij al 5 keer voor Feyenoord. Het weer. Vanavond trekken de meeste buien weer weg. Er kan hier en daar nog een losse bui vallen. Minimum temperatuur 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. Tot de avond wel droog. En af en toe zien we ook de zon. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
19: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
18: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
19: Die geur van dat water.
18: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
19: Uitvinding, die ambulance.
20: De skilift halen is 1 ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
21: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
22: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder 1 dak. Woonmol Alexandrium.
23: Dit is Radio Rijnmond.
24: Non-stop de lekkerste muziek.
23: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Het is 8 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek in Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Segers. Segers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad om er te praten over haar plannen om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor. Ze willen dat de wijk bereikbaar blijft. Ze zijn bang dat er straks minder mensen komen winkelen of recreëren. Ze hebben zich verzameld bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserlanden. Zorginstelling Rivas ziet af van maatregelen nadat een vrouw dagenlang dood heeft gelegen in een verpleeghuis in Sliedrecht. De 69-jarige vrouw werd vorig jaar na 5 dagen gevonden. Al die tijd was er niemand bij haar gaan kijken. Ook haar kamer was al die tijd niet schoongemaakt. De familie kwam er zelf achter toen ze in het patiëntendossier keken. Rivas heeft de inspectie gewaarschuwd en is zelf een onderzoek gestart. Daaruit zou blijken dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Ze zou erg op zichzelf zijn geweest en geen zorg hebben gewild. En ook zou er miscommunicatie zijn geweest met het schoonmaakbedrijf. De inspectie en Rivas laten het er verder bij, schrijft RTV Dordrecht. Rijkswaterstaat heeft een oplossing bedacht om de komende tijd toch 's nachts schepen in de gaten te kunnen houden bij Dordrecht. De Dordtse verkeerscentrale kampt met personeelstekort en daardoor zouden schippers onder meer bij het Drie Rivierenpunt op zichzelf aangewezen zijn. En dat is het drukst bevaren rivierenknooppunt van Europa. Rijkswaterstaat zet nu 2 in plaats van 3 verkeersleiders in. Dat kan veilig omdat een deel van de taken op een andere manier gaat worden georganiseerd, zegt Rijkswaterstaat. De komende tijd wordt bekeken hoe de oplossing werkt. Het is niet bekend wanneer de verkeerscentrale weer volledig bemand zal zijn. En een vrouw die in een burkini in een sauna in de buurt van Harderwijk is weggestuurd, is ten onrechte weggestuurd, zegt het College voor de Rechten van de Mens. De sauna discrimineert op grond van godsdienst en geslacht. In de kledingvoorschriften van de sauna staat dat tijdens badkledingdagen alleen het dragen van een badpak of een zwembroek is toegestaan. Lichaamsbedekkende kleding zou niet mogen. Dat zou voor de hygiëne zijn, maar het Mensenrechtencollege noemt dat onbewezen. Het weer vanavond hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog tot de avond. En we zien ook af en toe de zon. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Geen journalistieke ervaring? Mooi! Kom naar de Rijnmond Talent Day. Op 22 oktober opent onze social media redactie haar deuren. Laat jezelf zien als editor, verslaggever of redacteur. Iets voor jou? Of ken jij iemand die dit in zich heeft? Aanmelden kan tot en met 29 september via rijnmond.nl. Meer weten? Volg ons op Rijnmond Social. Laat jezelf zien op de Rijnmond Talent Day.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander.
0: Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium. Altijd veilig cameratoezicht. Voorne ICT.
4: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Het is 9 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Non-stop muziek in Rijnmond tot laat, zo dadelijk eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek van de Rijksrecherche te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte was eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Nesserlanden een petitie overhandigd aan wethouder Zegers. Zegers bezoekt vanavond een vergadering van de wijkraad. Ze komt praten over haar plan om overal in de stad betaald parkeren in te voeren. Inwoners van Nesserlanden voelen daar niks voor, zodat de wijk bereikbaar blijft.
6: Het is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Nee. En als je hier om je heen kijkt trouwens, als je bij de boulevard loopt, staat geen auto geparkeerd. Dus echt geen probleem. Horrorscenario is denk ik dat de ouderen minder bezoek krijgen, minder zorg krijgen dan dat ze nodig hebben. Omdat men niet meer langs kan of wil komen. Dat is mijn grootste zorg.
5: De tegenstanders van de betaald parkeerplannen verzamelden zich rond 7 uur bij het gebouw van de wijkraad aan de Cypruslaan in Nesserland. En daar is op dit moment de vergadering nog volop bezig. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem aan de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Het weer vanavond hier en daar nog een losse bui. Minimumtemperatuur 11 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. Tot de avond wel droog. En af en toe zien we ook de zon. Het wordt morgen 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: De skilift halen is één ding. Maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
8: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het beste van de jaren 80, 90
1: en nu.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De familie van de man die afgelopen weekend in Rotterdam-Zuid overleed tijdens een aanhouding heeft aangifte gedaan tegen de politie. Volgens de familie hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan doodslag of zware mishandeling met dodelijk gevolg. De nabestaanden van de man vinden het onderzoek dat de Rijksrecherche doet te beperkt. Die kijkt alleen of de agenten zich hebben gehouden aan de geweldsinstructie. De man werd tijdens de arrestatie tegen de grond gewerkt, waarna hij onwel werd. De aangifte was eerder deze week al aangekondigd door de advocaat van de familie. De bloedbank gaat vanaf morgen weer bloed testen op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de dood van iemand die bloed had gekregen van een donor die het virus had opgelopen. Volgens de bloedbank bestaat er in 9 provincies kans dat mensen er het West-Nijl-virus oplopen na een muggenbeet. Daaronder is ook onze provincie. Alleen in de 3 noordelijke provincies zijn nog geen infecties met het virus gemeld, maar toch wordt het bloed ook daar gecontroleerd. Ook in 2020 en 2021 testte de bloedbank al het gedoneerde bloed op het West-Nijl-virus, maar daarna stopte dat weer. Een autobestuurder is vanavond in Rotterdam met zijn wagen het water langs de Kralingse Zoom ingereden. De man wist zelf uit de auto te klauteren en bleef op het dak zitten tot de hulpdiensten hem op de kant hielpen. De automobilist bleef ongedeerd. De man moest mee naar het politiebureau, want de politie verdenkt hem van rijden onder invloed. Een bergingsbedrijf heeft zijn auto uit het water gehaald. Duitsland past de controles aan langs de Nederlandse grens. Het plan is om niet langer standaard te werken met vaste controles die dicht langs de grens worden gehouden, maar om in plaats daarvan mobiele patrouilles in te zetten op plekken die wat verder van de grens liggen. Sinds Duitsland 2 jaar geleden met de grenscontroles begon, staan er vaak files bij de grensovergangen. In die files gebeuren ook geregeld ongelukken. Het weer vanavond en vannacht kan er nog een losse bui vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen dan hebben we een overwegend droge dag. We zien ook af en toe de zon en dan wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het is zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
3: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
2: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

If I could just hold you.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: That's what they dance in Colombia.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.